0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
2: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

0: Baby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: trakteren vanochtend.
1: Ja, ja. Jullie hebben al kunnen genieten van mijn dikke, lekkere snoepen, hè. Ja, niet. Foutje. Foutje, foutje, foutje. Maar weet je, ja, alweer een jaartje ouder en ik val niet meer te veranderen, hè. Dus ik ben gisteren om 6:15 nog naar de Aldi gegaan.
0: Om snoep te halen.
1: Ja, want die is tot 6:30 open, dus op de valreep. Ik had voor €56 gekocht.
0: Ja.
1: Iedereen weet, €56 in de Aldi aan snoepen,
0: winkeleeg.
1: Dat is heel veel.
0: Winkeleeg.
1: En ik dacht, ik ga die zak niet in mijn auto laten, want dat gaat smelten. Want er zat ook chocolade bij.
0: Ja.
1: Dus ik heb dat in een diepvrieszak gedaan van een Aldi, aan de voordeur gezet en daar staat het nu nog.
0: Hoe kan dat nu? Hoe kun je dat nu weer vergeten?
1: Ja, stom. Ik heb nog overwogen om Tom te bellen om te zeggen, kunt je dat niet even komen brengen?
0: Ja,
1: maar dat kan ik niet maken.
0: Nee, dat kunnen we niet maken.
1: Dat is vanmorgen dan.
0: Ja, dat is vanmorgen. We weten ze wel. Of overmorgen. Ja, of volgend jaar. Als je 53 wordt of 56. Enfin, we gaan beginnen met het nieuws. Rode Duivel en ander nieuws.
2: Ach, helaas geen overwinning gisteravond voor de Rode Duivels. Ook de andere match op het WK eindigde op een gelijkspel. En een Amerikaanse bommenwerper is neergestort. Een gelijkspel dus voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku wel de gelijkmaker amper enkele seconden nadat hij was ingevallen. Sportjournalist Janko Beekman.
3: De Rode Duivels waren de grote favoriet om deze pool te winnen. Egypte was op papier wel de sterkste tegenstander, maar ook die zouden ze wel moeten aankunnen. Maar ja, ze tekenden totaal niet present, zeker niet in de eerste helft. Echt, ja, zeer zwakke Duivels. De tweede helft was er wel iets beterschap, maar was het voor mij nog altijd te weinig. Gelukkig was er dan de invalbeurt van Romelu Lukaku.
2: Ja, en voor de volledigheid zijn dit nog de andere uitslagen van de matchen die afgelopen nacht zijn gespeeld. In dezelfde groep van de Duivels speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. En ook een gelijkspel bij Uruguay, Saoedi-Arabië. Die match eindigde op 1-1. En nog in de Verenigde Staten, in Californië, is een Amerikaans gevechtsvliegtuig gecrashed. Alle 8 inzittenden kwamen om het leven. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De bommenwerper crashte vlak na het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren, dat is nog onduidelijk. Er loopt een onderzoek. De dag start bijvoorbeeld met hier en daar een bui. Deze namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. En morgen doen we daar nog een graadje bij en ook wat meer zon.
0: Met andere woorden, al uw felicitaties zijn welkom via de app, maar je krijgt geen snoepje in ruil voorlopig.
1: Sorry.
0: Dat is er nog niet.
1: Ja, sorry.
0: Het is wat het is. Welkom.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth uit het jaar 1988. Toen zat ik in het tweede studiejaar. Het is een paar jaar later. Maar heel, heel erg bedankt voor alle verjaardagsfelicitaties. Super, super, super lief.
1: Sven en Anke. Ach, felicitaties voorlopig niet voor onze Rode Duivels. Als op de voorpagina van de krant vandaag staat: er is nog niks verloren. Dat is niet de titel die we wilden zien eigenlijk. Oké, Egypte op papier, de sterkste ploeg waar we moeten tegen spelen in die eerste fase. En dat zag je ook al gisteren. Want de Rode Duivels stonden eigenlijk in de eerste. Heeft iemand gekeken van jullie overigens? Niemand?
2: Ik heb vanochtend zo'n beetje sport zou zo.
0: Ja, ik heb de opstelletjes bekeken. De recensies. Maar het schijnt was gewoon pokkenheet en waren ze daardoor wat afgeleid.
1: Ja, het was warm. Het was uiteraard al warm. En die Egyptenaren zullen daar net iets beter mee om kunnen. Maar dat was het niet. Ze waren heel vinnig aan het spelen. En de Egyptenaren bedoel ik. Dus de Duivels die stonden een beetje mak. Ze vonden het nog niet meteen. Tweede helft was een stuk beter. Zeker na de komst van Lukaku. Want ja, als je al snel een achterstand hebt tegen Egypte, die beginnen dan anders te spelen. Ze verdedigen meer. Dan moet je er al, je moet meer. En dan kunnen ze op de counter nog eens een keer terugkomen. Dan wordt het nog gevaarlijk. Lukaku komt 22 seconden later. Pataat.
2: Is hij de man van de match?
1: Ja, man van de match. Ja, hij heeft wel voor een kentering gezorgd daar op dat moment. En hij heeft het doelpunt niet echt gemaakt. Hij heeft het afgedwongen. Er waren twee verdedigers die hem bijna in schaar namen. Ja, die kwam van beide kanten in de verdediging. En heeft de verdediger hem getikt. Maar nu, de verdediger heeft er hem in getikt. Dat was een own goal uiteindelijk, technisch gezien. En daarna was het beter, maar die Egyptenaren hadden ook nog zomaar een paar keer kunnen scoren. Dus dat is niet overweldigend. En weet je wat, sorry, maar ik blijf erbij. En het is wel grappig. Van Haken, waarom staat Van Haken niet op het veld eigenlijk?
0: In elk opstelletje wat ik las over de match stond van: waarom werd Van Haken niet meer geprogrammeerd?
1: Ja,
0: mijn voetbaltaal is toch ook echt prachtig eigenlijk.
1: 86e minuut is hij tevoorschijn gekomen.
0: Waarom dan eigenlijk pas?
1: Ja, ik weet het niet. Mijn papa, dat is de beste commentator van allemaal, die zit dan in de familiegroep. Familie Ornelis berichten te sturen. Waar ik dan nog op reageer, niemand anders. Op de nichtjes en zo, niemand reageert. Maar papa gisteren: als ik Van Haken was, dan nam ik het vliegtuig terug. Dan moesten ze het maar zonder mij doen. Zo kwaad was mijn papa. Maar hij was niet alleen hoor. Iedereen, Wesley Song zei het gisteren.
0: Onze Toby ook.
1: Nainggolan zegt, onze Toby ook.
2: Zou het dan beter geweest zijn, denk je? Ja, maar ik weet het niet.
1: Die staat daar die ballen beter te verdelen, verdelen op het middenveld. Maar goed. Er is nog niks verloren. Dat is de boodschap. Die twee andere ploegen, Iran, die zeggen dat moet wel lukken eigenlijk. Ja. Dus er is nog niks verloren. En we kunnen de ploeg zijn die groeit in het toernooi. Maar we gaan nog wel moeten groeien.
0: Er is nog niks verloren. Er is ook nog niks gewonnen. Maar dat gaat wel gebeuren deze ochtend. Jij kan beter doen. Jij kan tickets winnen voor Circus Camille. Vandaag is het circusknecht Luca. Dat is acteur Jimmy Vrielink. Die Camille bejubelt. Die ga je ergens horen in het programma. En dan moet je sturen: Circus Camille. Zo simpel is het. En het gaat vandaag vroeger zijn dan gisteren.
1: Ja,
0: fijne tip al.
1: Dit zijn Lena en Kim Wilde in de ochtend.

Hoe eerlijk is eerlijk? België die scoren, we houden ervan. En deze deden het in de jaren 90 en daarna en ervoor ook nog wel. Soul Sister en Tell Me What It Takes. Het is 6:15 geworden. Sorry, maar ik zit met een hele kleine ergernis, beste vrienden.

0: vandaag, hè, eigenlijk niet zo goed zomerweer gehad. Hè. Dus we hadden een mooie lente gehad, maar toen ging het even fout in juni. En we hadden er meer van verwacht en er werd ons meer beloofd en het kwam maar niet enzovoort. En dan denk je, och ja, soms is er regen en later komt de zon weer tevoorschijn en komt alles goed. Maar nee, niet in dit land. Want dan lees je weer groot in de krant dat de waarschuwingsfase voor hitte en ozon weer van kracht is.
1: Ai.
0: Ik lees het letterlijk voor. Door het warme weer van de komende dagen, waar we voorlopig nog niks van voelen, maar het zit er gelukkig wel aan te komen. Door het warme weer van de komende dagen hebben, hou je vast, hè, want daar hebben ze tijd voor. Hè. Het gat in de begroting vullen, hoho, dat lukt niet. Hè, maar hebben de federale en de Vlaamse overheid, ja, ze werken samen, hè, de waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan geactiveerd.
1: En wat houdt dat in?
0: First things first. Temperaturen kunnen namelijk vanaf donderdag boven de 28 graden stijgen. En ook de ozonconcentraties nemen dan toe. Het departement zorg raadt aan voldoende te drinken. Dat zal wel. Zet uw rosé-kaart alstublieft. De zon te vermijden. Niet buiten gaan, hè. Binnen. Binnen in de schaduw schuilen. Oh. Voor al die ellende van de zon die gaat schijnen, ja, bij 28 graden. En extra aandacht te hebben, dat is wel mooi, voor kwetsbare personen.
1: Oh.
0: Tot en met zaterdag, vanaf donderdag, als alles, ja, goed gaat, is bovendien een hittegolf mogelijk.
1: Ja.
0: Nou, is dat nu toch allemaal?
1: Ja, dat moeten ze verplicht doen, hè. Want er zijn nu altijd mensen die zeggen, ja, want ik kan niet tegen de hitte. Ik ben blij dat ze dat doen.
0: Er is nog geen hitte. Dat moet nog komen.
1: Ik heb vannacht nog in een pyjama geslapen.
0: Zal wel zijn.
1: Een dikke pyjama zelfs.
0: Waarschuwingsfase.
2: Ja. Jongen. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
12: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
13: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
16: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
17: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
16: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
18: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
15: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
19: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
20: Midas, je kan altijd vooruit.
21: Good times, great music.
22: Sven en Anke.

0: van de grootste Vlaamse dichters aller tijden ooit zei, een beetje gay is oké. Okay. Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ja, het is nog 10 dagen, de laatste 10 dagen van het seizoen dat we bezig zijn met het 10e seizoen van Sven en Anke te vieren voor we het 11e seizoen half augustus gaan induiken. Gisteren hebben de prijzenkast nog eens tevoorschijn gehaald. Er is een mooie kleurentelevisie uitgegaan. Vandaag geen spel, maar iets waar ik eigenlijk altijd van dacht, dat is het ook wel hoor, dat we opnieuw gaan laten horen. Een van de mooiste, een van de meest historische, belangrijkste momenten in onze 10 jaar radiogeschiedenis gaan we opnieuw laten horen, waar ik eigenlijk ook niet van door had dat het ook een van de moeilijkste momenten tegelijkertijd was.
2: Ik heb het eigenlijk nooit meer herbeluisterd.
0: Nee, ik wel. En je hoort...
2: Ja, je hebt vanochtend herbeluisterd en je dacht, oei.
0: Ja, je hoort in alles dat... We gaan straks uitleggen waarom het eigenlijk ook tegelijkertijd weer compleet een gebrek aan mensenkennis van Sven Ornelis daaruit spreekt. Ja, compleet gebrek aan ellebogen en aanvoelen hoe de echte wereld in elkaar steekt.
2: Je kon de room niet lezen.
0: Nee.
2: Ja.
0: Maar het is dat iemand naast, Kurt Rogiers zat ernaast, en die je voelt dat die gegeneerd is de hele tijd.
2: En hoe was ik?
0: Jij was er half bij.
2: Oei.
0: Maar je was wel euforisch.
2: Ja, ik weet het allemaal niet meer.
0: Nee, maar
2: lang geleden.
0: We gaan dat straks laten horen, luisteraars. Je gaat er de radio harder moeten voor zetten. En het is ook dat we ondertussen al wel zoveel jaar verder zijn, Anke, niet normaal. Dan voel je dat 10 jaar toch echt wel een stuk uit de mensenleven is.
2: Ja, het is echt een vierde van ons leven. Ik zal ons wijzigen.
0: Ons radioleven zou ik
2: wink, wink. Zeg, ik heb vandaag een tip om 6:30 voor mensen met dezelfde afwijking als ik.
0: Oké. Okay.
2: Ik denk dat de groep van mensen met diezelfde afwijking niet zo heel groot is, maar er gaan zeker luisteraars zijn. Van ons ochtendteam ben ik de enige met die afwijking.
0: Is dat die rare teen die je hebt? Spreek je daarover?
2: Oh, begin daar niet over, want dan begin ik eraan te denken en dan doet dat terug pijn.
0: Ah ja, oké,
2: het is niet over met een halluxvalgus.
0: Dat
2: hebben veel mensen.
0: Alles vergeet. Is dat het?
2: Nee.
0: Het is eigenlijk een tip
2: om wat je doet als je een beetje wat down voelt of te veel of zo.
0: Oké.
2: Sommige mensen drinken een glas wijn, zo ben jij dan. Sommige mensen steken een sigaret op en sommige mensen doen nog iets anders.
0: Oké.
2: En daaromtrent is een heel nieuw concept ontstaan.
0: Oké.
2: Ja?

0: Hanke Bukkings heeft weinig afwijkingen, maar als er een oplossing is voor één van de problemen die ze heeft, dan kijken we er naar uit, sowieso.
1: En gratis, hè? Dat vooral. Eerst het nieuws van 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Toch een kleine teleurstelling nadat onze Duivels niet konden winnen tegen Egypte gisteravond. Hun openingsmatch eindigde op een 1-1 gelijkspel. En het was Romelu Lukaku die amper een paar seconden nadat hij op het veld kwam scoorde. Nu zondag spelen de Duivels hun tweede groepsmatch tegen Iran, is dat. Je kan weer met een gerust hart vertrekken op Brussels Airport. De check-in verloopt daar weer normaal. Gisteren was er nog grote hinder door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zijn terug aan het werk en later vandaag zitten ze samen met de directie. En in Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht. Vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is bijzonder besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. De dag begint bewolkt met hier en daar een bui. Deze namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. En morgen doen we daar nog een graadje bij en ook wat meer zon.
1: Het gaat langzaam op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Verlies je 10 minuten. 5 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternat. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Wommelgem 5 minuten. En nog op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Vilvoorde 5 minuten. En 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne. Sleep
3: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Half zeven. Een tip voor een bevredigend leven.
1: Dopamine. Oh. Ja, voor jullie gekke dingen beginnen te denken. Dopamine, dat is toch het gelukstofje waar wij allemaal altijd naar snakken. Het geeft je geest een kick. Ben je een beetje down, een beetje dopamine in de vorm van chocolade bij sommigen, een glaasje wijn. Of bij mij, shoppen.
0: Shoppen?
1: Ja, ik ben van de shoptherapie. En dan denk je van, duur... Nee,
0: dat action, hoeft je.
1: Nee, zelfs niet. Zelfs shoppen zonder eigenlijk iets uit te geven.
0: Hoe doe je dat?
1: In Zuid-Korea hebben ze iets nieuws bedacht. Zuid-Korea, het land van de K-pop. En het land van de skincare routines van 12 stappen. Kan je het je inbeelden? Moet je zo 12 dingen op je gezicht smeren.
0: Is dat Zuid-Korea?
1: Ja. Dat is Zuid-Korea.
0: En jij was dat natuurlijk ook geweest voor dat vechten. En voor dat planken in twee slaan. en voor je hele leven omsmijten en zen worden.
1: En gelukkig dat is. Ja. Maar bon, dat is voor een andere keer. Die hebben iets nieuws bedacht, zijnde nep-websites om online te shoppen.
0: Wat belieft?
1: Je kan daar rondkijken.
0: Ja.
1: Je kan daar mandjes vullen.
0: Ja.
1: Je kan daar echt afrekenen.
0: Ja.
1: Je krijgt dan een soort van trackingcode.
0: Ja?
1: Dus in een mail van het wordt bezorgd. Alleen, het wordt nooit bezorgd.
0: Maar je hebt wel betaald of is nep betaald. Alles is nep. Oh,
1: alles.
0: Hoe zou je dat in godsnaam
1: doen? Het is de full experience. Bijvoorbeeld, en dan kan dan met, zeg maar iets, je kan ook frietjes bestellen. En dan, maar de frietjes komen nooit. Of een hele outfit, of een tuinset, of whatever. Je kan alles bestellen. En wat het extra is, want eigenlijk, waarom vertel ik dit? Ik doe dat elke dag thuis.
0: Wat doe je elke dag thuis?
1: Mandjes vullen.
0: Echt?
1: Ja, mandjes vullen.
0: En dan bestellen?
1: En dan koop ik het niet.
0: Dus jij
1: gewoon de kick van het, ik kan het kopen als ik het wil, maar dan koop ik het niet. Zijn er nog zo mensen? Laat eens weten via de Joe-app. Nee. Nee, ik ben de enige vrouw hier ook.
0: Snap jij het, Sander? Snap jij het?
4: Dus ik word al blij van het feit, maar die koopt het niet.
1: Nee. Soms ben ik een beetje zo down en denk ik, ik ga zien of ik mooie kleren kan shoppen. Maar dan weet ik, ik koop die kleren omdat ik mij beter wil voelen. Dus ik ben al getraind. Dus ik denk, ik koop dat niet. Dus dat in dat mandje. En dan krijg ik Sander een daags wel een mail. Anke, denk je nog aan deze items? Zo, ik heb al zo'n computer gestuurde mail.
0: Maar je hebt niet afgerekend dan?
1: Nee, dat blijft
0: in dat mandje.
1: Ja, want dat blijft soms een hele week in dat mandje zitten.
0: Oké.
1: Gewoon de heel kick, raar, dopamine kick van ik kan het kopen, want eigenlijk is dat de lol. Want als je het eenmaal hebt, is het geen dopamine meer.
0: En die Zuid-Koreanen gaan nog een stap verder, want daar kan je het ook zo gezegd afrekenen. Komt er zo gezegd een mail.
1: Ja, mooi, maar zover ga ik ook. Maar dat is weer die gekke Zuid-Koreanen, dat hoef ik allemaal niet. Mijn tip is dan gewoon, doe dat dus bij de Zara of bij de Action. Werkt even goed.
0: Oh, jongens, toch. Ja, dat is wel een afwijking hoor. Je hebt

0: Kijk ze, de wandelclub van de Proclaimers. I'm gonna be...
1: Dit is de show.
0: Wacht. Ja, maar even, heel Sander, Grim, wij snapten er niks van het verhaal. Wij vonden je echt een soort van alien.
2: We zijn mis.
0: Ja, die ja. Elke avond dan zitten shoppen zonder te kopen. Zeer rare afwijking, dachten wij. Heel uniek voor Anke. En ondertussen zijn er tientallen vrouwen die exact hetzelfde doen.
3: Allemaal aliens,
0: die
3: zoals ik.
0: Tijd besteden aan shoppen zonder te shoppen. Ja. Online, heel raar. Ellen, kunt jij nog iets meer uitleggen hoe die afwijking zich bij jou manifesteert, want wij mannen snappen er werkelijk nul de potten van. Wat is dat eigenlijk?
4: Oh, ja, dat is eigenlijk gewoon zo wat bezig houden en denken, oh, dat is wel leuk. En dat krijg je in je mandje. En dan denk je, ja. En ik heb waarschijnlijk wel 10 tabs openstaan op mijn telefoon met allemaal mandjes waar dingen in liggen. Maar dat dan toch niet kopen, maar dat is gewoon fijn om dat in je mandje te kunnen leggen.
3: Exact. Maar exact.
0: Is dat een beetje een equivalent voor scrollen door je Instagram? Is dat zoiets? Moet je het zo bekijken?
4: Ja, of, misschien wel. Ja.
3: Maar, nee, maar je hebt ook de kick van, ik zou het kunnen kopen als ik wil. Zo van, hè, want scrollen is maar scrollen, maar zo van de kick van, kijk, dit is in mijn maat. Ik kan dat is van mij, want ik heb het in mijn mandje gelegd, dus niemand anders kan het nog kopen. Ik heb het, het gaat mij heel goed staan. Ja, zo van die dingen, maar heel veel luisteraars sturen hetzelfde.
0: Vrouwen, hè, vrouwen.
3: En eigenlijk koop je ze ook zelfbewust. Want af en toe, Ellen, moeten we eerlijk zijn, kopen we dan wel iets. Zo'n impuls aankopen, dat heb ik nooit meer.
0: Het is eigenlijk trainend op wat je wel moet kopen en niet
4: exact.
0: Moet kopen.
4: Eigenlijk is dat oefenen, ja.
3: Eigenlijk zijn wij hele slimme vrouwen. Iedereen die dat doet is slim, want we denken goed na vooraleer we shoppen. Eigenlijk is dat mijn ik word daar ook heel zen van, heel rustig. Dat is mijn yoga.
0: Of
3: is dat
0: yoga?
3: Ook jouw yoga?
4: Maar ja, Anke, ja, tuurlijk, ik doe ook echt, ik geef yogalessen, dus dat past wel bij elkaar.
3: Zo ver ga ik nog niet.
0: Maar dat is ook waarom vrouwen ook waarschijnlijk veel meer plezier beleven aan door winkelstraat te lopen en winkel binnen en buiten gaan. Sander, ik vind dat afschuwelijk. Ik ga naar die winkel, ik denk, daar hebben ze de broeken die ik moet hebben. Daar koop ik die al in 3 kleuren. Ik laat ze inleggen en klaar is Kees en ik kan weer naar huis. Want daar dan uren rondlopen lijkt me afschuwelijk. En jullie doen dat, hè? Jullie gaan binnen een keer iets vastpakken.
3: Ja.
0: En dit kan je dan vanuit de zetel doen.
3: Ja, daarom is eigenlijk...
0: Zak chips erbij.
3: Dat is nog fijner, want soms ben ik een beetje overprikkeld dat er zoveel volk in de stad is. En dan, maar gewoon, bij mij is dat echt een manier om mij beter te voelen. Zo, lange dag, ik ga nog even in de Zara-app kijken om te zien. Ook, ik doe het ook voor Lou en Max. Hè. Ik vul ook mandjes de hele tijd voor de kinderen.
0: Ja,
3: hè. Ook nog.
4: Ja, ik ook.
0: Enfin, dames en heren, ik durf het zo te zeggen, dames en heren, we mochten dat niet meer zeggen de afgelopen 10 jaar, dat wij compleet verschillend zijn, mannen en vrouwen, maar het is hier toch nog maar eens keihard bewezen.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.com.

0: Inside van Taylor Swift.
1: De pechvogel van de dag.
2: Och ja, het is twee pechvogels van de dag eigenlijk. Zowel Ernie als Kermit de Kikker uit Sesamstraat zijn onze pechvogels, want die twee gasten zijn alle twee hun stem kwijtgeraakt.
3: Ja.
2: Hun stem is namelijk gestorven. De bekende Nederlandse kunstenaar Wim T. Schippers was ook acteur, heeft allerlei programma's gemaakt, zo wat illustere programma's in de alternatieve sfeer, VPRO-achtige dingen. Maakt ook kunstwerken, maakte mooie kunstwerken, maar was, en daar is het meest bekend mee geworden, zeker bij kinderen, bij jongeren, was sinds 1976 de stem van Sesamstraat van Ernie. En ja, ik heb een van de meest bekende passages al eens laten horen van Bert en Ernie samen. Dus goed luisteren. Dus de Ernie, dat is die nu overleden vorige week in zijn eigen huis in Amsterdam. Overleden 83-jarige Wim T. Schippers.
4: Hey, hallo Bert.
5: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
4: Wat zeg je, Bert?
5: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie.
4: Wat zei jij nou, Bert?
5: Haal die banaan nou eens uit je oor.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ja, dat was Ernie. En Bert, was dat niet die dominee van de televisie?
6: Paul Hane.
2: Paul Hane. Ook
6: die leeft nog, die is 80 jaar.
2: Die leeft nog, ja. Maar inderdaad, Ernie gestorven. En ook deze, Kermit de Kikker, is ook niet meer qua Nederlandstalige stem.
7: Hallo, dit is Kermit de Kikker. En ik zat me net af te vragen of jullie je wijsvinger bij je hadden. Want ik was van plan het cijfer 2 te schrijven. En ik vraag me af of jullie dat met me mee willen doen. Doe
2: zeker,
7: je mee?
2: Zeker.
7: Ik zal je wijzen hoe het moet. Heel fijn, en let nu maar goed op. Je begint met je wijsvinger in de lucht te steken.
2: Ja.
7: En dan begin je een ronde lijn te trekken hier langs en naar beneden tot hier en dan een rechte lijn onderlangs. Goed, dat is makkelijk, hè?
2: Ja, dat is heel makkelijk.
3: Dat is heel erg, maar ik wist dus niet dat dat dezelfde stem was.
2: Ja, dat is dezelfde stem.
3: Ernie en Kermit.
2: Ja, en heeft nog veel andere figuren gedaan, maar ik ken ze helemaal. De Blauwe Meneer, zegt dat iemand van jullie?
6: Bif.
2: Ah, oké, die ken ik niet.
3: Maar heb jij dat allemaal gezien of zit je op die Wikipedia-pagina,
6: Sander?
3: Nee,
6: ik vind het leuk dat Sesamstraat.
2: Henk Groenlach heeft hij ook gedaan. Mumford, Simon Sound, Biff inderdaad, Graaf Tel of zoiets. Het zijn allemaal namen die ik niet ken, maar deze twee die kende ik wel allemaal. Overleden, 83-jarige leeftijd, Wim T. Schippers.
3: Ach ja, alleen. Maar ontdekking van de dag, dat dezelfde stem is.
2: Ja,
3: ik heb het al 10 keer tegen mijn collega's gezegd vandaag. Is dat dezelfde stem?
2: Dezelfde stem. Goedemorgen allemaal. Het is ondertussen 6:50 geworden. Het is een bijzondere dag, want we zitten in de aanloop naar een soort van

0: Greenfield en In Private.
1: Maar jongens, ik word altijd zo verlegen van jullie. Op mijn verjaardag krijg ik zoveel lieve berichtjes, maar dat is toch altijd, als wij jarig zijn, Svenny, wij hebben de allerliefste luisteraars van de hele wereld. Dankjewel voor alle berichtjes. En ook gisteren al voor ons 10-jarig huwelijk. Svenny, er kwamen ook heel veel berichtjes van binnen. Hè?
0: Ja, daar gaan we straks toch nog eens iets mee doen.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de soldaat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
0: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
4: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
0: Ja, zit er zeker, want het is echt...
4: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
0: Ah, wat kost dat ongeveer?
4: Well, we maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
0: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Dit is jouw.
10: Ja, en ook vandaag geven tickets weg, familietickets voor Circus Camille. Als je circusknecht Luca hoort, die Camille bejubelt, dan moet je sturen. Circus Camille, via de app van Joe, en dan kan je zo'n familieticket winnen. En we gaan het niet te lang meer laten wachten. Hij gaat snel tevoorschijn komen.
11: Het nieuws van 7 van Grim.
12: Goedemorgen. Een gemiste kans voor onze rode duivels. De hinder op de luchthaven van Zaventem is voorlopig voorbij en het norovirus laat toe op een school in Kortrijk. Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte gisteravond. De match kwam traag op gang voor onze Duivels. Je hoort speler Brandon Mechelen.
13: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Je weet nooit wat er gebeurde die eerste wedstrijd. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Ik weet het niet. Het is jammer dat we niet de 3 punten hebben gepakt. Want denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
12: Een gemiste kans. En dat vinden ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS waren afgezakt.
14: Een beetje jammer dat het gelijk was, maar ik vond dat de Belgen beter waren. Dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
15: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
16: Ik vond het leuk als ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
17: Blijven wachten mee van de Rode Duivels. Blijven wachten altijd meer. 1-1. We kunnen mee leven en we gaan door.
12: Nu zondag staat hun tweede groepsmatch op het programma tegen Iran. Iran speelde trouwens 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Aan het stadion in Los Angeles kwamen enkele honderden betogers samen. Het waren tegenstanders van het Iraanse regime die aandacht vroegen voor de oorlog in het Midden-Oosten. Ze hielden foto's in de lucht van mensen die in die oorlog gedood zijn en scholden het Iraanse team ook uit. En ook een gelijkspel bij Uruguay, Saoedi-Arabië. Die match eindigde op 1-1. En Tunesië heeft zijn bondscoach ontslagen op het WK na de zware nederlaag tegen Zweden. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger en die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht. Vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij 1 persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. En het lijkt erop dat het principeakkoord tussen de VS en Iran stand houdt. Gisteravond zijn de eerste Iraanse schepen de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gepasseerd. Sinds de start van de oorlog blokkeerde de VS daar Iraanse havens. Vrijdag wordt dat akkoord ondertekend in Zwitserland en vanaf dan zal Iran ook de straat van Hormuz opnieuw openen.
18: Hey Frank, ik ben mijn snoepen vanochtend thuis vergeten om mijn collega's te trakteren. Dus ik zou graag dat met een beetje zon willen doen. Kan je dat regelen vanaf 8 uur of zo? Is de zon dan daar?
11: de, vanaf 8 uur 's ochtends, dat is wel lastig natuurlijk. Het zal wel wat zon zijn, dat is een feit bij deze. Natuurlijk een gelukkige verjaardag.
18: Merci.
11: En ik zou heel graag een mooi geschenk willen geven wat het weer betreft. Nu, het valt mee hoor. Het is wel zo dat eigenlijk nog een zwakke storing over het land ligt. Dat geeft tijdelijk redelijk wat bewolking hier en daar, ook wat lichte regen. Vooral na de middag, hè, dan wordt het grotendeels droog toch met iets meer zon. En ja, zachtere lucht komt onze richting uit en dat gaan we toch voelen hoor. 24, 25 graden, dat zijn eigenlijk heerlijke temperaturen. Ook morgen overigens gaan we richting 25 graden. Ook niet helemaal droog, want we starten eerst met veel wolken en mogelijk een spatje regen. Na de middag zijn er dan stapelwolken en zon en eentje kan ook nog uitgegroeid op een bui. Maar al bij al, wat we vooral gaan merken is dat het een pak warmer wordt.
18: Ja, het gaat langzaam. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 10 minuten. 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. En nog 10 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.

0: Met Anastasia, I'm out of love. Ho, beste vrienden, beste Anke.
1: Ja.
0: Beste Anke, beste luisteraars van de ochtendshow. Het is vandaag een bijzondere dag. We zijn vandaag dinsdag 16 juni. En ik wil even iets laten horen. Er is iemand die even het woord wil nemen in onze ochtendshow.
1: Oh?
0: Iemand die een belangrijke boodschap heeft. Die speciaal zo vroeg in de ochtend op deze 16 juni een woord van appreciatie wil uitdrukken.
1: Hoi.
0: Voor een heel erg bijzondere dame. Die het ook absoluut verdient. Die ook wonderen verricht. Die heel veel mensen een glimlach op het gezicht bezorgt. En daarom wil deze persoon even het woord richten.
1: Mm.
0: Tot die dame in kwestie. Luister maar even mee.
2: Maar we zijn 2025. En de enige reden dat uw hele circus tent elke dag nog vol loopt, dan heb jij maar aan één iemand te danken. Want zij is uw grote ster. En ze heet... Gabi!
1: Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, ik ging ervan uit. Ik vind 16 juni...

0: Toen het uitkwam was het een nieuwe sensation. Nu is het gewoon een classic in de ochtend van Joe. Van in excess.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: We hadden het al vroeg in de ochtend gezegd, we gaan niet te lang wachten om de tickets weg te geven, want Tom en Rani doen dat elke dag in de avondspits deze week en wij in de ochtend. Ja, dan zeggen we op voorhand, als je dit of dat hoort uit Circus Camille, en in dit geval is het circusknecht Luca, acteur Jeremy Vrielings, die Camille bejubelt, dan moet je Circus Camille sturen en hij deed dat daarnet daar bejubelen.
2: En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen, dag mama Virginie.
3: Goedemorgen, Anke en Sven.
2: Hey, Virginie uit Heuveland. Jij hebt de tickets gewonnen, maar ik ben een beetje stil aan het praten, want de dochter, jouw 9-jarige dochter, die ligt nog in bed.
3: Ja, en ik zit er nu bij.
2: Ja? Heb je ze wakker gemaakt?
3: En ik ga ze nu wakker maken.
2: Oké.
3: Ze is wakker.
2: Geef de telefoon maar door.
3: Ze begrijpt niet waarom ik zit met mijn GSM. Mag ik ze geven aan je?
2: Natuurlijk.
3: Ik ga ze een keer geven, hè?
2: Ja, dat is goed.
3: Hallo.
2: Hey, dag Amber. Je spreekt met Anke van Sven en Anke op Joe. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, lieve schat. Wij hebben heel, heel goed nieuws voor jou. Wil je het weten?
4: Ja.
2: Jouw lieve mama heeft net tickets gewonnen voor Circus Camille.
0: Niet enthousiast.
2: Hey, por daar een zin dat we een feestreactie krijgen, Virginie.
0: Joepie!
2: Ja! Oh, dat was het!
0: Hey. Ja, zoiets had het moeten zijn. Maar maakt niet uit.
2: Ja, maar lieve...
0: Net wakker.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is geen mopje, hè.
3: Het is een beetje overdonderd. Dat
2: snap ik. Lieve Amber, je mag echt komen. En wat zeggen we dan? Je mag echt komen. En wat zeggen we dan? Yay!
3: Joepie! Ja!

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Als een hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.

0: happy vibes kunnen we gebruiken op deze dinsdag 16 juni. The Pointer Sisters en Jump for My Love. En zometeen gaan we 10 jaar Sven en Anke nog eens vieren met een fragment. Het is een beetje een cadeautje voor mij, hè? Allee, want je hebt een fragmentje dat ik al heel lang niet meer heb gehoord.
1: Ja, ik had het ook lang niet meer gehoord. En er zit ook een hele gênante kant aan. Het was een topmoment in onze ochtend en zeker in jouw leven. Ja. Maar ik voelde het, ik kende je nog niet helemaal
0: was
1: goed.
0: Was dat ook niet het moment dat Tom en ik bijna gingen scheiden?
1: Dat weet ik niet. Dan moet je straks maar eens uitleggen hoe dat zat.
2: De ochtend van Show.
1: Oh, zeg, straks 7:50 gaan we inderdaad bellen met Toby Alderweireld. Toby vocht voor ons het WK. Nu, we volgen het zelf ook wel een klein beetje. Maar als Toby vocht het ook voor ons. Ik ben benieuwd, want ik heb toch wel wat dingen met hem te bespreken. Als de krant kopt, er is nog niks verloren, dan is er nog zeker geen reden om te juichen. Alhoewel het wel gebeurde op een bepaald moment. Het duurde lang voor Lukaku werd ingebracht door de bondscoach. En Peter van den Bemt, die altijd heel goed commentaar geeft op Sporza, die zei gisteren, ja, dit is de man op zijn schouders. Rust eigenlijk het vertrouwen van de hele natie. Hij was net opgekomen toen gebeurde dit.
3: In kamerbrede schouders, Romelu Lukaku. Een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst 2. Bal aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku. In deze moderne tijden zijn nog weinig zekerheden, maar één is zeker. Dat is dat Lukaku scoort. Meunier. Ik ga niet zeggen, met zijn eerste goede bal.
1: Ja, maar het was echt fantastisch. Echt fantastisch. Echt fantastisch. Ik zat ook te juichen in mijn zetel. Oké, dan hadden we nog gehoopt op nog iets meer. Maar goed, ze zijn goed weggekomen met die 1-1. Er is een grote discussie in de krant over het feit of kinderen daar mogen naar kijken. Omdat het natuurlijk nog altijd schooljaar is. Examen zal maar 9 uur beginnen.
0: Ja, maar dat is om 11 uur gedaan, zeker.
1: Dan is dat rond 11:15 gedaan. Ja, inderdaad, dat is,
0: En het is toetsenweek, hè, jongens. Toetsenweek. Ja, bij ons is er geen interesse, dus dat is simpel. Grim, daarentegen, jouw zoon is gisteren naar het grote scherm mogen gaan kijken.
4: Op de markt in Sint-Lieveshouten bij ons is hij naar de eerste helft mogen gaan kijken.
1: Want dat is toch ook een beetje niks, hè? De eerste helft alleen maar mogen kijken. Ja, dan kan je toch niet gaan slapen.
4: Dat is ook beter. Tot 9:45. En zoals Anke zegt, is een belangrijke toetsenweek deze week. Ja? Dus dat is een mooi compromis. 1 helft.
1: Maar meer nog, jij hebt zelf maar 1 helft gekeken. Ja, wat is het dan nu?
4: Ik vind het jammer dat ik die helft ook ben opgebleven. Eigenlijk.
1: Waarom?
4: Toch matig voetbal in de eerste helft.
0: Ze hadden beter Germ opgesteld, tot verdikken. Het was andere koek geweest.
1: Heb jij gekeken eigenlijk, Anke?
0: Ja, maar jongen, natuurlijk niet.
1: Okay,
0: ik wou al heel vroeg gaan slapen, maar het ding was, Tom was al weg om 7:50.
1: Ja?
0: Die ging op groot scherm kijken en ik denk, oh, nu moet ik die kinderen nog slapen leggen. Ik wil zelf gaan slapen. Dus ja, echt nog zo een bed gelegen, half. En dan zo om 8:30 gaat Max slapen. Lou om 9:30. Maar ik zei, Lou, kijk nog maar wat tablets in uw bed. Ik ben gaan slapen, dus ik ben om 9:00 ook gaan slapen. En hey, zo fris als een hoentje, hè.
1: Ja, dat is wat.
0: Ja.
1: Ach ja.
0: En maar ik gun het wel. Ik hoop toch dat we het WK nog gaan winnen, hè.
1: Ja, zoals ik al zei.
0: Er is nog niks verloren.
1: Er is nog niks verloren, voilà. Inderdaad. En de 2 volgende matches, sorry, maar als het daar niet gebeurt, dan

0: Mes heeft goede muziek gemaakt, eind jaren 70. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?
1: Rod Stewart is 81 en wat een charel is dat toch. Het vrijdagavond, 40 minuten voor aanvang. Dat is eigenlijk, ja, last minute, het bestaat niet. 40 minuten voor aanvang. Zijn concert afgezegd in Californië. Was zo'n afscheidstournee afgezegd wegens acute gezondheidsproblemen. Hij had keelpijn en een luchtweginfectie. Het ging allemaal niet. Maar ja, al die fans die zaten daar natuurlijk al in de zaal. Allemaal
2: gebeuren.
1: Eruit.
2: Kan gebeuren.
1: Kan gebeuren, 81, die man is ziek. Maar Sanderendaags, de zaterdag, is ze met een privéjet van Californië naar Boston gevlogen om te gaan supporteren op het WK voor Schotland. Feestend in de crowd en roepend en zuipend. En och jongens, toch. En dan echt op zijn Instagram een foto. No Scotland, no party. Ja, maar ja. We moeten daar toch geen tekeningetje maken, hè? Rotje. Rotje, dat was toch een rotslecht idee.
2: Ja, dat is geen goed idee.
1: Man. Fans, ja. Boos, hè?
2: Het is het een of het ander, hè?
1: Jongens, toch.
2: Onze Rode Duivels was ook het een en het ander, Grim.
3: Ja, ze zijn gisteravond niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel in hun openingswedstrijd op het WK tegen Egypte. En de reacties nadien waren gemengd, zowel bij de spelers als bij de fans. Blik vooruit nu op de volgende match. Nu zondag is dat tegen Iran. De problemen op Brussels Airport zijn voorlopig voorbij. Bagageafhandelaar Avia-partner is weer aan het werk. En dus geen lange wachtrijen meer aan de check-ins. Later vanochtend zitten de vakbonden en Avia-partner rond de tafel met de directie om de problemen te bespreken. En de VS laat opnieuw Iraanse schepen passeren door de Golf van Oman. Sinds de start van de oorlog blokkeerde het de Iraanse havens, maar dat lijkt nu dus voorbij. Door dat principeakkoord dat de twee landen hebben. Vanaf vrijdag zou ook de straat van Hormuz weer openen. De dag start bevolkt met hier en daar een bui. Deze namiddag wordt het droger en zonniger. Temperatuur tot 25 graden. En morgen wordt het nog wat warmer en nog wat meer zon dan ook.
2: 10 is het cijfer, beste vrienden. 10 is het cijfer van de dagen, van de laatste 10 dagen van het 10e seizoen. Ik ga zo meteen even uitleggen wat we opnieuw gaan laten horen. Want ja, als ik nu terug hoor, dan denk ik, ik begin Anke meer en meer te snappen.
1: Oké. Okay. Ja, zullen we dat nog mogen meemaken na 10 jaar?
2: Ja, sorry. Ja,
1: allee,
2: sorry, ja.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 nog tussen Haasrode en Berthem een kwartier. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Sleep
4: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle

0: Dankjewel daarvoor, Nikkie. I promised myself. Wacht, nu moet je de radio even wat harder zetten, want...
1: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
0: Je kent ons al een beetje. 10e seizoen, Sven en Anke, is bijna afgelopen. De laatste 10 dagen gaan we nog allerlei dingen opnieuw doen of opnieuw laten horen. Vanmorgen ook iets. Dat weet je niet wat we morgen gaan doen. Ik heb een grote verrassing voor je.
2: Alweer?
0: Vanmorgen.
2: Het is hier verjaardagsweek.
0: Nee, het is iets anders. Het is iets totaal. Maar eerst dit. Want dit is, we laten hoogtepunten en misschien ook dieptepunten van de voorbije 10 jaar nog eens opnieuw passeren. En ik denk dat dit zowel een hoogtepunt als een dieptepunt tegelijkertijd was. Ik moet even plaatsen, even uit. Leggen. Een tijdje geleden, weet je nog, Anke, het was in de loop van dit jaar, was er een bekende Vlaming, wie ze namelijk niet gaan noemen, bevallen.
2: Ja.
0: Een baby.
2: Ja.
0: En toen had ik Grim meteen gestuurd, stuur haar manager maar morgen vroeg te bellen en te feliciteren. Grim doet het dan trouw.
2: Meteen? Want ik had de berichten nog niet gelezen. Nee.
0: Die manager die reageerde eigenlijk een beetje gepikeerd. Die stuurde naar Grim van, Grim, die is nu net een paar uur bevallen. Die gaan we morgen vroeg echt even laten uitslapen en laten genieten van haar nieuwe kindje. En ik vind het zelfs een beetje ongepast dat je dit eigenlijk durft te vragen. Ik kreeg dat bericht dan door van Grim, oei, dat is een beetje slecht gevallen. En ik zei, wat is dat voor een people, zeg. Al een ozelaar. En ik zei er zelfs bij, en die bekende Vlaming, hè, die komt niet meer in ons programma, zei ik erbij.
2: Ja, ja, ja.
0: Zei, maar als fan.
2: Ja, toen was ik pas ingehaakt, hè. Dus je moet denken, het was al een hele ruts van berichtjes. En ik zei, ja, Sven, ik snap dat 100%. Ja, ik snapte dat. Ik bedoel, als je net bevallen bent, dan wil jij genieten van je liefst een roze wolk, als die er is, met een babytje en gewoon met je partner, met je familie. Zelfs, ja, ik weet
0: je vond de vraag al ongepast, zelfs eigenlijk überhaupt
2: je wilt zelf, sommige vrouwen willen zelfs hun familie niet echt zien, gewoon zo hun partner en even zo dat kokonnetje.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan zouden wij dat even doorprikken om zo een interview op de radio te doen.
0: Goed, dus daar had ik dan wel een soort van lesje geleerd, maar dat had ik dus 7 jaar geleden ook niet helemaal door, want daar gaan we naartoe. 28 mei 2019.
2: Toen is Max geboren. Max die al gepland was op een whiteboard in de meeting. Hè.
0: Om zeker te zijn dat hij op het juiste moment zou...
2: Hij moest geboren worden eind mei of eind juni, want dan kwam dat beter uit met de grote vakantie. Dus Tom moest goed mikken. En he did.
0: Maar toen, die ochtend, stond in de studio, in deze studio, stond ik samen met Kurt Rogiers. Ja. Wij deden toen, hij heeft je vervangen dan een aantal weken.
2: Dat was heel lief.
0: Ja. En, toen wisten we dat zou gaan gebeuren, want je had wel al ergens in een berichtje toch aan ons laten weten dat er water gebroken was.
2: Ja, echt zo in aanvang. Ik zeg van, het kan zijn dat het gaat gebeuren.
0: Ja.
2: En ik denk dat je misschien nog hebt gestuurd van, doe je best dat voor 10 uur is.
0: Ja, tuurlijk.
2: Heb je dat mee gestuurd?
0: Heb zeker gestuurd. Want, en toen heb ik gezegd, van zodra het gebeurd is, moet je het laten weten, dan willen we je bellen op de radio.
2: Meteen op antenne, meteen op antenne. Zo van die berichten stuurden wij terwijl ik hoogpuffend...
0: Daar lag in de beugels. Dus, maar goed, we gaan laten horen het gesprek van die ochtend. En het rare is dat je voelt aan jou dat je echt weg van de planeet bent. Gelukkig wel, maar weg van de planeet. Dat ik doe alsof het gewoon een radiomoment is. Ja. En dat Kurt er ook gegeneerd bij staat, wat doen we die nu aan?
2: Ja, en dan moet ik er nog bij vertellen dat Tom heel kwaad op mij was. Hè?
0: Waarom?
2: Dat wij gingen bellen.
0: Support na de bevalling.
2: Tom zei van, we moeten in ons kokonnetje zitten. Je gaat toch nu niet op de radio?
0: Oh.
2: En ook nog zo. Dat was bijna het eerste wat ik zei. Ha, mooie baby. Ah, nu moet ik me nu met Sven en Kurt bellen. Dus Tom zei, je bent niet normaal. Ik zeg, ja, maar zo dedicated ben ik, hè. Bedrijf.
0: Ja, en je wist ook dat ik inderdaad dat niet snapte. Zoals dit jaar nog eens is gebleven.
2: Maar ik heb dat gesprek nooit meer gehoord. Nooit meer.
0: Ja, het is voor zometeen. Het is echt heel speciaal. Heel speciaal.
1: Spanningen en vragen. Bij VTM vanavond, zowel in Florentina als in familie. En bij VTM 2 is letterlijk alle remmen los, in te land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Want daar is Maya de Bij.
1: Yeah! Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
3: Dichter haal begint dus kom maar dichterbij.
1: Tickets en info via studio100.com.
4: Code yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Good times, great music.
1: Sven en Anke.

0: heel veel liefde van Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved op de verjaardag van Anke Bukkings. En ook speciaal, want
1: 10 jaar Sven en Anke.
0: Ook onze 10e verjaardag, die vieren we elke dag rond dit uur. En nu gaan we terug naar 28 mei 2019. 7 jaar geleden, Anke.
2: Yes.
0: 7 jaar geleden. Toen was jij echt letterlijk, denk een 3 kwartier bevallen van Max. Oh. Ik wilde je per se op de radio feliciteren. Kurt die vond het raar. Die zei toen, ik zou dat wel doen zo snel. Blijkbaar was Tom daar ook heel boos
2: over. Ja, die was toen echt naar beneden gegaan. Even een luchtje gaan scheppen omdat hij boos was.
0: Ja, maar jij deed het wel. Jij zei wel, ja, bel me maar even.
2: Ja.
0: Dus dat hebben we toen gedaan. Dit is een fragment van 7 jaar geleden. Vroeg in de ochtend, je zal aan alles horen dat Anke een zware nacht heeft gehad.
2: Ik weet echt niet wat dit gaat zijn, jongens. Ik ben heel benieuwd.
0: En dat Anke pas bevallen is.
2: Oh.
0: We gaan terug in de tijd. Daar gaan
3: we. Goedemorgen, liefje.
0: Oh, wacht. Oh, mogen we proficiat zeggen?
3: Ja, je moet proficiat zeggen.
0: Hey.
3: Het is gebeurd.
0: En vertel.
3: Ja, het is vanochtend gebeurd om 6:30. Dus mijn zoon is nu al een ochtendmens, gelijk de mama. Gisteravond om 7 uur, ik zat naar het nieuws op VTM te kijken. En ineens, ja, brak mijn water. Dus dan moet je meteen naar het ziekenhuis. En ja, dus ik ben eigenlijk, ik ben om 6:30 bevallen. Dus ik heb nog niet geslapen vannacht.
0: Oh, ja, ben je heel moe.
3: Ik voel me echt zo, wow, alsof ik niet besta. Maar ik heb mijn kleintje wel bij mij en het is zo'n mooi kindje.
0: Oh.
3: En het is helemaal geen vetsel. De dokter heeft zich vergist, want hij zei toch ruim 4 kilo.
0: Ja,
3: maar hij weegt 3 kilo 600.
0: Oh.
3: En hij is 54 centimeter.
0: Perfect.
3: Dus het is wel een groot mannetje. En hij heeft heel mooi haarsen. En ik zit nog altijd, het is wel grappig, ik ben om 6:30 bevallen, maar ik zit nog altijd in het verloskwartier, omdat het zo skin-to-skin, het skin-to-skin uurtje is. Hè. Dus dan blijft de baby echt zo bloot op jou liggen. Ik ben ook bloot. En dan moeten we zo borstvoeding al proberen. Allee, dus ik ben nu helemaal alleen met mijn zoon. En, ja, het is super.
4: En dan gaan wij jou wel niet te lang meer sturen.
0: En met 300.000 luisteraars.
4: Ja.
0: Ja. Zeg Anke, iedereen is super benieuwd nu. Wacht, hè, ik zet hier alles af.
3: Ja.
0: Je bent mama en Tom is papa geworden. Van wie?
3: Dus Lou is grote zus geworden van Max.
4: Lou en Max.
0: Lou en Max.
3: Ja, Lou en Max.
0: Want dat is de Max.
3: Dat past toch mooi samen, hè?
0: Mooi naam.
4: Wauw.
0: Oh, tof.
3: En die Jacques Vermeijden draaien.
0: Dat is goed, perfect. Ja, we gaan die klaar.
4: Gewoon de Max.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ach, zalig,
3: ja,
0: zalig, zalig, zalig.
3: Okay. Ja, en we zijn net hier. Oh,
0: we horen hem al.
3: Oh,
0: potatje.
3: Even
0: boobie insteken.
3: Voilà.
0: Boobie insteken.
3: Oh,
0: schitterend.
3: Ik ben zo blij dat hij eruit is, want het deed wel heel veel pijn.
0: Anke. De felicitaties stromen binnen voor jou. Je moet ze straks maar eens bekijken. Vanavond of morgen. Volle bak. Proficiat.
3: Maar sorry als ik een beetje in de wind klink, maar zo voel ik mij ook. Het is zo raar om een nacht te slapen. En ik was al tijdens het persen bijna in slaap gevallen, terwijl het zo pijn deed. Dat was echt, dat was heel Max,
0: François. Oh, schitterend. Zeg Anke, nu even een praktisch vraagje, want we zaten hier al uit. Sorry dat ik aan mijn praktische afkom. Vanaf wanneer mogen we komen feliciteren?
3: Wanneer je wilt.
0: Nee, serieus. Ben je vandaag alleen nog met de familie, Anke? Laat het maar weten.
3: Echt niet. Kom maar, we zullen het straks
0: nog bespreken. Ja, we zullen het straks sturen. En we hebben Max klaargezet voor jou. We hebben Max klaargezet.
3: Zalig.
0: Anke, van iedereen hier, dikke
2: Love you.
0: Maar
2: jongens, wat is dat voor een gesprek geweest?
0: Je lag daar naakt.
2: En je hoorde Kurt toch gaan om die de hele tijd wilt afbreken. Praktisch vraagje. kunnen we nog komen? En zo.
0: Maar Kurt had al op voorhand echt gezegd, herinner ik mij dat, dat gaan we nu toch niet doen, het is toch te vroeg. Maar, en ik zei, ja, die wil dat heel graag, dat is geen probleem.
2: En dat zeggen jullie, kijk eens even maar naar de sms'en. Alsof ik mijn laptop daar ging openklappen.
0: Hoppa.
2: Ik zei nog juist niet, wanneer zijn ze dan terug in de show?
0: Ja. Er komen nu heel veel berichten bij van, hoe wereldvreemd kunt jij zijn?
2: Maar ik wou het zelf, hè. Ja, dat is altijd, ik kan heel gemakkelijk misbruik maken van iemand die nu beneveld is en niet geslapen heeft onder de drugs.
0: Dat
2: is
0: mooi om terug te horen.
2: Hij memt nog altijd hetzelfde.
0: Eerlijk gezegd, Anke, dat is niet waar. We gaan Max draaien eerst, hè, van Jacques Vermeijden. Hè, en dan gaan we eens luisteren hoe hij nu klinkt.
2: Echt?
0: Ja, tuurlijk. Het is jouw verjaardag.
2: Oei.
0: Max en Lou willen je ook iets zeggen, uiteraard. Zo meteen. Het is helemaal, daar is het nog van... Maar ondertussen heeft hij wel wat andere noten.
2: Ben ik eens benieuwd.
0: Maar eerst meezingen. Het is gewoon de Max. Jacques Vermeijden.
1: In de spiegel krijgt me.

0: kei vaak op thuis. Hè?
1: Ja, is waar,
0: dan zeg ik, dat is jouw liedje. Hè? En dan vindt hij dat, hij denkt ook echt dat dat zijn liedje is. Maar ik moet wel zeggen, ik heb ook een beetje natte ogen. Want ik vond het toch heel mooi en heel fijn. Dankjewel om dan nog eens terug te... Dankjewel dat je toen...
1: sorry, nog eens.
0: Voor heel veel vrevel hebt gezorgd in mijn huishouden. Oh. Want Tom was toen echt de hele dag kwaad. Dat weet ik nog.
2: Maar dat is ook stom eigenlijk. Op de
0: ik weet het. Maar daarna, dat is ook een beetje onze relatie. Ik bedoel, wij kunnen daar tegen, maar...
1: Ja, en anderzijds moet je maar denken, je hebt, wie heeft dat nu eigenlijk, hè? Die, zo'n klankopname van een uurtje dat hij geboren is, hebben we Max al gehoord. En dat heb je toch voor eeuwig om op te luisteren. Trouwens, ik kan niks verkeerd zeggen over Tom, want hij heeft wel gevraagd aan de kinderen om iets nu te zeggen voor je verjaardag.
0: Oké.
1: Okay. Hij is ook al geen volledige pistel geworden, hoor.
0: Ja, maar dat kon je zeggen, want Max op commando zegt niks. Als ik zeg van, hier, de Meter of de Peter is jarig, zeg eens iets, dan zegt hij niks.
1: Ja, dus in totaal, voor de twee kinderen duurt de boodschap 10 seconden.
0: Ja, maar dat is heel goed, want de kinderen weten ook dat de luisteraars graag veel muziek willen en minder babbel.
1: Voilà, hier dus officieel, zowel Lou als Max, met jouw verjaardagswensen, Anke.
3: Gelukkige verjaardag, mam, en ik wens je een hele fijne dag.
4: En ook van mij een gelukkige verjaardag aan de liefste mam van heel de wereld. En ik zal maar niet zeggen hoe oud je bent geworden.
0: Nee.
1: Die gevoeligheid kennen ze ook al.
0: Ja. We stoppen nu met verjaren.
1: Hey, zometeen gaan we bellen met Toby Alderweireld over een goede 10 minuten. Hoe heeft hij de match van...

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Mogen wij allemaal een hele goede morgen toewensen. Het is dinsdag 16 juni als je nog niet door zou hebben. En er komt nog wel van alles aan in de loop van dit programma. Maar eerst, first things first, het nieuws met Grim.
2: Goedemorgen allemaal. Het gelijkspel van onze duivels zin er nog na. Een record aantal energieboetes. En de leiders van de G7 zitten vandaag opnieuw samen. Onze duivels speelden gelijk op het WK-voetbal. Bleef 1-1 in hun openingsmatch tegen Egypte. Egypte scoorde al in de 20e minuut. Romelu Lukaku viel in na de 66e minuut en zorgde na een paar seconden al voor de gelijkmaker. Maar speler Brandon Mechelen geeft toe dat de match traag op gang kwam.
3: Ontgoocheld zou het niet zijn. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Het is jammer dat we niet de 3 punten hebben gepakt. Want denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
2: Ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS waren afgezakt, hoopten op meer dan een gelijkspel.
4: Ik vond dat de Belgen beter waren. Dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
5: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
6: Ik vond het leuk als ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
7: Blijven wachten mee van de Rode Duivels en we gaan door.
2: Zondag spelen de Duivels in LA hun tweede groepsmatch tegen Iran. En nog op dat WK heeft Tunesië zijn bondscoach aan de deur gezet na de zware nederlaag tegen Zweden. Het werd 5-1, er is wel al een vervanger en die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van zo'n 3000 euro. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de bonden en de directie rond de tafel. Dag 2 van de G7-top in Evian in Frankrijk, met vandaag de Oekraïense president die daar komt praten over de oorlog met Rusland. Collega Jelle Frenke is daar voor ons.
8: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
2: En in Indonesië heeft een zware aardbeving plaatsgevonden op het eiland Sulawesi. Die had een kracht van 6,7. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Aardbevingen komen geregeld voor in Indonesië.
9: Hey, hoe laat is de zon daar, Frank? Goedemorgen.
10: Die is al op, hè. Dus, maar ja, natuurlijk, langs de andere kant is het...
9: Droogstoppel antwoord.
10: Zit hier te veel wolken.
9: Jongens toch.
10: Ja, nee, ik bedoel, ja.
11: Er was er om 5 uur deze ochtend al
9: ja, maar dat is een verschil tussen pullover aan of uit, hè. Dat wil ik eigenlijk gewoon weten. Vanaf wanneer wordt het zo echt zo'n t-shirt
10: pullover,
9: weer?
10: Nee. Heb je niet echt direct nodig, hè? Want het wordt warm. En het is op dit moment ook al 17 graden. Als je buiten komt, voel je dat echt wel de warme lucht onze richting uitkomt. Hè? Dus dat is goed nieuws. Na de middag toch een 24, 25 graden. Maar langs de andere kant is het wel zo. Helemaal droog houden we het niet. Hè? Op sommige plaatsen is het ook wat aan het regenen. Het is vooral na de middag dat het allemaal wat beter wordt. Dan zou het grotendeels droog moeten worden. En dan gaan we dus ook nog wat zon krijgen. Morgen houden we het ook niet helemaal droog. 'S Ochtends veel wolken met hier en daar een spat regen. Na de middag hebben we dan eventueel nog een enkel buitje stapel ook en zon. Het wordt dan nog iets warmer. 25, 26 graden is dan mogelijk.
11: Zeg vriend, jij mocht straks over een uurtje de blijde boodschap voor de rest van de weekend brengen. Doe daar je best van voor. Dan gaan die pullovers allemaal uit.
9: Ik mag nu al een blijde boodschap brengen. Heel veel file op dinsdag, want het is dinsdag. File op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette verlies je door een ongeval 25 minuten. Een half uur op de binnenring tussen Expo en Machelen, 20 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 tussen Boom en Wilrijk, een kwartier 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Voorluwe. En nog 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Dat zijn alleen de files vanaf het kwartier. Dus eigenlijk voor een dinsdag valt het pokkengoed mee.
11: Voor we bellen aan Toby Alderweireld, laat even via de app weten wat jullie vonden van de prestatie van de Rode Duivels gisteren. Je mag het in een paar woorden samenvatten. Hè,

0: Ja, matige shiny happy people lees ik overal in de klant.
1: Ja, en ook in de berichtjes die binnenkomen. Redelijk kritisch allemaal.
2: Sven en Anke.
3: Onze WK-man Toby Alderweireld.
0: Ja, shiny happy people. Gisteravond de match. Ik lees overal dat Limburg het had moeten waarmaken en dat Limburg de kans niet gekregen heeft.
1: Limburg had moeten waarmaken.
0: Hans van Aken.
1: Ah ja, Hans. Ja, maar ja, oké, goed. Dat is een van de dingen die ze hadden moeten doen. En Toby Alderweireld, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat vond je eigenlijk van de hele match? Iets ontgoochelend toch, hè?
4: Ja, toch wel. Ik denk dat er wel lichte teleurstellingen overheerst, zeker over de eerste helft. Als je toch een licht positief kantje wilt belichten, dan moet je toch zeggen dat we een goede reactie hebben gehad. Maar als we dan ook voor hetzelfde geld ook die wedstrijd kunnen verliezen. En dat is toch wel anders dan we hadden gedacht.
1: Ja, want er waren wel wat kansen voor de Belgen, maar minstens evenveel voor de Egyptenaren, die ik heel gretig vond spelen eigenlijk. Ook had ze een beetje onderschat misschien.
4: Ja, nee, inderdaad. Die begonnen met heel veel intensiteit en veel meer dan de Belgen. Dat was gewoon jammer, want ik had echt verwacht dat we Egypte bij de keel gingen grijpen en dat we meteen gingen tonen waarvoor we naar Amerika waren gegaan. Maar inderdaad, de eerste helft was totaal anders. En dan zeker na die 0-1, dan denk je toch, goed, het gaat toch niet gebeuren dat we hier de eerste wedstrijd gaan verliezen.
1: De hitte wordt gezegd, maar ja, die Egyptenaren zijn daar misschien iets meer aan gewend. Maar ook zenuwen, zijn het ook zenuwen die dan spelen op zo'n moment?
4: Ja, zeker. Zo'n eerste wedstrijd, er komt extra zenuwen, extra stress, je benen vollen wat zwaarder. En zeker als je dan de wedstrijd niet goed begint, dan is dat soms heel moeilijk om om te draaien. En heb je toch gezien dat de Belgen daar heel lastig hadden. En ja, niet echt uitblinkers. Ja. Spelers die niet echt op hun niveau waren, of zeker wat we meer van verwachten, dan kijk je toch naar Doku of naar De Bruyne.
1: Ja, maar Doku, daar hadden de Egyptenaren goed gestudeerd. Daar liep een halve ploeg altijd rond Doku. Nee, ja, die kon niet zoveel.
4: Die hadden de laatste wedstrijden goed bekeken, denk ik, van hem. Er stond constant 2-3 mensen om hem. En die waren super agressief richting hem toe. Soms ook met een fout hier en daar. Maar hun waren echt wel klaar om die eerste wedstrijd aan te vatten.
1: Ja, ik ga toch wel de vraag stellen, omdat Anke het dan Limburg boven plotseling benoemde.
0: Ik zeg maar wat ik lees.
1: Ja, maar dat moet ik niet zeggen. Ja. Onze Club Bruggeman had er moeten staan. Want Brandon Mechelen, die heeft dat wel. Ik vond Brandon wel goed gedaan. Ja. Zeker dichtbij een doelpunt geweest. Stond daar goed van achter de toekomstige opnieuw papa. Maar Van Aken, wat is dat nu in de 86e minuut? En iedereen, ook elke commentator, zat erom te roepen.
4: Ja, nee, inderdaad. Hij kreeg echt te weinig tijd. Hans heeft al een heel seizoen laten zien op Balrogs niveau dat hij het verschil kan maken. En ik had hem ook eerder verwacht en eerder willen zien. Maar goed, Cassia kiest voor andere opties eerst. Dus hopelijk krijgt hij de volgende wedstrijd wel een kans om te zien wat hij voor de Belgen kan brengen.
1: Weet je wat leuk is? Iedereen is commentator op dit moment. We hebben een familie WhatsApp-groep. Ja, en mijn papa is een enorme Van Aken-fan. En ik zou letterlijk kunnen voorlezen wat hij stuurde naar de hele familie. Mijn papa zei, als ik Van Aken was, dan nam ik nu het vliegtuig terug. En mijn pa.
4: Maar soms zijn er leuke verhalen. Ik zeg het, soms begint de speler totaal niet aan het WK en groeit zo. En kan uiteindelijk beslissend zijn. Dus niet vergeten, nog geen man overboord. Nee, laten we toch niet proberen een klein beetje positief te blijven.
1: En Lukaku, hij heeft hem dan wel niet echt gescoord, maar wel afgedwongen na 22 seconden. Ja, weet je wat Vincent van Wendt laten horen daarnet? Die ging door het dolle heen. Dat was bijna de zadeleer van 30 jaar geleden. Dat is dan wel schoon als zo'n turbo daar wordt ingezet. En ze zijn ook bang daarvoor. Je voelt dat, hè?
4: Ja, maar tuurlijk. Zijn présence, zijn lichaamshouding, zijn kracht. Fantastisch. En hoe hij eigenlijk de tegenstander dwingt om een eigen doelpunt te maken. Ja goed, dat is de Rommel die we willen zien. En is hij op zijn beste niveau? Nog niet. Maar dit is wel heel positief, hè. Dat kan hij ook weer meepakken. En dan kan hij weer een paar dagen fitter worden. En we gaan hem zeker nodig hebben als we iets speciaals willen doen.
1: Allee, wat gaan we doen de komende wedstrijden? Want dan gaan we je wel natuurlijk opnieuw bellen voor de details. Maar dat mag toch niet zo moeilijk zijn als dit, hè, die volgende wedstrijd.
4: Nee, kijk, ik denk wel, goed, een slechte start. Dat is geen drama. Maar de volgende wedstrijd tegen Iran moet je echt al die 3 punten halen. En dan moet je ook beter voetballen. Maar ik denk dat de kop is eraf. De zenuwen zullen wel gaan liggen. En het is nu echt schakelen om de volgende wedstrijd moet echt wel gewonnen worden.
0: Nou, dat is de zondag, hè? Om 9:00. Ja, ja. Maar dan de match daarop is dan zaterdag.
1: Midden in de nacht, hè?
0: 5:00 ochtends.
1: Ja, moet je voorop staan,
0: mensen moeten uit hun bed geraken, maar we hebben iets bedacht. We hebben iets bedacht.
1: Ja, we hebben iets met jou in petto. We gaan het nog niet verklappen, Toby.
0: Maar we gaan iedereen uit zijn bed krijgen, want de duivels hebben ons nodig.
1: Ja, ja. En jij gaat ons daarbij helpen. Maar dat is iets wat we pas over een paar dagen gaan bekendmaken.
0: Merci, hè, Toby, dat we u echt alles mogen vragen altijd. Dankjewel. Dankjewel.
1: Nee. Toby Alderweireld, dankjewel. Fijn dat jij onze commentator bent voor dit WK. En oké, er is nog niks gewonnen, maar er is nog niks verloren ook. Dus we blijven erin geloven. We gaan er kaart voor blijven gaan. Fijne dag gewenst, hè, Toby.
0: Tada, Toby Alderweireld.
2: Amai, amai.
1: Amai. Anke, we hebben nog een verrassing voor jou. Zo.
0: Nog één.
2: Ja, kleine.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld. Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze Rode Duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Jackpot, we love you!
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto.
3: Let's go!
2: Omdat het kan.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.

0: toevallig gedraaid. Het gaat over een jong meisje, Lolita Alizé. Jij bent zelf nog heel jong, Anke.
1: Ja.
0: We gaan niet vertellen eruit dat je 46 bent,
1: nee,
0: omdat ze dat wel gaan zien aan de kaarsjes die tevoorschijn gaan komen.
1: Moppetapper, 46.
0: Want, beste Anke. Ja, we moesten toch iets speciaals doen voor je verjaardag.
1: Ja?
0: We hebben een taart besteld.
1: Ah, dat dacht ik al.
0: We hebben een hele mooie taart.
1: Ja.

0: die zijn uit.
1: Oh my god, dat is echt een frietaart.
0: Dat is echt een frietaart.
1: Oh my god.
0: Ja, dat is 100.000 frieten.
1: Ik dacht, toen hem binnenkwam, die taart, dacht ik, wat een misbaksel komt hier aan. Ja. Ik dacht, dat is zo'n mislukte overgeefseltaart. Dus, ja. En van dichtbij zie ik dat het gewoon frietjes zijn met mayonaise.
0: Frietjestaart en bladerdeeg. Alles wat jij lekker vindt.
1: Dat
0: wat?
1: Is echt bladerdeeg, ja.
0: Dat is een eeuw.
1: Oh nee, maar nee, nee.
0: Is
1: nee,
0: toch
1: eeuw.
0: Een taart?
1: Nee, ik weet het, maar...
0: Eeuw, zeg jij nu eeuw tegen mij? Nee,
1: Nee, dank u wel. Beste taart ooit. En pak allemaal een stukje. Pak allemaal een stukje, zeg. Nee, ik ga helemaal
0: opbieten. Eeuw, zeg ze nu.

0: lekker. Het is gewoon een hele plateau met frieten en bladerdeeg. En allemaal potjes ketchup ernaast. Alsof het zo de aardbeidjes op de taart zijn, de kerstjes.
1: Mayonaise ook eigenlijk, hè.
0: Och,
1: en
0: jongens.
1: Ik heb je door dat, want er staan kaarsjes op. Maar ook je leeftijd werd ook in mayonaise gespoten op de taart.
0: Dat heb ik niet gezien.

0: zijn we aanbeland van het 10e seizoen Sven en Anke. En onze coverartiesten het voorbije jaar waren allemaal all-stars die het ooit al eens eerder hadden gedaan. Zoals Loredana, De Amicis. Ze doet er nog eentje deze week en nog één volgende week dinsdag. En dan zit die rubriek er ook alweer op. En dan is zomervakantie. Joepie, joepie, joepie.
1: Woep, woep. 8:30 nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. Nieuws tegen mijn eigen winkel, maar we verliezen onze interesse in nieuws. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Okay. Bijna 1 op de 5 Vlamingen boeit het allemaal nog weinig. En de reden? Te veel negativiteit en te veel afleiding van onder andere sociale media. Meer daarover in ons nieuws, uiteraard van 9. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van zo'n 3000 euro. En een nieuwe dag van de G7-top vandaag, dat zijn de belangrijkste economische landen van de wereld, met vandaag de Oekraïense president Zelensky, die met de leiders komt praten over de oorlog met Rusland. En ook de Amerikaanse president Trump is erbij. Eerst nog bewolkt met hier en daar een bui. Deze namiddag wordt het droger en zonniger ook. Temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en ook wat meer zon.
1: Hoe zit het op de baan op dit moment? Waar verlies je meer dan een kwartier? Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, 25 minuten. 20 minuten op de A12 tussen Londerzeel en Strombeek. E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe, een kwartier. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Buitenring tussen Grimbergen en Jette, een kwartier. En nog richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Sleep
3: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alles.

0: Anne, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Licht het op, laat het op, werkt het tot stroom. Licht het op, laat het op, werkt het tot stroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Dit is Joe.
8: Met Sven en Anke.

0: Tommy en zijn cheerleader nog eens.
1: We zijn allemaal cheerleader van de Rode Duivels, maar die gaan nog wat beter tevoorschijn moeten komen volgende wedstrijd. We zijn allemaal cheerleaders van Frank Dubocage. Die gaat ook nog wat best moeten doen met het weer. Maar ook dat zou in orde komen.

0: interessante muziek van bij ons, Clouseau en Louise.
1: Sven en Anke.
2: Jee, ze zit bij ons, denk ik, nu. Ja, ik zie ze in beeld. Dag, de Loredana, die amietjes. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, dag, lieve schat. Hoe stralend zie jij eruit al? Om kwart voor negen. Heel mooi.
0: Ja, mensen moeten eigenlijk even binnenkijken.
2: Je moet kijken.
0: Bijzondere compositie.
2: Ja, een lekker luipaard.
3: Klaarmaken voor vanavond. We hebben een optreden in Scherpenheuvel. Op de Fabiola. Dus,
2: Oh, in de basiliek.
3: Ja, ja.
2: Echt? In de basiliek?
3: Ja, buiten de open lucht.
2: Oh, cool.
3: Dus, het gaat om 9 uur, dus iedereen welkom. We gaan een groot feestje bouwen.
2: En een kruisje leggen, heel goed.
0: Oh, ja, maar ik moet even toch omschrijven, want niet iedereen kan kijken. Maar je zou echt eens moeten de app openen. Want het is een zeer speciale kunstige compositie. Op de achtergrond zie je eigenlijk een soort van... Ja, een
3: kunst.
0: Ja, een Touareg, waar je alleen de ogen van ziet. En jij hebt ook een luipaardpak aan waar je eigenlijk ook bijna alleen de ogen ziet. Zo, ook zo met een inkeping.
2: Het is met goede inkijk.
0: Ja, het is speciaal.
2: Als je nu binnenkijkt, naar de inkijken van Loredana...
0: Oogverblindend.
2: Ga je niet teleurgesteld zijn. Zeg maar, lieve schat, dus vanavond in de basiliek van Scherpenheuvel. Wat zijn jullie zomerplannen nog eigenlijk? Want dat hebben we nog niet gevraagd.
3: Ja, we hebben eigenlijk een heel druk weekend gehad al. Een Mol en Oostakker. En komend weekend, vrijdag, zaterdag en zondag show... Het is eigenlijk dan vanaf elk weekend de hele zomer lang zijn we wel ergens in België. Zaterdag in de Badjes, feesten. Zondag in Hoeilaert, vrijdag in Gent. Dus wij driven een beetje België of Vlaanderen rond en dat is heel leuk.
2: Ja, want jullie doen dat ook in verschillende constructies, hè? Het is het pakketje Pat Crimson of Toe Fabiola of Fabiola. Jij... solo als Loredana de Amici's.
3: Ja, maar ik ga vooral solo ga ik vanaf september met de Italiaanse tour dus in de culturele centra's. En dan na in december ga ik dan vooral de kerstshows doen samen met Erik Goossens. Dus eigenlijk zoveel verschillende dingen die op mij afkomen. Gisteren zijn we ook samengekomen voor de Italiaanse tour, de songs uit te kiezen. Dus ik kijk enorm uit naar de verschillende plannen die er allemaal op mij af zitten.
2: Zeg, en die Italiaanse tour, is dat door heel Vlaanderen of ga je elke zaal in Limburg doen?
3: Heel Vlaanderen toch wel. Maar nu vooral, we gaan culturele centra als een Genk doen, een Zonhoven... in de Muzen, Zolder. Dus dat is heel verscheiden met een hele leuke band. Die zich echt helemaal gaan inzetten in de Italiaanse klassiekers.
0: In 2 covers ga je bij ons nog doen op dinsdagochtend voor de zomervakantie induiken. Volgende week, dan ga je Italiaans volgende week. Maar nu pak je dit aan. Bill Withers en Ain't No Sunshine. Dat is wel een van mijn allerlievelingsliedjes aller tijden.
3: Een echte klassieker uit de R&B, uit de Rhythm and Blues. Ik ben als kind eigenlijk opgegroeid in verschillende soorten muziekgenres en ik vind het dan zo leuk om dan in die R&B vibe soul te zitten en ook te mogen kennismaken met verschillende genres in de muziek en dat nummertje heeft mij altijd wel gepakt. Mijn mama had dan zo een platenspeler en ik speelde die ook echt wel grijs, dus ik vind dan echt wel een topklassieker om te zingen op een manier dat ik hem dan eigenlijk nu ga brengen.
2: Ja, wat heb je ermee gedaan?
3: Ja, ik heb hem heel klein gehouden, Anke. Ik ga hem echt ook weer akoestisch brengen, met gitaar en piano. En het eigenlijk heel klein gehouden en gewoon op mijn manier gezongen. En ik hoop dat iedereen het heel leuk gaat vinden.
2: Of ze Loredana's, dat standje, dat vinden heel veel mensen heel fijn. Dat heb ik al gemerkt.
0: Van Bill Withers en nu van Loredana de Amici's. Hier is Ain't No Sunshine.

0: Ja, Raf zegt, oppassen wat we zeggen, hè. Maar wat een bom van een vrouw is die Loredana. Hij heeft schrik van Pat Crimson om te veel complimentjes te geven, stuurt hij. Maar er komt ook binnen, ja, wat komt hij? Barry zegt, Loredana, die kan ook alle songs aan, precies, weer al super. Wow, van bij de eerste klanken, bonker op, zalig begin van de dag. Ariane stuurt kippenvel vanaf de eerste noot, adembenemend prachtig, zowel de stem als de vertolking.
1: Ja,
2: leuk, hè?
1: Ja, hè? Ja, echt. Ja. Ik vond het heel leuk om deze onder handen te mogen nemen. Ook weer met twee topmuzikanten waarmee ik ook de Italiaanse shows ga doen. Ad Cominotto en Marco Cirone. Dus heel leuk om de nummer eigenlijk op een heel andere vibe te brengen.
2: Ja, en volgende week inderdaad dan voorproefje van wat je gaat doen in het najaar in de theaters. Je mag al zeggen welk liedje je gaat doen volgende week.
1: Ja, ik ga van Ticento zingen van Mattia Bazar, een echte Italiaanse klassieker. Ik geloof dat hij uitgebracht is toen ik net geboren was, in 86. Ja, ik denk dat wel heel veel in Vlaanderen deze song wel kennen.
2: Oh, je mag gerust zijn.
0: Oh, wij draaien dat ook vaak.
2: Ja, volgende,
0: en meeroepen dan.
2: Volgende week dinsdag. Dankjewel voor deze heerlijke koffie weer. Ja.
1: Nou, een fijne dag allemaal.

0: Hij zingt altijd alsof zijn leven ervan afhangt. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Hey, als je het wacht op het familieticket voor Circus Camini, dat hebben we heel vroeg deze ochtend al weggegeven. Maar onze goede vrienden van de avond, Spits, Tom en Rani, hebben er ook nog eentje in petto. En dat de hele week. Ochtendspits en avondspits. Circus Camini tickets bij ons.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is jou. En dan nu tijd voor het absolute hoogtepunt in deze ochtendshow. Zometeen Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk. En dan het weerbericht voor komend weekend.
3: Ja, hopelijk is dat een hoogtepunt.
2: Is het nieuws aan 9 van Grim.
4: Goedemorgen, we volgen al maar minder nieuws en minder mensen nemen ouderschapsverlof. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd in nieuws. Vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Professor Media Ike Piccone verklaart.
5: We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws wordt uitgedaagd door vele andere platformen, film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. Een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
4: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. Minder mensen nemen ouderschapsverlof. Voor het eerst in 20 jaar daalt het aantal aanvragen. Van 106.000 naar 105.000. Het is nog niet duidelijk hoe dat komt. Mogelijk doordat er al jaren minder kinderen geboren worden. Opvallende tendens is dat vrouwen minder ouderschapsverlof nemen en mannen net meer. En alles is nog mogelijk voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Egypte in hun eerste match. Maar ze kunnen nog altijd groepswinnaar worden. En dat kunnen ze maar beter proberen, dat zegt sportjournalist Maarten Brex.
6: Het vervelende is dat we vanaf nu altijd naar Egypte moeten kijken en beter moeten doen om groepswinnaar te worden. Als we geen groepswinnaar worden, dan hebben we echt een probleem. Dan moeten we veel reizen. Komen we sneller tegen toplanden uit. Argentinië in de 8e finale zou dan al wachten. Dus toch maar proberen groepswinnaar te worden en mikken op die kwartfinale tegen Spanje. Echt belangrijk.
4: Zondagavond om 9 uur spelen de Duivels in de VS tegen Iran.
3: Ja, en tegen Spanje moet het misschien ook wel te doen zijn als ze in vorm geraken, want die hebben ook maar gelijk gespeeld eigenlijk. Hè?
4: Bevolkt met kans op een bui deze namiddag. Droger en zonniger weer en het wordt zo'n 25 graden. Morgen nog wat warmer en meer zon.
3: Gelijk, hè?
2: Ja, maar je hebt gelijk en gelijk, hè? Hey, richting Brussel A12 tussen Domein, Levendalen en Strombeek verlies je 25 minuten. 20 minuten op de E40 tussen Kraaienem en Reijers. E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. 20 minuten ook op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Op de buitenring tussen Vilvoorde en Wemmel, 20 minuten. En richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 20 minuten. En nog een kwartier op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Dat zijn alleen de files vanaf het kwartier.

0: Het weer met Frank.
1: De Frank Dubocage. Frank, nee, nog, nu, het is nog niet begonnen, maar het komt er al aan. Hè. Dat is het, hè?
2: Ja, ja. Wel, vandaag gaat het eigenlijk al redelijk zijn, hoor. Zeker na de middag gaan we dat voelen, hè, dat het effectief al een pak warmer is. Ja, het is toch een groot verschil tussen 19 of 20 graden en dan zo'n 4, 25 graden. Want dat wordt het deze namiddag. Hè. Dus dat zal zeer aangenaam aanvoelen. Wat we wel hebben, is eigenlijk dat er nog een zwakke storing over het land ligt. Nu, ik zie dat daar redelijk wat echo's op zitten op het radarbeeld. Alleen merk ik dat niet direct in de observaties. Dus ik denk, de meeste regen wel verdampt voordat hij effectief de grond bereikt. Maar toch links of rechts denk ik dat er nog wel een buitje mogelijk is. En dan na de middag, ja, dan zou het eigenlijk helemaal droog moeten worden. Hè, met iets meer zon dan toch wel. En dan die 4, 25 graden, dat gaat een redelijke dag toch wel.
1: Oké, nu gaan we leren weer iets bij. Echo's. Dat is regen eigenlijk, als ik het goed begrijp. Echo's is
2: dat?
1: Regen. Echo's.
2: Ja, nee, echo's. Echo's. Ja, nee, dat regen, niet, maar echo's bedoel ik op het radarbeeld. Hè, dus dat zijn, ja, wij noemen dat echo's. Dus signalen.
1: Signalen?
2: Ja, ik krijg een blauwe kleur. Dus een blauwe kleur wil zeggen dat er ergens regen valt.
3: Hey, ik wil een gele kleur. Ik wil de kleur van zon.
1: Ik ook.
2: Ja, nee, maar dat kan je niet op
3: blauw boeien.
2: Op het radarbeeld.
3: Oké, maar dus, is het dan echt van vandaag? Wow, oké, s'avonds. Maar morgen woensdag,
2: ja, nee,
3: buiten.
2: Nee, morgen.
3: Nee?
2: Ja, ook. Jawel, jawel. Maar het is zo dat het morgen nog geen zonovergoten dag gaat zijn. Eigenlijk wat er gebeurt is dat diezelfde storing nog een beetje blijft hangen boven ons land. Dus dat geeft dan in de loop van de nacht weer meer bewolking. En daar gaan we morgen mee starten. Dus redelijk wat bewolking toch wel. In het slechtste geval, dat geven sommige weercomputers toch aan dat er zelfs een spat regen kan uitvallen. Na de middag breekt dat allemaal. Krijgen de typische stapwolken. En heel misschien heel plaatselijk zal eentje nog kunnen uitroeien tot een bui. Maar enfin, dat is heel plaatselijk. De meeste regen houden droog. En temperatuur van 25 graden. Dus dat kan je toch niet anders stellen dan van oké. Okay, dat is ideaal.
3: Hey, maar kunnen we dan het label zonovergoten geven aan de donderdag?
2: Ja. Ah. Ja, donderdag wordt echt een prachtige dag met veel zon. Maar ja, het wordt allemaal weer te snel warm. Hè, met 30 graden. Op donderdag 31, misschien zelfs in het oosten 27 graden aan de kust. Dus prachtig weer, dat wel. Maar al bij al valt het nog mee, denk ik. Want de luchtvochtigheid is nog sava. Het is eigenlijk vooral vrijdag dat de luchtvochtigheid ook... Dus,
1: dat wordt een donderdag, hè? Vrijdag wordt een donderdag, hè?
2: Ja, vrijdag wordt inderdaad een donderdag. Wat er gaat gebeuren is dat in de vroege ochtend eventueel een paar regen- en onweersbuien over het westen van het land kunnen passeren. Dat gaat dan wegtrekken, dan gaat alles opentrekken, dan krijg je veel zon. En dan vooral later op de dag, als we 33 graden halen, ja, dan wordt het onstabiel. Hè. Dus dan krijg je later namiddag en waarschijnlijk 's avonds vooral regen- en onweersbuien die dan 's nachts opnieuw ons land verlaten. Dus het is vooral ergens, moet je denken, een window tussen 5 uur in de namiddag tot 10, 11 uur 's avonds, dat de kans op onweer redelijk groot is.
1: En dan het weekend, Frank.
2: Ja, wel zaterdag eerst. Gisteren leek het ook dan te gaan onweren. Dat valt nu nog mee. Het zou zonnig zijn, met later wel wat stapelwolken. En heel misschien nog een enkel buitje. Maar echt, die onweersactiviteit zit er niet meer in. Het wordt toch nog 30, 32 graden. Zondag, in de loop van de dag redelijk veel zon. 31, 32 graden. Maandag gaan we zelfs weer richting 33 graden. En ook dan mogen we veel zon verwachten. En als je alles op een rijtje zet, dan weet je het. Hè. Dus als dat effectief het geval zal zijn, ja, dan krijgen we natuurlijk de eerste hitgolf van het jaar.
3: Hey, bij begin van de zomer, officiële zomer.
1: Moet kunnen, met graspop erbij, voor heel veel mensen die veel water gaan moeten meenemen.
2: Ja, die zullen de schaduw ook een beetje moeten opzoeken van de tenten. Ja.
1: Dat denk ik ook. Dankjewel, Frank.

0: De nieuwe van Meteor. Nood uit gang, maar ja, hij zingt het zelf ook.
1: Ik moet dat niet nog eens herhalen.
2: Er kwam breaking news binnen van...
3: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
2: Grim kwam weer even binnen dat er een berichtje was van Justin de Wild. Die zou langskomen morgen, maar hij kan niet.
0: Hij kan niet.
2: Zijn stem is een beetje weg van de Cheerio van de Nederland.
0: Te hard gesupporterd zie ik.
2: Ja. Maar hij komt volgende week dan bij ons
4: langs. Hersteld, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: mag je wel zeker zijn. We blijven nog even bij jullie. Tiende seizoen zit er bijna op. Nog 8 uitzendingen. We hebben nog 8 keer dat tiende seizoen gaan vieren op een speciale manier. We hebben nog wel wat in petto voor jullie. Maar vandaag was er veel meer te vieren natuurlijk. Anke is vandaag 2 keer 23 geworden. Proficiat.
1: Ja, fysiek lijkt alsof ik gestopt ben bij de eerste 23 eigenlijk. Hè?
0: Zeker vast.
1: Als jij het niet zegt, zal ik het maar zeggen.
0: Ja, geloofwaardig. En deze ochtend ook al de verjaardagswensen van je kinderen gekregen.
2: Gelukkige verjaardag, mam. En ik wens je een hele fijne dag.
3: En ook van mij een gelukkige verjaardag aan de liefste man van heel de wereld. En ik zal maar niet zeggen hoe oud je bent geworden.
0: Dikker 23.
1: Het is goed, het is goed.
0: En we hebben al frietjes gegeten deze ochtend. De volledige frietjestaart is hier binnengekomen.
1: Oh, wow.
0: Met in 46 daarop in mayonaise gespoten. Een leeftijd die niet relevant is.
1: Ja, maar dat heb ik graag.
0: Wat ga je vanavond nog frietjes eten, Anke? Wat ga je nog doen?
1: Mijn kinderen vroegen, wat wil je hebben voor je verjaardag? En ik zei 1 ding.
0: Ja?
1: Dat jullie in de opvang blijven tot 4:15.
0: Hoe goed is dat?
1: 4:15, en dan haal ik ze eigenlijk om 4:55 in de praktijk. Ja, ik ga ze in de opvang laten, want Tom is ook werken. Dus ik ben gewoon op mijn gemak thuis alleen. Dat is het beste cadeau. Ik wil niks anders dan gewoon, het gaat dan zo fijn weer zijn. Ik ga even buiten zitten, wat een beetje dutch doen in de tuin. En vanavond gaan we waarschijnlijk naar theatercafé in Hasselt. Dat gaan we toch altijd. Dat is fijn, terrassen. En er zijn goede cocktails.
0: Gewoon een cafetaria eigenlijk is dat toch.
1: Dat is geen cafetaria. Dat is een brasserie.
0: Een brasserie, sorry.
1: Heel leuk. En Sander Schut van die is daar ook al geweest natuurlijk. Maar dat is fijn. Je hebt daar een fijn terras, een beetje speeltuin. En een lekkere huiscocktail. En dan ga ik denk ik nemen, wat zou ik vanavond eten? Ik denk volle van.
0: Met frietjes dan.
1: Ja. Dan heb ik weer tegen die tijd weer terug zin, hè?
0: Dat kan me zo voorstellen.
1: Tof verjaardag.
0: Ja, goeie verjaardag. Ja. Tuurlijk. Al vrolijk begonnen deze ochtend met frietjes. Vanavond frietjes. Kinderen niet thuis. Man niet thuis.
1: Ja.
0: Jola idee.
1: Samba de Janeiro.
0: Inderdaad. Lionel Richie nog. En Alna.

0: Lionel Richie en zijn All Night Long. Goedemorgen allemaal. We zitten aan 9:30 aan het nieuws met Grim. Enfin, niemand is nog geïnteresseerd in je nieuws, Grim.
1: En vooral jongeren niet, want zij verliezen al maar vaker hun interesse in nieuws, blijkbaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Bijna 1 op de 5 Vlamingen interesseert zich er niet meer in. En de oorzaken zijn te veel negativiteit en te veel afleiding van onder andere sociale media. De helft van alle kinderen wereldwijd komt in aanraking met 3 klimaatrisico's tegelijkertijd. Het gaat dan onder meer over overstromingen, droogte, hittegolven en bosbranden. En dat heeft een grote impact op hun gezondheid en onderwijs. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. In ons land zijn luchtvervuiling en hittegolven de grote boosdoeners. Het Verenigd Koninkrijk gaat verrijkt uranium leveren aan Oekraïne. Daarmee kan Oekraïne zijn kerncentrales weer op volle kracht laten draaien en zo de energiebevoorrading op peil houden. Want door de oorlog zijn veel centrales verwoest of beschadigd daar. Vervolgd met kans op een bui deze voormiddag. In de namiddag wordt het droger en zonniger bij zo'n 25 graden. Morgen wordt het wat warmer en is er meer zon.
2: Waar verlies je meer dan 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent? Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 1/2 uur. Een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. Ook een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Vielen op de Brusselse binnenring nog tussen Expo en Machelen. Daar verlies je 10 minuten. Dat zijn de files eigenlijk vanaf 10 minuten.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Coverto in Kruisheim. Goedemorgen, Gwendoline.
5: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Ja, kom van dat dak af, dat is jullie lijflied. Wat jullie doen in...
5: Wij zijn eigenlijk specialist in lekdetectie en beheer van platte daken.
2: Ja, platte daken, hè?
0: Dat is wat, hè, platte daken.
5: Ja, ja, platte.
0: Ja?
5: Je weet
0: er al... ja, daar kunnen zeven mee hebben in mijn platte daken. Het water kan er blijven op staan, hè?
2: Ik dacht dat is gemakkelijk voor Sinterklaas en zijn paard en zo.
0: Ja, die wel, maar ja, dat is... daar ben ik niet zo echt meer mee bezig, eerlijk.
2: Maar je hebt toch geen plat dak, hè?
0: Ja, maar ik heb ook niet geen interesse meer in Sinterklaas.
2: Ah, oké, maar...
0: Ik heb wel een plat dak overigens, hè.
2: Waar dan?
0: Ja, of kom aan, het gaat niet over mijn dak, hè.
2: Swat, Gwendoline, jullie doen een daken, maar jullie zijn een klein teampje, zeg je. Vertel eens.
5: Ja, dat klopt. Wij zijn inderdaad een team van 5 personen. Frederik is de zaakvoerder. Die is 8 jaar geleden gestart met Coverto. Vanuit zijn specialisatie eigenlijk in dakexpertise. En dan hebben we Aaron, is inspecteur. Dus hij gaat eigenlijk dagelijks het dak op.
2: Ja.
5: En dan hebben we ook nog Rudy. Rudy is ook inspecteur, gaat ook het dak op.
2: Bedankt, Rudy.
5: En dan hebben we... Excuseer?
2: Nee, zeg maar verder.
0: Bedankt,
2: Rudy. Ja. En wie is er nog? Dus...
5: En dan hebben we Jente, die is jobstudent. Die is volop aan het leren om de daken op te gaan. En dan hebben we mezelf nog. ik doe de sales en de marketing.
2: Vandaar.
5: En niet onbelangrijk, we hebben dan nog de kantoorhond ook, hè, Traja.
2: Oh, een kantoorhond. Wat voor een ras is het?
5: Een Aussie.
2: Een wat?
5: Een Aussie.
2: Een Aussie.
0: Een Aussie.
2: Oh ja, dat is zoveel ken ik er nu ook niet van.
5: Dat is een mooi gevlekte...
2: Een gevlekte hond.
5: Ja, een hele tof.
2: Dit is het gesprek van de eeuw eigenlijk wel.
0: Oké, jullie zijn jullie vooral de inspectie. Jullie zitten zelf niet echt de daken te herstellen, als ik het goed begrijp. Je doet dakbeheer en dakinspecties. En jullie willen uiteraard Peter Koelewijn horen, maar ook Loreen met Tattoo en Boston More Than a Feeling. En dat gaan wij allemaal speciaal
2: voor
0: draaien
2: jullie.
0: Voor jullie.
2: Ja.
0: Fijne dag gewenst. Geniet van deze muziek. Bye bye.
2: Jullie
3: ook. Koffietanken
4: met Sven en Anke.

Goedemorgen Sven en Anke. Ik ben Aaron Braal, dakinspecteur bij de firma Coverto. En ik heb gekozen voor het nummer More Than a Feeling van Boston. Dit omdat het een fantastische plaat is om de werkdag mee te starten. Zeker als je de zonsopgang ziet, 's ochtends op het dak.

0: Pak deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Good times.
4: Great music.
2: Joe.
3: Dit is Joe.

0: Show. Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hi, Sven en Anke. Ik ben Gwendoline van Coverto. Graag hoor ik dat toe van Doreen, want hoewel wij bij Coverto gespecialiseerd zijn in lekdetectie en beheer van platte daken, heb ik nog geen oplossing gevonden voor dit nummer dat telkens weer doorlekt in mijn hoofd. En

0: Dit is Joe.
1: Hi, Sven en Anke. Ik ben Frederik van Coverto. Omdat we dagelijks daken inspecteren, zijn we verplicht om jullie belangrijke veiligheidsadvies mee te geven. Kom van dat dak af en geniet vooral van de klassieker van Peter Koelewijn.
2: Hey!
3: Koffietanken met Sven en Anke.
2: Hey!

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Een heel goede morgen. Het is dinsdag en de voorspelde hittegolf die is nog niet begonnen, maar de golf aan goede muziek die gaat jou nu al overstromen. Bijna 10:00, dit is het nieuws met Serafien Smits.
4: Goedemorgen. Nieuws interesseert ons al maar minder. Wereldwijd voelen kinderen de gevolgen van klimaatverandering en de UK gaat Oekraïne steunen. We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5.

0: Vlamingen is niet meer geïnteresseerd, vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Professor Media Aik Picone verklaart.
1: We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws wordt uitgedaagd door vele andere platformen, film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. Een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
0: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. De helft van alle kinderen wereldwijd komt in aanraking met 3 klimaatrisico's tegelijkertijd. Het gaat dan onder meer over overstromingen, droogte, hittegolven en bosbranden. En dat heeft een grote impact op hun gezondheid en onderwijs. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. In ons land zijn luchtvervuiling en hittegolven de grote boosdoeners. Het Verenigd Koninkrijk gaat verrijkt uranium leveren aan Oekraïne. Dat kondigt de Britse premier Keir Starmer aan. Met dat verrijkt uranium kan Oekraïne zijn kerncentrales weer op volle kracht laten draaien en zo de energiebevoorrading op peil houden. Want door de oorlog zijn veel centrales verwoest of beschadigd. Op de G7-top zal Starmer ook extra sancties tegen Rusland aankondigen. Het is bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doet er nog een graadje bij, ook meer zon dan. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
2: Op dit moment nog 4 files die overblijven waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout komt daardoor een ongeval. Richting Nederland 7 minuten in de file tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. E17 richting Antwerpen 7 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de Brusselse binnenring schuif je ook 7 minuten aan tussen Strombeek en Machelen.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

Fresh, so fresh. Misschien niet van toepassing op alle kinderen die gisteravond nog naar de Rode Duivels hebben gekeken. We zijn er nog een beetje van aan het bekomen. Het was een beetje vis, nog vlees. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat WK niet nog een heerlijk gerecht kan worden om van te smullen. Enfin, laat ons hopen. Alles is

Nog heel veel reacties die binnenkomen in de Joe-app over die match van gisteren. Maar toch, we zijn allemaal wel nog hoopvol blij om dat te lezen. Ik ga zelf totaal niet doen alsof ik de match heb gezien gisteren. Ik was namelijk al wat moe en ook nu niet bijzonder hard geïnteresseerd. Maar ik ben wel blij als ik dan mijn favoriete rode duivel overal zie opduiken vanochtend. Namelijk Lukaku, die bij een invalbeurt er toch weer in geslaagd is om het verschil te maken. Wat een machine. Maar Swat, ik kreeg net hier in de Joe-app een berichtje van Nele uit Diepenbeek. En die stuurde: bij ons thuis hebben de mannen gekeken naar het voetbal, de twee zonen en de papa. Terwijl ik samen met mijn dochter gaan kijken ben op bed met de iPad. We hebben samen naar The Summer I Turned Pretty gekeken. En het was een supergezellige avond. Bedankt voor de tip, Stefanie. Die serie was inderdaad gisteren de eerste tip van mijn wegwijzer Stefanie Plankaert. Kan je ook nalezen op joe.be. En ze zei het zelf toen ook van: het is eigenlijk een ideale serie zo voor de mama's samen met de tienerdochters om te bekijken. En heel fijn natuurlijk om te lezen dat dat dan ook al meteen gedaan wordt. Om 11:15 binnen een half uurtje weer een nieuwe tip van Stefanie als wegwijzer. En nu al een nieuwe muzikale tip van mij. En dat is deze, Ed Sheeran en Azizam.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al een vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Go Yellow!
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Dus ook voor klanten.
9: Yep. Go for info naar telenet.be.
11: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
12: We love you, Belgium!
11: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
13: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Taco met kip en...
14: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
16: Caramba.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
18: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
19: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.

Debbie Harry van Blondie. En van het blondje naar de rosse. Want Axa Red doet weer een aantal festivals deze zomer. Gent, Chess, daar gaat ze bij zijn. De Lokerse Feesten en ook Down by the Sea in Knokke. En dan mag een liedje als dit hier natuurlijk nooit ontbreken. Axa Red en Sensualiteit.

0: Zometeen Bryan Adams en ook Teddy Swims. Het is ondertussen 10:30 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent ook 7 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring dan 6 minuten in de file tussen Strombeek en Machelen.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ondertussen meer dan 40 jaar oud die single, maar Still Standing Strong, Run to You van Bryan Adams. Zometeen Stefanie Plankaert met een nieuwe tip als wegwijzer. Eentje met haar favoriete vakantiebestemming. En ze gaat niet Château Plankaert in Frankrijk zeggen. Dat had gekund, maar het wordt toch nog iets anders, heeft ze mij net verteld. Ze gaat het toch nog net iets verder.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruis!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goal, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren.

0: Wie de plankaart zegt, die zegt de Ardennen en Frankrijk. Maar toch eens horen bij Stephanie what she wants.
1: De wegwijzer.
0: Stephanie Plankaart, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, jij zit eigenlijk ook vaak in Frankrijk natuurlijk. Dat is werken en reizen te samen. Maar ben jij voor de rest iemand die vaak op reis gaat?
2: Wij gaan niet zo vaak op reis, nee, inderdaad. En ook vaak als we dan op reis gaan naar dezelfde bestemming. Dus we zijn nog niet zo heel ver geweest, nee.
0: Oké, maar als je dan toch als wegwijzer een tip mag geven, wat kies je?
2: Wel, ik heb een beetje mijn hart verloren in Rhodos, een Grieks eiland. Ik vind dat daar zo leuk en dat is niet heel groot. Je kan daar best wel zo de minder toeristische plaatsjes vinden. En als je dan toch zin hebt om die drukte van die stad Rhodos zelf dan te gaan opzoeken, kan dat ook. Mooie strandjes, heel, heel lekker eten. Ik denk ook wel echt, in mijn vorig leven moet ik Griekse roots hebben of zo. Want ik ben eigenlijk, zelfs thuis eet ik elke dag, als ik kan, feta-kaas. Dus ja, dat is een beetje een verslaving. En ja, mijn kinderen weten perfect vanaf dat ze kunnen praten wat tzatziki is, tarama, spanakopita. Dus al die gerechten, ik vind dat ook heel lekker om klaar te maken. En dus ook om dat daar te eten. Ik ben helemaal gek op die Griekse keuken.
0: Ja, heel lekker mediterraans visje erbij. Van daar ergens in een baadje gevangen. Kan niet missen. Zeg, en als jij dan op vakantie gaat, is dat dan ja, ook wel echt op ontdekking gaan en uitstappen doen? Of kies je dan ja, vooral toch de rust?
2: Goh, ik denk dat wij zo wat de combinatie proberen te bekomen. We gaan wel zo'n halve dag rust inplannen, dat iedereen gewoon zijn ding kan doen. Een boek lezen en dan misschien de rest van de dag toch een uitstap doen. Zo hebben we daar bijvoorbeeld een vlindertuin bezocht al. Gaan we daar ook een afgelegen strandje gaan opzoeken. Of zelfs gewoon de auto nemen en zeggen we gaan gewoon eens rijden. En als we iets leuks tegenkomen, stoppen we. Maar zeker ook die rust, hè. Maar dat vind je daar ook wel in het gewoon ja, onvoorspelbare, denk ik.
0: Oké, dus binnenkort nog eens terug dan?
2: Ik wil nog eens terug gaan, gewoon met mijn man eigenlijk, ook alleen. Ja, ik ben nu met de twee meisjes geweest, maar ik wil heel graag eens met mijn man nog terug gaan.
0: Ja, ja, het is zeker een kindjes. Prachtig veelzijdig eiland. Ja, dat is toch een ander soort reis direct, hè. Rhodos in Griekenland gaan we toevoegen op jouw lijstje als wegwijzer. En dat is ook allemaal na te lezen op joe.be. Even doorklikken naar de wegwijzer. Stephanie, tot morgen.
2: Tot morgen, dadah.
1: De wegwijzer.
3: Good times, great music.

0: En Halo Rodos, de vakantietip van Stefanie Plankaert. Ik las onlangs ook nog dat Griekenland enorm in de lift zit als reisbestemming bij de Belgen. Heeft te maken natuurlijk met ook Tunesië, Turkije, Egypte, die het allemaal wat minder goed doen door de dreiging van de oorlog daar. Filip die stuurt groetjes uit Rodos, die is op dit moment daar aan het genieten. En ook Dirk is vaste klant, die heeft er familie en zelfs een appartementje waar die regelmatig komt. Ja, echt de moeite, Rodos. Zelf ook een keertje geweest. Toeristisch, ja, op sommige plekken, maar ook nog tegelijkertijd die authentieke charme die gebleven is. En nu toegevoegd op dat lijstje als wegwijzer, of bij de wegwijzer liever, terug te vinden op joe.be. En nu, handen omhoog.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Shark.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op

0: heel goedemorgen. Een van de allerleukste ABBA's staat klaar. Maar ook Bad Liar van Imagine Dragons. En zometeen alle vuur ik de pijlen van ABC af. 1:50, tijd voor het nieuws. Dit is Serafien Smits.
1: Goedemorgen. De doodrijder van Strepy riskeert 27 jaar cel. Goed nieuws aan de pomp. En de tweede dag van de G7-top in Frankrijk. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij dronken en aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. De jury beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. En dag 2 van de G7-top in Frankrijk. De vergadering met de 7 belangrijkste wereldeconomieën is dat. Het eerste agendapunt vandaag is de oorlog in Oekraïne. Collega Jelle Frenke is daar voor ons.
2: De eerste sessie zal gehouden worden met de Oekraïnse president Zelensky, die samen zal zitten met de G7-leiders om te spreken over de oorlog met Rusland. Vermoedelijk zullen premier Starmer, president Macron, Trump proberen overtuigen om zich terug vol achter Oekraïne te scharen. Mogelijk zit Zelensky ook nog eens apart samen met president Trump, dat is nog niet zeker.
1: Het is al sinds december geleden dat die twee nog samen zaten. In de namiddag staat het Midden-Oosten op het programma. Bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen er wordt nog een graadje bij, ook meer zon dan. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden. Maar ook wel kans op onweersbuien dan.
0: 1 file op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten extra tussen Sint aan de Linkeroever en Antwerpen-West komt daardoor een defect voertuig.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

als je te veel aan je neus of je oren friemelt of met je ogen knippert als je iets vertelt of je wordt zo rood als een tomat, dan is de kans groot dat ook jij een bad liar bent.

0: Dit is Joe.
1: We zijn vandaag 16 juni, dat wil zeggen binnen exact 2 weken. Dan start de grote zomervakantie, want dan zijn we 30 juni. De meeste kinderen moeten zo nog wat geëntertained worden tot die dinsdagmiddag 12 uur. Tot dan het definitieve startschot van de zomervakantie. Die bel natuurlijk ringt en zegt van het is gedaan, je mocht vertrekken. En de zomer, ja, uiteraard kijken wij enorm uit naar Joe Paradise Beach. Dat op 9 juli start. Maar ik zelf kijk ook heel erg uit naar B&B Zoekt Lief. Wie mij een beetje kent, die weet dat ik de afgelopen jaren elke avond maar gekeken heb dat het op tv was. Ik zie dat ontzettend graag. Het gaat over die uitbaters van een B&B of soms gewoon van een soort appartementcomplex in het buitenland. Ze sturen daar dan wat Vlamingen naartoe in de hoop dat daar liefde groeit. En binnen 2 weken op maandag start ook dat nieuwe seizoen met Anne Lemmens. En ze hebben gisteravond, en die staan dan vandaag in de kranten, kandidaten voorgesteld. Het zijn er 6 nieuwe. Behoorlijk wat in Frankrijk, in Spanje, zeker staan Zuid-Afrika, Senegal, dat worden zowat de bestemmingen. En ja, het zien er 6 leuke mensen uit, maar vooral, ja, wat gaat er weer op afkomen? Maar, wat toch wel heel bijzonder is, de afgelopen jaren werd er vaak gezegd van dat programma, ja, het is ons een klein beetje om, oh ja, wat met die vrijgezel een beetje te lachen of zo. Maar, ze hebben nu aangekondigd dat van de 6 deelnemers, er 4 sowieso iets hebben van relatie overgehouden aan het programma. Dat vind ik toch wel straf, dat ze dat bij het begin al zeggen. Dus dat de romantiek wel degelijk in de lucht gaat hangen. Dat ze de kandidaten misschien ook net iets beter geselecteerd hebben. Dat ze goed bij elkaar kunnen passen. Enfin, ik zal er zijn binnen 2 weken elke avond op VTM.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Kessie, kendo, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.

little bit of love, zingt Tom Grennan. Maar doe daar voor jou en voor mij maar een dikke schep bovenop. Kunnen we allemaal wel gebruiken in deze soms veel te gekke tijden. En liefde voor muziek, die blijft gelukkig altijd bestaan. Zometeen ook weer met Less is More, waarbij je 100 euro kan winnen. Maar nu ook al genieten van Phil Collins en zijn Sue Studio. Yeah.

0: half 12 geworden. Er is één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Komt daar door een defect voertuig.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: More.
1: Ook op deze dinsdag kan je weer 100 euro winnen met Beatcharge, met jouw kennis van muziek. Ik laat zo meteen weer een grote Joe-hit horen aan jou om die te herkennen zonder de stemmen, enkel met de instrumenten. Ik ben al eens even gaan piepen. Echt wel een wereldartiest vandaag, dus hopelijk floept dat goede antwoord er zo uit. Wil je meespelen? Nu Less is More doorsturen via onze Joe-app. Heel veel succes!

0: Hey, ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Deze week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Richie.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
13: Dit is Joe.

0: Dit is Joe.
1: Les is More.
2: Bijna 11:45 en we spelen Les is More met Brian uit Ieper. Brian, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Brian, jij bent advocaat. Is het een drukke dag voor jou?
3: Ja, het is al redelijk druk vandaag. Dus we hebben ons werk.
2: Ja, zeg, en als ik iets mispeuterd heb of er komt iets op mijn pad waarvoor ik verdediging nodig heb, waar kan ik dan voor bij jou zijn? Wat is zo jouw specialisatie?
3: Ik zelf ben gespecialiseerd in arbeids- en sociale zekerheidsrecht en strafrecht. Maar wij werken eigenlijk met een reeks van advocaten. En wij hebben verschillende bureaus in Veurne, Houthuis en Dixmuiden.
2: Ja.
3: En onze naam is Westadvocaten. En wij, iedereen heeft een beetje zijn eigen specialisatie. Dus bij ons kan je voor alles terecht.
2: Oké. En moet je deze week zo nog gaan pleiten of is het vooral voorbereiden deze week?
3: Een beetje een mix van de twee eigenlijk.
2: Oké, goed, boeiend. Ik vind dat fascinerend. Ik kijk ook super graag naar de rechtbank op tv. Dat vind ik echt geweldig leuk om te zien. Maar Brian, kan daar zo in dat advocatenkantoor ook wel eens de radio op staan? Kan je daar gewoon ook naar muziek luisteren, zoveel als je wil?
3: Ja, daar hebben we allemaal vrije keuze in en Joe staat eigenlijk elke dag op.
2: Oké, dus. Goed. Super, Brian. Ik hoop dat je mij geen proces gaat aandoen als je dit spel zou verliezen. Daar gaan we niet van uit. We gaan naar jouw opgave. Je krijgt er eentje te horen voor 100 euro met dus een deel van de instrumenten. En als je de titel of de uitvoerder kan noemen, dan is die 100 euro binnen. Hier gaan we.

0: allegaartje aan instrumenten, maar doet het bij jou een belletje rinkelen? Heb je het herkend, Brian?
1: Ja, dat doet wel een slim, maar kan eigenlijk echt niet. Robbie Williams?
0: Dat is heel goed, het is Robbie Williams. Je bent zo wat voorzichtig, het is veel van Robbie Williams. Ja, is dat ook jouw muziek? Hoor je die graag bezig?
1: Ja, ik hoor alles graag, dus dat is zeker.
0: Jij bent een gemakkelijke mens en dat voor een advocaat, zeg. Goed. Ja. Brian, heel veel succes nog met alle zaken die je gaat afwerken deze week. En geniet van Robbie Williams, hè.
1: Dank u wel.
0: Bye-bye.

Rolling Stones en Start Me Up. Rolling Stones band die geweldig veel heeft meegemaakt. Je zou eens denken van, dat is niet samen te vatten in een film of in een boek. Maar ze hebben het toch nog eens geprobeerd, want er is een nieuwe biografie over Rolling Stones. Geschreven door Bob Spitz, die eerder ook al bio's heeft gemaakt van Bob Dylan, The Beatles en Led Zeppelin. Om maar te zeggen, die man is wel wat vertrouwd met het genre en met legendarische artiesten. En het goede nieuws is ook, je kan dat boek donderdagavond winnen bij Stijn. Dus zeker luisteren vanaf 7 uur op donderdag. En biografieën, dat is gewoon de ideale vakantieliteratuur. Dus zeker en vast een aardig.

0: Daan, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oh, yellow!
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Een heel goede middag. Op de meeste plekken is het zonnetje erdoor gekomen. Goed nieuws, want dan kan ik Yeke Yeke van Morikante er ook laten doorkomen. 12 uur, dit is het nieuws met Serafien Smit.
13: Goedemiddag. De doodrijder van Strepy riskeert 27 jaar cel. De G7-leiders spreken over de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. En onze rode duivels zorgen voor een unicum op het WK. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij 3 jaar geleden aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten terwijl hij onder invloed was. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. Deze namiddag gaat de jury opnieuw in beraad om te beslissen welke straffen de 2 krijgen. Morgen weten we wat dat heeft opgeleverd. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro per liter, dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal

0: maximaal €1,89 aan de pomp. Het komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, dat zijn de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat dan de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt collega Jelle Frenke.
1: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders. Leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
0: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En na de ondertekening van dat principeakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. En onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op één speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran, Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En als je graag een glaasje wijn drinkt bij je eten, dan moet je eens bij restaurant Vintage in Conte gaan, want dat heeft een internationale prijs gewonnen voor beste wijnkaart ter wereld. Dat is niet helemaal een verrassing, want de sommelier werd vorig jaar nog verkozen tot sommelier van het jaar. De meeste bijzondere flessen op de kaart komen uit California, Zuid-Afrika en Japan. De wolken trekken stilaan weg. Het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
2: Op dit moment 4 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 21 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne komt daardoor een defect voertuig. Richting Nederland sta je 8 minuten in de file tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Op de A12 richting Antwerpen 12 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. En op de E19 8 minuten extra tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

en This is the Life. En dit is wel het leventje. Hè. We hebben er even op moeten wachten, maar de zomer komt stilletjes aan terug in het land. De wolken die krijgen even geen kans meer. De zon pakt over. En dan krijg je ook bij Joe natuurlijk extra zomerse muziek. Zoals deze Morricante en Yeke Yeke.

0: Taylor Swift en Open Light. En gisteren werd dit hier gelanceerd.
1: De kok en de koning. Pitstop.
0: Ja, de kop en de koning. Pitstop. Ze hebben hun laatste uitzending, Tom en Rani, voor de zomer. Volgende week vrijdag op 26 juni. En ze gaan dat doen door een middag live uit te zenden. Maar ook door het uitdelen van super unieke nummerplaathouders. Iedereen kent wel de gepersonaliseerde nummerplaten. Zo met je naam erop of je bedrijf. Dat kost behoorlijk wat geld. Geweldig is dat nu ook niet. Maar de Joe nummerplaathouder is dat wel. Wat maakt die speciaal? Dat is dus het houdertje waar je je eigenlijke nummerplaat in kan steken. Maar op die houder staat, in deze auto staat radio op Joe. Kan discussies vermijden aan boord van de wagen. Maar ook als je bijvoorbeeld naar het buitenland op vakantie gaat, zorg dat voor herkenning naar andere luisteraars toe. Lijkt mij heel erg tof. Ze hebben dat dus gisteren aangekondigd. Je kon je dan inschrijven op joe.be. 100 platen waren er verkrijgbaar. Maar wat is er gebeurd? Ik ben het net even gaan checken. Alles was eigenlijk vrij snel uitverkocht. Die nummerplaten zijn dus de deur uit. Maar Tom en Rani hoort ze straks vanaf 4 uur weer terug. Dus ik hoop dat ze daar toch nog een oplossing voor kunnen vinden om nog meer mensen gelukkig te maken met zo'n nummerplaathouder. We zullen zien. Straks gewoon luisteren vanaf 4 uur.

0: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA. Meer info op IKEA.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Kissie, kendo, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan

0: Ja, toch wel wat plekken. Het is 1:30 waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 1/2 uur erbij door een ongeval tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 8 tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. E19 richting Antwerpen een kwartier in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de A12 10 minuten erbij tussen Ekeren en Antwerpen-Noord.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Die jarigjes, Have a Nice Day van Stereophonics. En er komen hier nog altijd dat soort berichtjes ook binnen via de Joe-app. En dat heeft allemaal te maken met de verjaardag van Anke Bukkings. Ons Anke is jarig vandaag, ze wordt 46. En het, ik vond het wel heel grappig toen ze vanochtend vertelde. Het cadeau dat ze van haar kinderen heeft gekregen is dat die vandaag wat langer in de opvang blijven. Zodat zij zelf nog even wat langer kan rusten. Maar ook van onze Sven kreeg ze een prachtig cadeau. Enfin, het is te zeggen, het was op haar lijf geschreven. Dat is wel zo. Maar tegelijkertijd ook degoutant. Ik laat het zo meteen nog eens horen. Gonna get tough.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
0: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, zit er zeker, want het is echt...
0: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, wat kost dat ongeveer?
0: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC. Beweegt met je mee.
5: Hou je van een goede ochtendshow?
6: Ze zijn weer samen, hè. De koning en de koningin van de ochtend.
5: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Ruby red tomaten van Bellorta. De smaak.

0: Dit is Joe.
1: Ons Ankje is jarig vandaag en dat werd natuurlijk vanochtend ook gevierd tijdens de ochtendshow. Het team van de ochtend had een taart voorzien, zo gaat dat gewoonlijk met verjaardagen, maar het was geen gewone.

0: Het is echt een frietjestaart, ja inderdaad. En je moet de kaarsjes nog uitblazen nu natuurlijk ook.
1: Ja, dat heeft ze ook gedaan, waarna ze weer haar eerlijke zelf was.
2: Toen hem binnenkwam, die taart, dacht ik, wat een misbaksel komt hier aan. Ja. Ik dacht, dat is zo'n mislukte overgeefseltaart. Dus, ja. En van dichtbij zie ik dat het gewoon frietjes zijn met mayonaise.
0: Frietjestaart en bladerdeeg. Alles wat jij lekker vindt.
2: Dat is echt bladerdeeg, ja.
0: Dat is een
2: Oh nee, maar nee, nee.
0: Het is
2: niet
0: toch een taart?
2: Nee, ik weet het.
1: Ja, het was niet voor de gevoelige maagjes, maar Anke, die kan alles, altijd en overal tegelijkertijd eten. En zeker ook frietjes, dus een top cadeau. Het nadeel is wel dat de frietgeur met bladerdeeg hier ook nog altijd wat hangt. Ik ga dus zo meteen nog eens de deur van de studio openzetten.

Just Say Yes tegen het leven en ook tegen Joe vanmiddag. Want de hits van Schmidt, die krijg je natuurlijk weer tussen 1 en 4. En daarna ook zeker luisteren naar De Kok en De Koning. Want er valt weer een zeer gewild familieticket voor Circus Camille te winnen. Geloof mij, dat is scoren als mama of papa als je dat lukt om binnen te rijven. Maar ook een gigantisch merci chocolaatje valt er te winnen voor een leerkracht die dat verdient. Ik heb zelf voor 1 uur nog een paar zeer straffe vrouwen met indrukwekkende stem. Ik ben er bijzonder jaloers op. En ze weten dan ook nog eens wat ze willen.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Elke zaterdagmiddag vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Dit is
10: jou. Het schone weer is echt in het land, dat voel je en dat hoor je ook. Tussen nu en 4 uur met Casey en de Sunshine Band, Depeche Mode en INXS. Zometeen al na het nieuws van 1 uur met Serafien Smit.
11: Goedemiddag. Verdwijnen flitsverklikkers binnenkort uit onze auto's. De Vlaamse regering grijpt naast de terreinen van Van Hol. En Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op Wimbledon. Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. En die trok op haar beurt naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel gebruiken. Een onbekende heeft 21,5 miljoen euro geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hol in Lier. De termijn om te bieden is nu voorbij. De startprijs voor de gronden was 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, dat zijn de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, dat zegt collega Jelle Frenke.
12: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
11: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En na de ondertekening van dat principeakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. Tennis dan. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. Ze wonnen samen al 6 keer het dubbelspel op Wimbledon. Serena Williams is nog maar pas terug begonnen met spelen na een tennispauze van 4 jaar. En onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigde ook Spanje-Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En het Belgische chocolade.

0: Lademerk Neuhaus trekt naar India. Het opent daar zijn allereerste winkel op de luchthaven van Mumbai. Neuhaus richt zijn pijlen al maar meer op het buitenland. Vorig jaar opende het zijn 16e winkel in de VS. En ook in Jordanië ging een nieuwe winkel open. Wereldwijd zijn er 90 Neuhaus winkels. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. Dag nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden. Maar er is ook wel wat kans op onweersbuien dan.
1: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de Antwerpse ring in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 27 minuten. In de richting van Nederland, een kwartier vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 12 minuten. In de richting van Antwerpen nog op de E19, 26 minuten extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
2: De hits van Smit.
1: Daar gaan we. Goedemiddag.

0: zitten. Moeilijk om bij stil te blijven. I'm your boogeyman en Casey and the Sunshine Band. En een fijne dinsdagmiddag. Dit zijn tot 4 uur bij Joe, de hits van Schmidt. Ik heb zometeen een van de geweldige songs van Tina Turner. Een nummer dat ze cadeau kreeg van de baas van Dire Straits, Mark Knopfler. Want die schreven het. Werd een van de grootste hits in het jaar 1984. Zometeen hoor je het na de nieuwe Tom Dice.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh. Ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Yellow! Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
11: Dit is Joe. De hits van Smits.

David Bowie op in de schatkamer. Vandaag in 1972 bracht hij zijn legendarische plaat The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars uit. We draaien een van de geweldige platen uit dat album. Dit is Depeche Mode ondertussen.

ze weet altijd die gevoelige snaar te raken. Lady Gaga, Always Remember Us This Way. En het is ondertussen 1:30. Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 41 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 19 minuten. Op de binnenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Leeuwenaard 23 minuten extra. De Antwerpse ring dan in de richting van Nederland een kwartier vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten. In de richting Gent tot slot tussen Antwerpen-Noord en

0: geluid van de 80's dit. En de samenwerking tussen UB40 en Chrissy Hynde van Pretenders. Dat was niet hun enige samenwerking, want later kwam ook nog Breakfast in Bed. Maar het begon met de bewerking van de Sonny & Cher klassieker I Got You, Babe. Vandaag in 1972 gebeurde er iets bijzonders in de carrière van David Bowie. Het verhaal hoor je zo meteen in de schatkamer van Schmidt. En we hebben ook Shaggy met zijn Angel zo meteen.
1: Hey, ik ben Camille.
2: Win familietickets voor Circus Camille.
1: Zie ik jullie daar? Deze week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
9: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
8: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
9: Ah, wat doen we dan?
8: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
9: Ah.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
12: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
13: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
12: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
11: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
15: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Ja, je moet dat begrijpen. Als de temperaturen de hoogte inschieten, dan word je regelmatig shaggy. Awa. Dat was Angel.
1: De Schatkamer van Schmidt.
0: En welkom in de Schatkamer met al de topplaten en verhalen. Vandaag 16 juni en we gaan terug naar 1972. De dag dat David Bowie zijn meesterwerk loslaat, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Niet zomaar een plaat. Want we maken kennis met een compleet nieuw personage, Ziggy Stardust, het alter ego van David Bowie. David vertelt begin 1972 openlijk dat hij biseksueel is, graag vrouwenkleren draagt en dat hij dus Ziggy heet. In die tijd was dat geen statement, dat was een kleine aardbeving. Op de LP vinden we prachtige stukken muziek, waaronder ook Starman. Een lied over Ziggy die naar de aarde komt om hoop te brengen. Want volgens het verhaal heeft de wereld op dat moment nog 5 jaar tijd. In het begin draait de radio de nummers nauwelijks. Maar dan komt David Bowie tevoorschijn op tv in het muziekprogramma Top of the Pops. Hij verschijnt daar met wit haar, een kleurrijke jumpsuit, blauwe gitaar. Naast hem staat gitarist Mick Ronson. En er wordt geflirt, ze glanzen samen, provoceren, het gebeurt allemaal. Voor veel mensen was het de eerste keer dat ze Bowie zo zagen. En dat ene tv-moment lanceert hem naar het sterrendom. En Starman groeit uit tot een klassieker. Het is de nummer 656 uit de top 2000. Meer over David Bowie hoor je trouwens bij Joe Gold in David Bowie Forever, de vierdelige reeks waarin Alex Agnew dieper graaft in het werk van Bowie. En als superfan heeft hij zeker recht van spreken. Je hoort het op zaterdag tussen 12 en 1, maar ook op dinsdagavond op herhaling tussen 8 en 9. En nu laten we nog eens schitteren. Starman van Bowie.
1: De Schatkamer van Schmidt.

Rosalyn, ze was een beetje de underdog op het Songfestival in 22, maar ze scoorde dat jaar wel een van de grootste hits uit die selectie met Snap. Daarvoor David Bowie in de schatkamer met zijn Starman en even een snelle shout-out naar wat mensen die toffe reacties stuurden in onze app. Bernard Vliegen stuurde die outing van David Bowie. Het zal in die tijd wel een serieuze donderslag geweest zijn. Topartiest. En Kenny Hayard stuurt: hey Karel, ik heb al meer van u geleerd dan op school vroeger. Kenny, dat beschouw ik als een compliment. En tot slot Paola Petrelli. Bericht voor alle David Bowie fans. Ga absoluut kijken naar de coverband Station to Station. Zo heet hij. Echt de moeite. Allee, Paola zegt dat. Ik geloof er. Dankjewel voor de reacties. Dit is

0: KPN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
5: 4.000?
4: Ça va toch, dat is €20.
5: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi. Altijd slim.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Achtervolgingswaanzin, als je dat hebt, wel, dan heb ik zo meteen een hoogtepunt van Rockwell en Michael Jackson. Maar ook hits van Bruno Mars en de Kreuners. Zometeen, eerst het nieuws, want het is 2 uur, Serafien Smit.
10: Goedemiddag. Er zijn flitsverklikkers binnenkort verleden de tijd. De treinen van Hoog gaan niet naar de Vlaamse regering. En de zussen Williams gaan samen dubbelen op Wimbledon. Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State en die trok op haar beurt naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel gebruiken. De terreinen van voormalig busbouwer Van Hol in Lier zijn verkocht voor 21,5 miljoen. Maar wie de nieuwe eigenaar is, dat is nog een vraagteken. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. De inzetprijs was 20 miljoen. Tennis dan. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. Ze wonnen samen al 6 keer het dubbelspel op Wimbledon. Serena Williams is nog maar pas terug begonnen met spelen na een tennispauze van 4 jaar. En de Braziliaanse stervoetballer Neymar wordt voor de 5e keer papa. Dat heeft zijn vrouw aangekondigd met een video op YouTube. We weten ook ineens dat het een meisje wordt. Met zijn huidige vrouw heeft Neymar al 2 kinderen. Neymar is 34. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar wel kans op onweersbuien dan.
9: Dankjewel, Serafien. Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de binnenring in Brussel. Het komt door een ongeval tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard, 23 minuten. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 12 minuten. En de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 11 minuten.

and All Rise. Zeg, het is deze week leerkracht boven bij De Kok en de Koning tussen 4 en 7. Tom en Rani lanceerden vorige vrijdag een oproep om je leerkracht of die van je kinderen of kleinkinderen muzikaal in de bloemetjes te zetten. Deze week draaien ze elke dag verzoekjes voor leerkrachten. Als jouw verzoek en audiobericht op de radio te horen is, dan sturen we jou ook nog een dikke merci op. Dat is zo'n XL-pakket van merci chocolaatjes. Echt waar, ik heb zo één vast gehad. Ik moest bijna versterking vragen, zo groot. Dan heb je alvast een cadeau voor je juf of meester. Dus vraag de plaat aan, stuur een audiobericht en dan maar hopen dat het verzoekje straks wordt gedraaid of een van de komende dagen tussen 4 en 7. En je speelt dus ook mee voor die dikke Merci XL.

0: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
0: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afasdoom.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vindt de vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas. Je kan altijd vooruit. Dit is Joe.

zat in de 80's met de Queen of Soul, Aretha Franklin en The Freeway of Love. Zometeen gaan we naar 2019. Een van de meest onderschatte nummers van dat jaar is Rollercoaster van Danny Vera. Eerst de Kreuners.

0: blijft een prachtig nummer uit 2019, de nummer 53 uit de top 2000. En dat mag hoger dit najaar, vind ik. Danny Vera. 2:30, een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de E17 in de richting van Antwerpen tussen Gentbruggen en Beervelde. Een obstakel op de weg in 19 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuutjes. De binnenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard 19 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe
2: met Carol Schmitz.
0: En de hits van Schmitz nog tot 4 uur. Zometeen Bruno Mars, I Just Might. En nu naar de 80's met Eurythmics.

0: Ja, ik kan me niet inhouden als ik dat hoor, toch?
1: Zinna, kalm, Karel!
0: Ja, straks pas 3:15, want dan is er de zen van Schmidt. Eerst nog Uno, Dos, Tres, Maria en Ricky Martin.
2: Lift het op, laat het op, we hebben de topstroom. Lift het op, laat het op, we hebben de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
7: Want daar is Maya
8: komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
9: Het verhaal begint dus kom maar dichterbij.
10: Ik kan niet wachten.
8: Tickets en info via studio100.com.
11: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.

0: Weppa, bij het warme weer wordt niet alleen de barbecue naar buiten getrokken, maar het is ook Ricky Martin.
1: De zin van Smits.
0: En dat is het rustpunt in de middag. Ik draai altijd non-stop twee platen om te chillen. En je zal genieten met Pink. Dear Mr. President, dit was een vette top 3 hit, ook in Vlaanderen. Twee wereldstemmen. Patti LaBelle en Michael McDonald van de Doobie Brothers. On My Own.

Ik vind het altijd heel speciaal om een live plaat af te kondigen waarin ik zelf ook in het publiek stond. Echt waar, kijk hoor, luister. Dat was ik. Echt waar. Het was 2006. Pink trad op bij Q, waar ik toen ook nog werkte. En dat nummer dat sloeg in als een bom. We hebben dat plat gedraaid tot het zelfs nummer 1 stond. En ze zat vanmiddag in de Zen van Schmidt. Met die open brief aan de president. Misschien tijd voor een nieuwe versie, denk ik dan. Na de Zen, tijd voor de boost. Tot aan het nieuws van 3 uur. Only the strong survive. Alsjeblieft. Billy.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Code yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Dit is jou! Met onder andere Jelly Roll en I'm Good, maar ook George Michael, Bob Marley en de Wailers. En je krijgt ook grip op de playlist, want we gaan swipen en liken dit uur. Het is 3 uur geworden, het nieuws krijg je nu van Serafien Smit.
5: Goedemiddag. Trump en Zelensky gaan weer praten. In Nieuwpoort is een fietser overleden aan aanrijding. En in het Duitse Potsdam zijn duizenden mensen geëvacueerd voor een bomontmanteling. Rusland zou een akkoord moeten sluiten met Oekraïne. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in de marge van de G7-top in Frankrijk. Daar ging het deze ochtend over de oorlog in Oekraïne. Amerikaans president Trump en Oekraïns president Zelensky gaan er ook nog samen zitten. Voor de eerste keer sinds december is dat. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt collega Jelle Frenke, die het daarvoor voor ons volgt.
6: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
5: Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma. In Nieuwpoort is vanmorgen een fietser van 36 overleden bij een verkeersongeval. Hij werd door een auto aangereden en viel. Alle hulp kwam te laat. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. In Potsdam in Duitsland zijn vanochtend duizenden mensen geëvacueerd nadat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. De bom werd gevonden tijdens werken in het centrum van de stad. Het ding woog zo'n 250 kilogram. De ontmijningsdienst heeft de bom intussen ontmanteld, maar de inwoners kunnen nog niet naar huis. De ontmijningsdienst bekijkt nog of er een gevaar is. Een droge en zonnige namiddag bij maximaal tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dag daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
4: Het gaat traag op de binnenring in Brussel. 28 minuten tussen Wezenbeek Oppum en Leonard. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten. En richting Antwerpen de E19 10 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.

0: Dit najaar verschijnt er een concertfilm en de kluis van George Michael komt daarmee dus op een kier te staan. Dat was Freedom 90.
1: Swipe of like?
0: Ik zoek ook vandaag een straffe kandidaat die de keuze kan maken tussen 5 klassiekers. Ik heb ze allemaal klaargezet en dan mag je kiezen. Je hebt sommige mensen die met andere mensen swipen of liken. Wij doen dat niet, wij doen dat gewoon met platen. Dat is zoveel plezanter. Dus als jij een goede reden hebt om dat eens op de radio te doen, laat me dat dan weten. Stel dat je een topdag hebt. Je hebt bijvoorbeeld met de collega's extra lang op het terras kunnen zitten. Jullie hebben veel lol gemaakt, dat kan. Of misschien is het net het tegenovergestelde. Wie weet doet je baas vandaag extra lastig en heb je een baaldag. Ook dat kan. Ik kan je altijd helpen. Dus stuur me nu een bericht, open de app, swipe of like en een goede reden waarom ik jou eens moet bellen. Ondertussen genieten van wat positiviteit. Want het glas is altijd half vol. Ja, hoe? Vraag maar aan Jelly Roll en I'm good.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Joe.

0: lekkere zwoele soulklassieker, ook bekend in de versie van Tina Turner. Maar dit was de original, zoals ze dan zeggen. Al Green.
1: Swipe of like.
0: En dankjewel voor iedereen die berichtjes stuurde in de app. Het is altijd moeilijk kiezen, maar vandaag trekken we richting Zemst. En ik heb Veerle van der Elst eruit gepikt. Hey Veerle, goedemiddag en welkom.
2: Hallo.
0: Hey.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt een topdag achter de rug. Vertel eens, wat is er gebeurd op je werk?
2: Ja, wij hadden vandaag foodtruckfestival op het werk.
0: Oh, cool.
2: Dus wij mochten tijdens de pauze eten en drinken wat we wouden.
0: Oké, wat was het aanbod? Wat heb je zelf gegeten?
2: Oh, van alles. Dikkie burgers, frietjes, currywurst, ijsjes.
0: Oeh. Je werkt als orderpicker en waar doe je dat precies? Dat ben ik ondertussen...
2: Bij retailpartners Colruyt Groep.
0: Ah, oké, bij de Colruyt Groep. Daar werkt veel volk. Dus het zal daar ambiance zijn geweest. Was het ook in de volle zon? Of hadden jullie ook wat schaduw aan dat food truck?
2: Er was wel wat schaduw.
0: Ah, belangrijk. En ondertussen is denk ik je werkdag bijna afgelopen. Dus ideaal om te swipen of te liken. Je gaf al aan dat je een brede muzieksmaak hebt. Wat het ook bijzonder moeilijk kan maken. Dit zijn jouw 5 kandidaten.
3: Okay,
1: welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Kan heter worden met... Echt? Donna Summer? Oké, dat was snel.
1: Kandidaat 2.
0: Schmutz zit daar.
2: Swipe.
0: En Love My. Dat heeft jou goed gedaan, dat foodtruckfestival. Je staat gewoon scherp op punt. Ik hou daarvan.
1: Kandidaat 3.
4: Dit is wat mijn mama zei.
0: Ja, dit is wat de mama zei. Maar wat zegt
2: Veerle?
0: Is het waar? Oké.
2: Okay. Ja.
0: Dat is duidelijk. Dan laat je dit wel voorbij gaan.
1: Kandidaat 4.
0: Oh. Lekker hoor, Bon Jovi.
2: Niet erg.
0: Maar er is ook nog altijd een tweede kans, zou ik zeggen. Maar oké, die hoop is nu ook de kop ingedrukt.
1: Kandidaat 5.
0: Oh, daar zat Eros Ramazzotti en muzika.
2: Dat is ook wel mooi, maar ik ben blij met mijn keuze.
0: Kijk, meer moet dat niet zijn. Ik wens je vooral een fijne, stralende dinsdag. Al vakantieplannen, mag ik dat ook vragen? Want ja, de zomer...
2: Ja, in september pas.
0: Oh, maar dat zal er snel zijn. Weet je al naar waar het gaat?
2: Ja, we gaan naar Turkije. Een beetje naar Turkije.
0: Geniet ervan, maar ook van de zomer hier in eigen land. Dankjewel, Veerle.

Maar zij, Meteor, was de like van Veerle uit Zemst in de Swipe of Like. En you know the drill. Op dit moment loopt de muziekpol van de tweede kans met die vier afvallers. En degene met de meeste stemmen, die draai ik zo meteen. Jij kan meebeslissen wie het wordt. Talent uit eigen land van Schmoed uit de 80's, Love Games, denkt mee. Maar ook Donna Summer, I Feel Love. In These Arms van Bon Jovi, momenteel op kop. Maar ook Eros Ramazzotti komt opzetten met Musica. Hey, de winnaar hoor je zo dadelijk in. En nu de zon op je snoet.

tussen 3:30. Goedemiddag, er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 1:30 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 14 minuten. Sta je op een andere plek in de file op een van de snelwegen, verlies je dus in principe...

0: bonkend feestgedruis uit de zomer van 16. Kongs en Cooking on Three Burners bij Joe and This Girl. Altijd plezant als stemmingen een onverwachte wending nemen. En dat is toch het minste wat je kan zeggen over de muziekpol van de tweede kans vanmiddag. Echt waar. Lang verhaal kort, Schmoed. Haalt het niet, 6% Love Games. Donna Summer, I Feel Love, 8%. En dan blijven erover Bon Jovi, In These Arms en Eros Ramazzotti met Musica E. En die halen alle twee 43%. We zitten met een ex-eco. Dus wat zegt het wedstrijdreglement? Dat we dan kop of munt doen? Nee, natuurlijk niet. Gaan we niet doen. Ik draai ze gewoon alle twee. Special treatment. Zometeen. Eros en Bon Jovi.
1: Hey, ik ben Camille.
2: Win familietickets voor Circus Camille.
1: Zie ik jullie daar?
3: Deze week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
5: We love you, Belgium!
4: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto.
4: Omdat het kan.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
6: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
7: Ah, wat doen we dan?
6: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
7: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
11: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
12: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
18: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht... doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
21: 3, 2, 1.
22: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
23: Sorteren kan je zo meteen.
24: Dit is Joe.
25: De hits van Schmidt.

Zijn de Bon Jovi-fans blij of blij? In These Arms, Bon Jovi. Ze pakten vandaag de ex-aequo in de muziekpol van de tweede kans. En daarom draaide ik al die In These Arms. Maar de andere winnaar, die staat ook klaar. Die kreeg ook 43% van de stemmen. Het is een muzikaal meesterwerk. En ik weet uiteraard ook dat de originele versie van Musica van Eros Ramazzotti, dat die 11 minuten duurt, dat wordt ook bijna nooit op de radio gedraaid. Ik heb er trouwens ook vandaag de tijd niet meer voor. We hebben die onlangs wel gedraaid, bij De Kok en de Koning, dat weet ik nog. Maar er is destijds dus ook een edit gemaakt, een singleversie, en die is ook schoon. 4 minuten genieten van Eros en de Musica. Alsjeblieft.

0: Binnenkort op Werchter, hè, Terry Swims. Wat een stem toch. Lose control. Ik ben vandaag ook in het nieuws gedoken.
1: Goed nieuws, goed nieuws.
0: Dat heb ik ook gevonden.
1: Hier is goed nieuws voor jou. Goed nieuws, goed nieuws.
0: Google Earth heeft iets nieuws waar je productiviteit wel meteen wat van verdwijnt. Het is een flight simulator, gratis en dus nu ook gewoon via hun website. Je start gewoon waar je wil, bovenaan naar tools gaan, dan flight simulator klikken en plots kijk je uit een cockpit alsof je piloot bent, alleen zonder opleiding. Dat merk je snel trouwens. Je vliegt over 3D-gebouwen en scherpe beelden. En besturen doe je met de muis of het toetsenbord. Lekker zoals vroeger eigenlijk. Nu, je kan ook crashen. Als je de grond raakt, dan krijg je droog in beeld. You crashed. Restart. Geen drama dus. Google zegt, het is gewoon om rustig te verkennen. Niet om extreme stunts te doen. Dus als je zin hebt om boven je eigen huis te vliegen, dat kan dus nu. En als het fout gaat, één klik. Je mag opnieuw doen alsof je weer alles onder controle hebt. De kok en de koning hebben ook alles onder controle. En zo meteen op de radio tussen 4 en 7. Geniet van de dinsdag. De hits van Schmidt zijn er morgen.

0: maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een Vlaamse dinsdag in juni die voelt als een Italiaanse zondag in augustus. We gaan dat vieren met tickets voor Camille. Met dikke merci's en met ons en met jou. En met Julie Zabon niet te vergeten. Het is 4:00.
3: Goedemiddag. Een gaslek in Diepenbeek. Een vrijdelde aanslag op Trump en Zelensky en Trump praten met elkaar op de G7-top in Frankrijk. Op het wetenschapspark in Diepenbeek in Limburg zijn de hulpdiensten massaal ter plaatse voor een gaslek. Mogelijk gaat het om een giftig gas, daarom werd uit voorzorg een ruime veiligheidszone ingesteld. De toegangsweg is er ook afgesloten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en om welk gas het precies gaat. Dat wordt nu nog onderzocht. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat meldde Amerikaanse media. Ja. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilde ze het Witte Huis zelf bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En op de G7-top in Frankrijk heeft de Oekraïense president Zelensky even gepraat met Amerikaans president Trump en Amerikaans buitenlandminister Rubio. Wat er precies is besproken is niet duidelijk. Eerder vandaag hadden de G7-leiders het samen al over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag zitten Trump en Zelensky nog apart samen voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt collega Jelle Frenke, die het daar voor ons volgt.
4: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
3: Trump zei al dat Rusland een akkoord zou moeten sluiten met Oekraïne. Een droge en zonnige namiddag bij maximaal tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het tropisch warm met vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
2: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
5: 7 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Een half uur tussen Beersel en Peden Square. 12 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. Ook 10 minuten extra op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook op de E314 richting Nederlandse grens vertraag je een kwartier tussen Heverlee en Wilselendorp.

0: tonight.
1: Niet piepjong meer, maar nog altijd niet meerderjarig. De bekendste single van Train, Hey Soul Sister uit 2010. En daarvoor, om het met Bart in de Joe-app te zeggen, ai, al direct ABBA. Ja, sommige mensen
2: het kunnen niet allemaal Jan Bosman zijn. Hè?
1: We proberen ook maar voor iedereen goed te doen, hè, Bart.
2: Goedemiddag. Ken je dat zo van die momenten dat je met je eigen stomiteiten luidop staat te lachen? Wel, ik heb dat dus vanmorgen nog maar eens gehad. Ik moest vandaag van hot naar her, had een paar afspraken, maar wou tussendoor ook per se nog rap iets vers koken voor onze student, die 's middags naar huis kwam. Iets met pasta en asperges en dat ging allemaal niet snel genoeg voor mij. Ik dacht van, zijn die asperges nu nog niet gaar? Dus ik plukte een asperge uit het water om te checken of die gaar was. Maar laten afkoelen, nee, dat doen we niet. Dus ik zet daar meteen mijn tanden in. En ja, ik verbrand dus mijn lip.
1: Ik dacht al dat hij er zo opgezwollen uitzag.
2: Ja, en dat was dus het moment dat ik echt mezelf heb staan uitlachen van hoe stom kunde zijn, de koning. Dat is kokend water. Die asperge is kokend heet. Of ja, wat nu? Daar stond ik dan, hè. Van ja, wat nu? Eerst water, de rest komt later, zeggen ze altijd bij brandwonden. Maar ja, dat is mijn lip. Mijn lip, hè. Dus ja, ik kon mijn lip moeilijk... Dus ik heb daar even over nagedacht, maar dan voelde ik dat toch wel een beetje branden. Ik dacht van, oké, ik moet iets doen. Dus ik heb gewoon mijn mond de hele tijd onder de lopende kraan gehouden gedurende een paar minuten. En de schade valt mee, denk ik. Ik heb voorlopig geen blaar. Ik had schrik dat ik hier met zo'n grote blaar ging zitten.
1: Ziet er echt niks van.
2: Het is alleen een rode vlek die nu verstopt zit onder mijn lipglosje. Dankjewel daarvoor. Maar kijk, ik ben dus blij dat ik niet helemaal in achteruit naar hier ben gereden met dat verstrooide hoofd van mij.
1: Alle Real Housewives of Antwerp hebben dikker lippen dan jij, dus het is helemaal oké.
2: Ja, dat is niet van te koken.
1: Ik zou zo graag eens een vlieg aan de muur zijn bij jou. Echt, ik denk dat ik me echt kapot zou lachen.
2: Ik denk het ook, ja.
1: Maar zo zie je maar, groenten, altijd gevaarlijk. Enfin, je lip is al verbrand, Rani, nu de rest nog. Dat gaat deze week gebeuren, tenzij je heel goed insmeert.
2: Altijd.
1: Wat gaat echt nodig zijn? Ik hoorde weerman Frank zelf zeggen dat we mogelijk vertrokken zijn voor een hittegolf, nu al.
2: Het is code geel al.
1: Ja.
2: Allee,
1: ja.
2: Geel al, niet geel al, maar het is code geel al.
1: Code geel al. Vries, ijs, lol, zin voor je hond. Zorg dat je ventilator goed geolied is. Ja. Kap er af en toe eens een aperol spritz op. Alleen op jezelf, niet op je hond of op de ventilator. Ja. En aan de studenten, aan die van jou, volhouden. Ja. Hè. Oh, mannen toch, het einde is in zicht. Van je waardigheid of van het schooljaar. Dat hangt een beetje van je resultaten af. We bedanken zometeen samen met jou je leerkracht, omdat hij het weer een heel jaar met jou heeft uitgehouden. Ja. En mocht je nog verlegen zitten om plannen tussen nu en je tweede zit, wij hebben er misschien wel eentje.
3: Win familietickets voor Circus Camille.
2: Ja, deze zomer poot Camille haar iconische roze circustent weer neer op het strand in Oostende voor een show vol muziek en acrobatie. En vorig jaar was dat een groot succes, dus zijn de verwachtingen dit jaar opnieuw hooggespannen.
1: Ja, en dus moet je vooral zelf even gaan checken of die ook worden ingelost. Wij hebben familietickets voor Circus Camille op 8 augustus. En als je vandaag tijdens dit programma De Kok en de Koning ergens dat circus hoort voorbij komen in een of andere gedaante, dan moet je als de Wie de Weerga Circus Camille in de Joe-app sturen om kans te maken. Dus gewoon goed opletten. Ondertussen zijn de mensen nu geweldig aan het uitlachen in de Joe-app.
2: Ah ja, echt. Ja.
1: Arie zegt, lump zijn, het is een gave.
2: Ik weet het, Arie. Ja.
1: Arie heeft je ook Randy.
2: Hij noemt mij
1: Randy
2: ook Randy. Ja, kan Arie, het is goed.
1: Zelfs je naam is kapot. Enfin, iedereen goed opletten dus. Komt Circus Camille nog voorbij vandaag? Misschien gebeurt het nu al. Tijdens, voor of na deze bende opa's die op zich eigenlijk ook al een soort circus zijn. De Stones.
4: Good times, great music.
3: Dit

0: Ja, dat zingt hij dus al sinds 1965. Zou het ondertussen goed gekomen zijn?
1: Ja, wel. Ik hoop het.
0: Oh, anders is het wel heel lang kindkloppen geweest. I can get no satisfaction. De Rolling Stones. Er zijn hier ook nog een paar boodschappen voor jou binnengekomen. Ja. Rani, onder andere deze van Renate.
2: Money loop!
0: Ja, omdat je een hete asperge in je mond hebt gestoken.
2: Ja.
0: Er waren ook wat seksuele toespelingen, maar die gaan we
2: laten liggen. Nee, die gaan we zo laten liggen. Ja. Gabby die heeft ook zoiets meegemaakt. Ze zegt, ja, ik heb zaterdag mijn nagel afgebroken van de ringvinger. Ik deed er een pleister aan en even later dacht ik van, allee, dat blijft pijn doen. Oh my god, ik lag plat. Ik had een pleister aan mijn middenvinger gedaan.
0: Ja, ja, misschien een windel rond je verstand toen zou ook misschien helpen.
3: Bij de kok en de koning.
0: Straks dan gaan we checken of je vandaag moet tanken of nog een paar dagen wachten, want de prijzen zijn aan het dalen.
2: Ja, zeker.
0: En hoe hoger de temperatuur, hoe lager de brandstofprijs.
2: Ja.
0: Zou dat kloppen? We vragen het aan Paul Doren.
2: Ja, inderdaad. Ja, zo net voor het nieuws van 4:30 heb jij het hier altijd voor te zeggen, dat weet je. Dan mag je een verzoekje doorsturen, maar deze week moet dat een verzoekje zijn voor iemand speciaal. Dikke merci. Ja, leerkrachten aan de top deze week bij de Kok en de Koning. Het einde van het schooljaar is in zicht. Dus willen wij alle juffen, allee, toch veel, juffen en meesters eens extra vieren hier bij Joe. Heb jij de grappigste meester, de liefste juf? Vraag dan maar een plaat aan voor die leerkracht. En laat ons in de Joe-app weten waarom jouw juf of meester dat echt verdient.
0: Ja, of gewoon een juf of meester die zijn of haar werk gedaan heeft. Want ja, voor mij moeten die ook niet allemaal per se de grappigste
2: bijzonder
0: of de
2: tofste,
0: maar gewoon elke dag voor die klas staan.
2: Absoluut.
0: En die gasten iets leren,
2: ja,
0: dat is eigenlijk al meer dan genoeg. Dus als je dat een heel jaar gedaan hebt, van ons alvast echt een dikke merci.
2: Ja.
0: Maar we maken het graag concreter. Hè, die
2: ja,
0: merci.
2: Voilà, want als jouw audioberichtje, dus als je een berichtje inspreekt via de Joe-app, dan noemen wij dat een audioberichtje. Als dat berichtje en je verzoekplaat deze week wordt gedraaid tijdens de Kok en de Koning, dan sturen wij jou een letterlijke dikke merci op om cadeau te doen aan de leerkracht in kwestie.
0: Laat hem nog eens zien, je dikke merci.
2: Ja, ja, ja, ik mag dat tonen, hè, met een grote en dikke.
0: We hebben er ook een briefje moeten opplakken.
2: Ja, er staat op afblijven, alstublieft.
0: Maar dat ligt hier op de redactie en dat zit hier vol snoepers. Ja.
2: Ja, dat is dus een extra large merci met daarin 2 kilogram aan gewone merci'tjes. 2 kilogram, hè?
0: Ja, het zijn er 180. Je kan ze ook nergens kopen. Ze zijn alleen speciaal voor ons gemaakt. Ze komen recht uit de Merci-fabriek en we sturen ze naar jou op, zodat je ze nog op tijd aan meester of juf in kwestie mag geven.
2: Maar we gaan dat wel moeten checken, hè, of dat ze wel geluisterd hebben, onze collega's. Want
0: ja,
2: voor hetzelfde geld hebben ze er steentjes in gestopt.
0: Of eens proeven, hè?
2: Ja. Ze durven, hè?
0: Je lijkt ook een beetje op de Coca-Cola-man als je dat doet.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
6: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kunt het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go yellow!
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
12: Midas, je kan altijd vooruit.
13: De Kok en de Koning.

0: Ja, over Shania Twain. That don't depress me much, dat is eigenlijk redelijk van toepassing. Ik ben van het weekend naar Wembley geweest, Rani, in Londen, naar Harry Styles. Ja. Het voorprogramma was deze Shania Twain.
1: Ah,
0: omdat Harry daar altijd een grote fan van is geweest.
1: Okay.
0: En ze wordt in het groot mee op de affiche aangekondigd, alsof ze samen op het podium staan. Harry en Shania, zo echt straten vol affiches. En het was zo goed als Harry Styles was. Zo verschrikkelijk slecht.
1: Oh, is
0: dat was maar slecht. Slecht dekt de lading zelfs nog.
1: Gezongen of wat?
0: Die heeft niet eens gezongen, die heeft een beetje gewauweld in de microfoon.
1: Oei.
0: Ofwel was die, ik weet niet, dronken of zo.
1: Och.
0: Ofwel kan ze het echt niet meer. Wat ook helemaal oké is, die heeft een indrukwekkende carrière.
1: Ja,
0: respect voor de vrouw. Ik wil daar niet uitlachen, maar het was echt wel een heel slecht optreden.
1: Oei.
0: Ja, dus zo, ken je van die artiesten die dan zo het zelf niet meer aankunnen en dan de micro maar naar het publiek houden en maar laten lezen?
1: Of die zeggen van, wat was dan nu weer? Welk woord kwam er dan weer?
0: Ja, op een gegeven moment, werkte haar gitaar ook niet zo, was een beetje zenuwachtig en zo. Het ging allemaal niet helemaal van een leien dakje. Het enige wat ze gedaan heeft, wat echt heel cool was, was dan heeft ze, zoals in dit liedje, roept ze dan So You're Elvis, that don't press. Ze heeft dan op een gegeven moment geroepen So You're Harry Styles! En iedereen werd knettergek en dan heeft ze wel iets gezongen, that does impress me much.
1: Wauw.
0: En dat was het hoogtepunt.
1: Oei.
0: Ja, voor de rest niet doen. Als je ooit kaartjes kan kopen, gaat een frietje mee eten of zo.
1: We behouden de goede herinneringen.
0: Iets anders,
2: Dikke merci.
1: Ja, er ligt hier een dikke naast mij, een dikke merci. Afblijven alstublieft, dat is de boodschap voor alle collega's die nogal snoepers zijn. Maar jij kan misschien zo'n dikke merci geven aan je leerkracht deze week. Als jij een audioberichtje inspreekt via de Joe-app. En als je ons vertelt wie je daarmee wil verrassen en waarom.
0: Van mij mag gewoon typen ook. Laat maar komen. Zorg wel dat het op de radio terechtkomt in een of andere vorm. Zoals dat ook gebeurd is bij Marleen uit Antwerpen.
3: Hey, ik ben Marleen. En ik zou graag juf Axel uit de derde kleuterklas van de Speelvogel te Deurne willen bedanken. Want zij zet zich op een dynamische, creatieve en leuke manier in om de kleutertjes klaar te stomen voor het eerste leerjaar. Zij verwijst steeds naar leuke activiteiten om de kindjes op een positieve manier te stimuleren. En daarom vraag ik Waka Waka van Shakira aan, zodat ze met z'n allen nog eens goed uit de bol kunnen gaan. Dikke merci, juffrouw Axel.
4: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. Eén grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
2: Dikke merci.

0: En nog mensen die Shania Twain heel slecht vonden. Als voor het programma van Harry Styles. En in Nederland, in Amsterdam, daar was de Robin, zangeres Robin, en die was wel supergoed.
1: Ah ja, ja.
0: Maar ja, mens kan niet alles hebben. Hè.
1: Nee.
0: Als Harry maar goed was. Moet je de auto nog volgooien vandaag of niet? Dat checken we zo meteen. Eerst langs Julie Isabeau, de rest van nieuws 2 over 4:30. Julie.
2: Goedemiddag. Op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in het Limburgse Diepenbeek zijn de hulpdiensten massaal ter plaatse voor een gaslek. Het zou gaan om een giftig gas dat is vrijgekomen. Uit voorzorg werd daarom een ruime veiligheidszone ingesteld. De toegangsweg is er ook afgesloten. De gassen zouden zijn vrijgekomen in een lab. Alle aanwezigen werden op tijd geëvacueerd. Volgens de burgemeester is er ook geen gevaar voor de ruime omgeving. De politie heeft een grote Albanese criminele organisatie opgerold in een onderzoek naar internationale drugsmokkel. De criminelen vervoerden drugs vanuit ons land naar Frankrijk. Ze gebruikten daarvoor een ondergrondse parkeergarage in Zaventem om zo auto's vol met drugs te laten. En het zwemwater in Europa blijft van goede kwaliteit. Vorig jaar voldeed 96% van de badplaatsen aan de kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Europese Milieuagentschap. In meer dan 8 op de 10 badplaatsen is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Ons land doet het iets slechter. Hier is het zwemwater in amper 7 op de 10 badplaatsen van die uitstekende kwaliteit. Het blijft nog lang zonnig bij maxima tot 25 graden. Later vannacht meer wolken en het koelt dan af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden.
3: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout vertraag je 32 minuten, een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 16 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en 10 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12 18 minuten erbij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord en 13 op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring vertraag je tussen Beersel en Peden Square 14 minuten, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen door een ongeval 11 minuten. Op de buitenring 12 minuten tussen Grimbergen en Jette en ook 11 tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Richting Nederlandse grens op de E314 11 minuten tussen Heverlee en Herent. De

0: Maar ja, wat Raisa stuurt in de Joe-app is helemaal waar. Ik heb het even opgezocht uit 1982. Human League, Don't You Want Me. Zij stuurt, ja, dat is eigenlijk zo'n narcistisch manipulatieve plaat als je naar de tekst luistert. Het gaat dus over een gast die zegt van, ik heb je 5 jaar geleden in een cocktailbar ontmoet. Je was daar serveerster en door mij heb je iets van je leven gemaakt. En nu wil je mij niet meer zien. Waarom wil jij mij niet meer zien? En zo gaat hij maar door.
1: En wij dat maar meezingen.
0: Verschrikkelijk. En wij maar, hey.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, zondag begint de zomer. Ook Camille nodigt je deze vakantie weer uit in haar tent op het strand van Oostende. Deze week kan je bij ons en bij Sven en Anke 's morgens elke dag een familieticket winnen voor Circus Camille op zaterdag 8 augustus. Dus meespelen is heel simpel. Als je ergens tijdens de kok en de koning of bij Sven en Anke een stukje Circus Camille hoort passeren, dan stuur je Circus Camille door via de Joe-app. Uit alle berichtjes die op dat moment binnenkomen, selecteert onze computer daarna een winnaar.
0: Ja, je hebt daar de hele week tijd voor, maar waarom zou je nu niet gewoon even blijven luisteren en dan straks meespelen, goed luisteren, als je het circus hoort passeren en dan in actie schieten. En we hadden al stress een paar weken geleden om zeker op tijd te gaan tanken, zodat het de dag erna niet duurder zou worden aan de pomp. Nu is de stress vooral, ja maar ja, niet te vroeg gaan tanken, want het zou zomaar eens goedkoper kunnen zijn de dag erna. Mm-hmm. Hoe gaan we dat aanpakken? Wat is onze strategie? En vooral, hoe doet Paul Doren het zelf? We vragen het hem.
3: Hou je van een goede ochtendshow?
4: Ze zijn weer samen, ze. De koning en de koningin van de ochtend.
3: Of luister je liever naar eine kleine nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Ricci, citroen, met framboos, bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Maar we zijn 2025 en de enige reden dat uw hele circus tent elke dag nog vol loopt, dan heb jij maar aan één iemand te danken, want zij is uw grote ster en ze heet...

0: straks dan komt Ronnie langs. En dan bezingt hij weer het wel en wee van de BV. En Rani en ik hebben ook nog een nachtelijke vergadering gehad over hoe dat nu verder moet met die nummerplaathouders.
1: Ik denk dat we eruit zijn, hè, toch?
0: Ja, we hebben een soort van oplossing gevonden voor één van onze vele problemen.
1: Klopt.
0: We gaan het er straks verder over hebben, maar eerst een ander probleem.
1: Ja, na maanden van miserie aan de pomp kunnen we opgelucht ademhalen, want de diesel en de benzineprijzen zijn eindelijk weer aan het dalen. Dat komt allemaal door dat vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar moeten we nu vandaag al massaal gaan tanken of nog even wachten? Omdat ze misschien nog verder gaan dalen, die prijzen. We vragen het aan financiële expert Paul Doren. Dag Paul.
0: Dag Paul.
2: Ja, je moet vandaag niet gaan tanken, voor alle duidelijkheid. Ah. Je zou vandaag diesel kunnen gaan tanken, want die is vandaag goedkoper geworden. Maar benzine wordt pas morgen goedkoper. Dus de benzinerijders wachten beter een dagje om te tanken.
1: Ja, als ze nog kunnen wachten tenminste. Hè?
0: Ah, ja, tuurlijk. Ja,
2: als ze nog kunnen wachten. En ik zou er nog meer aan toevoegen. Als je moet tanken, ja, dan moet je maar een beetje tanken. Ja. En morgen meer. Ja. Maar ook, je kunt beter geen volle tank tanken meteen, want voor zover we kunnen kijken, en dat is een kleine week vooruit, zit er daar weer een verlaging aan te komen.
1: Ah, ja.
2: Is natuurlijk onder alle voorbehoud, dan moet de situatie gelijk blijven zoals ze nu is, maar het vooruitzicht op een nieuwe daling over 5 dagen.
0: Vijf dagen en dan gaat de prijs weer naar beneden. Okay, dus een klein beetje tanken en dan binnenkort nog wat meer. Maar dus als dat lichtje brandt, wel gaan. Hè. Niet dat je het van ons gehoord hebt, dat je daar langs de snelweg staat, dat onze schuld is. Maar Paul, wat ik dan wel heb, is toch een beetje de angst van, ja, nu daalt dat weer, maar over een paar dagen is daar weer hommeles in het Midden-Oosten en dan stijgt dat weer. Hoe hard kunnen we daar nu op rekenen, dat die daling toch op zijn minst dan een week blijft of misschien zelfs langer?
2: Ik geef geen garantie. En Donald Trump geeft ook geen garantie.
1: Nee.
2: Maar we weten wel natuurlijk dat er een soort van bestand is op dit moment. Dat bestand inhoudt dat ze gedurende 60 dagen de tijd nemen om de details uit te werken, om daarover te praten. Dat wijst er toch op dat het ernstig is, dat ze niet van plan zijn om het grof geschut boven te halen. En dus denk ik dat we voor een tijdje gerust zijn. Ik denk zelfs dat we voor een langere tijd gerust zijn. Waarom? Er komen verkiezingen aan in de Verenigde Staten begin november. Dat zijn parlementsverkiezingen, maar die zijn natuurlijk heel belangrijk voor de partij van Donald Trump. Hij zelf, zijn positie kan niet in gevaar komen, maar voor zijn partij kan dat natuurlijk heel belangrijk zijn. Dus hij heeft er eigenlijk alle belang bij om als vredesapostel naar die verkiezingen te kunnen trekken. En ik denk dat als het enigszins haalbaar is, als er geen externe factoren zijn, dat we voor een maandenlang bestand staan, wat niet betekent dat het opgelost is. Het is geen vredesakkoord, het is een wapenbestand eigenlijk.
1: Ja. Gaan we dat bestand, zullen we het dan maar noemen, nog op andere vlakken voelen in ons portefeuille eigenlijk, Paul?
2: We hebben de negatieve effecten gevoeld en daar gaan we nu uiteraard de positieve kant van zien. Dus de energieprijzen zijn fors gestegen, de oorzaak kennen we. De olie kon niet vertrekken vanuit de Perzische Golf, gas kon niet vertrekken vanuit de Perzische Golf. Dat is belangrijk onmiddellijk omdat we daarop rijden of ons verwarmen. Dat is ook onrechtstreeks belangrijk, want die energiekosten die worden in allerlei andere producten doorgerekend. Dus we zaten met stijgende prijzen, inflatie van 4% in ons land, wat eigenlijk veel te hoog is. De gewenste inflatie is 2%. Dus dat lijkt nu allemaal achter de rug te zijn. Als die prijzen dalen, wat ze aan het doen zijn, en dat blijft maanden zo, dan gaat die inflatie ook naar beneden komen. En dat gaan we voelen op alle mogelijke gebieden. Dus de druk, de omhooggaande druk op prijzen, die zal verdwijnen. En dat is voor ons allemaal goed natuurlijk.
0: Oh, wat een klein beetje vrede in de wereld toch gaan doen.
1: Echt,
0: waarom zijn ze er eigenlijk ooit aan begonnen, aan heel dat gedoe daar?
1: Ja.
0: Enfin, het blijft mijn raadsel. Maar ik onthoud vooral, als je vandaag gaat tanken, gooi hem niet helemaal vol. Als je wil besparen, een paar dagen wachten, dan gaan de prijzen misschien nog verder zakken. Dankjewel Paul Door om ons daar meer inzicht in te geven.
1: Merci, Paul.
0: Dus we zijn eigenlijk allemaal een klein beetje winnaar dan vandaag. Nu er weer wat meer vrede in de wereld is, maar ook
3: win familietickets
4: voor Circus Camille.
0: Ja, daarnet, als je goed geluisterd hebt, heb je Jeremy Vrielink gehoord die de circusknecht Luca speelde in Circus Camille vorig jaar. En je weet wat dat betekende, hè?
1: Ja, dan moest je natuurlijk Circus Camille doorsturen via de Joe-app. En Jessie uit Braschaat heeft dat ook gedaan. En haar dochter Demi is super blij.
5: Dankjewel, Joe. Ik ben kei grote fan van Camille. Ik ga daar zeker naartoe. Ik heb er kei veel zin in. Dank u.
4: Dankjewel, dag.
0: Voilà, die hebben een familieticket gescoord. Het is helemaal nog niet laat als jij nu zo'n soort van... morgen bij Sven en Anke een nieuwe kans. En als je daar niet zo graag vroeg voor opstaat, dan mag je in je nest blijven liggen en gewoon naar ons luisteren morgen, want dan heb je ook opnieuw een nieuwe kans.
3: Dit is Joe,
1: de kok

0: De Spice Girls in 97.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Pepperoni, met ongetwijfeld weer 1000 nieuwe foto's en filmpjes van zijn nieuwe oogappel Elmo. Maar hopelijk toch ook wel wat wel en wee van de BV.
3: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd.

0: Info en voorwaarden op peugeot.be.
1: Peugeot.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Voor de liefhebbers van de verkeerd begrepen liedjestekst, check vooral Rani's virale video op de Instagram van Joe met de titel Haarige Piemel. Want die gaat hem nodig hebben zometeen. Allee, de video. Ja, de video, hè? Niet te piemelen. Ah, ja. Rustig iedereen. Eerst het ernstige nieuws uit de wereld. Julie Isabo.
5: Goedemiddag. Toch geen giftig gaslek in Diepenbeek. Justitieminister Verlinde neemt nieuwe maatregelen tegen drugscriminelen. En goed nieuws over de kwaliteit van het zwemwater in Europa. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem, zegt burgemeester Rick Rikkels.
6: Loos alarm in Diepenbeek. Daar is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zouden zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest, maar wat blijkt dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
5: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag de campagne Port Aware gelanceerd. Dat is een initiatief van de Overheidsdienst Mobiliteit en het Nationaal Drugscommissariaat om het havenpersoneel weerbaarder te maken tegen drugscriminelen. Websites en video's moeten ervoor zorgen dat arbeiders verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
7: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. Mensen die in hun havenuniform buiten de werkuren nog zichtbaar zijn, worden aangesproken. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is, kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven.
5: Werknemers kunnen verdachte situaties melden via het platform Portwatch dat al langer bestaat. En onze federale politie heeft samen met de Franse politie een Albanese criminele bende opgerold. Het gebeurde tijdens een onderzoek naar internationale drugsmokkel. De criminelen vervoerden drugs van ons land naar Frankrijk. Ze gebruikten daarvoor een ondergrondse parkeergarage in Zaventem om zo auto's vol te laden met de drugs. De politie deed 15 huiszoekingen. In ons land werden 5 mensen opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van de Amerikaanse president Trump afgelopen zondag. Dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala van het Witte Huis. Nadien wilden ze het Witte Huis zelf bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En goed nieuws voor wie zin heeft in een frisse duik deze zomer. Want 96% van de badplaatsen in Europa voldoen aan de kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Europese Milieuagentschap. In meer dan 8 op de 10 badplaatsen is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Ons land doet het daarin iets slechter met net geen 7 op de 10 badplaatsen. Cyprus scoorde het beste, daar is al het zwemwater van uitstekende kwaliteit. Het blijft nog lang zonnig bij maxima tot 25 graden. Later vannacht meer wolken, het koelt ook af dan tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met vrijdag maxima boven 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
4: Zo'n aanslag plegen tijdens een vechtwedstrijd? Het is toch ook wel raar, dat is alsof je eieren gooit naar een kippenboerderij. Of zo, ja, zo ergens wat dubbel. Ja, mijn hoofd kan er niet helemaal rond. Maar goed dat het allemaal goed afgelopen is.
8: Ja, 10 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat nu op de E314. Richting Nederlandse grens tussen Heverlee en Wilselen vertraag je 37 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 32 minuten trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen West en in de richting van Gent. 16 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12, een kwartier erbij tussen Antwerpen-Haven en Ekeren. 10 minuten tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Op de E34 ook een kwartier tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkroever. En op de E17, 13 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de Brusselse Buitenring, 11 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook nog 10 minuten tussen Strombeek-Bever en Jet.

0: dit is hem toch, hè? De harige piemel?
1: Dit is hem.
0: Ja, en wanneer komt hij dan?
1: We moeten er even op wachten, hè.
0: Wanneer komt de piemel?
1: Dat is meestal zo.
0: Ga je het zeggen? Weet je wanneer die komt? Of,
1: nee, ja.
0: Zeg het
1: op
0: tijd,
1: hè. Gewoon als die komt.
0: Ik kan altijd terugspoelen. Oh my god, waar? Rani!
1: Ja, maar ja!
0: Het is al 30 graden, laat de mensen gerust.

0: bijna Madonna met jouw Holiday. Maak de mensen maar verlekkerd. Net als de kleine daar bij Geraldine. Mm-hmm. Die met de bril op en met een rode duivelsmuts op toetjes aan het studeren is. Ook in de lagere school is te werken, hè.
1: Ja, tuurlijk.
0: Mijn dochter heeft mondeling Frans morgen.
1: Hola.
0: Ja, blij dat ik hier mag werken.
1: En ça va aller.
0: Niemand daar moet oefenen. Enfin, genoeg gezeverd. Er is veel belangrijker nieuws.
1: Ja.
0: Dames en heren, welkom bij de Elmo Update Live. Ronnie, we weten, we hebben je voor iets anders uitgenodigd, maar vertel het ons maar. Hoe gaat het met die kleinzoon?
2: Ongelooflijk goed.
1: Praat hij al? Zingt hij al?
2: Nee. Zingen bijna. Nee.
0: Heeft al een rijbewijs?
2: Bijna ook.
0: Hoe waren zijn toetsen?
2: Keigoed. Ja, de eerste. Nee, maar voor de geïnteresseerden, hij doet al heel goed kaka.
0: Ja, wil ik je juist vragen. Het belangrijkste nu is inderdaad maar het pamper.
2: Maar het is nog geel.
1: Het is nog geel. Ja, we zitten nog in die fase.
2: Ja, dat is nog heel vroeg.
1: De donkere fase is gepasseerd en nu is het geel.
2: Wacht, ik weet niet of de luisteraar daar iets aan heeft. Maar
0: tot de groene fase komt, dat is een bijzonder interessante tijd. Als grootvader heb je dan wel de luxe om hem gewoon af te geven als het niet aanstaat.
2: Ja, zeg.
0: En je gaat geen foto's laten zien en zo dan?
2: Ik heb hem expres nu daar laten liggen in het hokje.
0: Omdat er klachten waren.
2: Emo wordt.
0: Je moet dan weten, dames en heren, op vrijdag heeft Ronnie in de studio hiernaast bij Joe Gold een programma.
1: Ja.
0: En dan, als hij naar huis vertrekt, komt hij altijd langs ons raam gelopen met een foto van Elmo op zijn telefoon.
2: Mooie
1: traditie.
0: We gaan dat de komende 18 jaar blijven doen. Allee, vooruit. Waarom waren we hier ook weer? Ja. Het wel en mee van de BV.
1: Met Ronnie Mossuze. Ja, Ronnie, wat heeft het lied deze week niet gehaald?
2: Gek genoeg... Daan, je kent de zanger Daan.
0: Natuurlijk.
2: Die gaat meespelen, geloof je nooit, in de seizoensfinale van Familie.
1: Daan. In Familie.
2: De zanger Daan. Ja, maar Daan heeft wel zo'n karakterkop. Allee, ja. Daan. Zo, en hij gaat meespelen in een scène dan, die gaat over de vader van...
0: Ja, nee, de bomma. Ze gaan naar de oorlog.
2: Hij heeft een beetje een oorlogs...
0: Koppen. Benieuwd wat hij gaat spelen.
2: En vooral gaat hij blijven hangen. Want...
0: Ja, en of het een foute was of niet. In de oorlog gegaan.
2: Daan.
0: Ja. Wie zit er nog niet in het liedje?
2: Stromae, jammer genoeg. Ja, maar die eigenlijk sinds 2023 doet hij weinig nog. Mm-hmm. Af en toe is hij aan het tennismatch.
0: Ja, kan niet meer, hè. Ja. Dat is ziek, hè.
2: Zegt hij. Maar hij zingt nu wel mee op een single van... Hoe heet die Zweedse?
0: Tevleu.
2: Daar zingt hij wel mee op. Dat is dus toch wel onmerkelijk.
1: Ja, maar hij is zo aan het experimenteren, hè. Want hij heeft onlangs ook een Japans liedje, of wat was dat? Voor een animatiefilm ingezongen.
2: Klopt.
1: En dat ging hem supergoed af. En nu in het Zweeds.
2: En nu in het Zweeds, maar dus niks in België.
0: Hij heeft zijn eigen liedjes... Niet in ons lied. Wie zit er nog niet in het lied?
2: nog iemand die zijn eigen liedje heeft. Namelijk Ruben van Gucht. Ja. Die heeft een single uit.
1: Zingt hij?
2: Ja, dat weet ik niet. Die staat op plaat, zeggen wij. Ja. En die single heet Waiting for the Sunshine.
0: Okay. Ah ja, ik dacht dat het Me, Myself and I was.
1: Ja.
0: Dat zou meer iets voor hem zijn, maar fijn dat je het zijn.
2: Oké, heb jij gezegd.
0: Kruip maar op het grote podium.
2: Voilà, ik ga erop staan.
0: Waar ben je dan?
2: We zijn hier.
0: Ja, oké.
2: Ik ben er.
0: Dat is goed. Licht uit, spot aan. Dames en heren, het wel en wee van de BV door Ronnie Mossuze.

0: Alexander.
1: Getrouwd,
0: goed.
2: Proficiat.
0: Ja. Oh, Kim van Onsen is iets soortgelijks van plan. Ze heeft al een tijd een vriend, maar wil die nu graag als man. Maar met haar Niels heeft ze ons wel een peer gestoofd, want ze zijn niet...

0: Magical Circus. Is Studio 100's allernieuwste grote klus. De show zal spelen in de pannen met de nodige grandeur. Dus vanaf nu wordt Gert Verhulst een echte
1: circusdirecteur.
0: Dat geef ik hem wel natuurlijk.
2: Ja,
0: dat is hij eigenlijk altijd geweest.

0: nederlaag. Hun spel ging nergens heen. Maar door het doelpunt van Lukaku werd de eindstand toch
1: 1-1. Nee, nee.
2: Lukaku.
0: Lukaku.
2: Lukaku.
0: Lukaku.
2: Sorry, maar dat heb jij gezegd.
0: Nee. Dit is heb ik Lukaku gezegd? Maar ik vind Lukaku ook wel mooi.
2: Maar, sorry, ik ga toch zeggen, dat nee. moesten wij nu eens doen. Dat moesten wij nu eens doen.
0: Ik mag dat zeggen, Lukaku. Ja, fijn, ik heb mijn bril niet op.

0: Oh, deze vergeet ik nooit meer. Mooi momentje. Ja. Ja, maar we zijn fan, hè, Lukaku.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Die mensen komen op het veld, die raakt één keer de bal aan. Tuik binnen.
2: Dat is 30 seconden nadat hij op het veld stond. Baf!
1: Ja, ik heb het niet gezien.
2: En heb je die beelden gezien? Er hing daar zo'n ventje aan zijn truitje. Dat truitje bewoog, maar Lukaku niet, hè?
0: Nou, nee, wel.
2: Maar ja, dat is gewoon 1-0.
0: Probeer die mensen maar
1: eens. Zeg het eens, wat is dat 1-0?
2: 1-0.
0: Mannelijkheid.
1: Raan je haar gezicht, uiteraard.
2: 1-0, spier.
1: Ah, spier.
0: Ik durf niks meer te zeggen, we hebben hem al zo diep beledigd dat we gaan het hier afronden.
1: Nee, okay.
0: Nee, we zijn uiteraard een hele grote fan.
2: Oh,
0: zeg,
2: ja,
0: groetjes aan Elmo.
1: Dat zal ik doen.
0: We kijken uit naar de update van volgende week.
2: Maar ja.
1: Zondag mag ik gemeen zijn, ja, in mijn armen houden.
0: Foto's van de pamper altijd welkom, hè, Arif.
1: Okay.
0: Dus ja, als we
1: met de gele substantie.
0: Kunnen helpen bij de analyse. Allee, peperoni.
1: Heel goed.
0: Dat was per ongeluk.
1: Ja, ja.
0: Maar wel goed gevoel.

0: Suster en Freek, halverwege met hun nieuwe docu ook online te zien, overal. En naar het schijnt geweldig de moeite. Ik heb nog niet gekeken. Jij wel, Rani?
1: Nee.
0: Ja, er zijn veel mensen die boos zijn omdat ik gezegd heb dat Lukaku gescoord heeft. Ja, het was een soort own goal.
1: Hij heeft er wel voor gezorgd dat er gescoord werd. Hij heeft gewoon die mannen van de defensie meegezogen naar het doel.
0: Ja,
1: voilà.
0: Gewoon blij zijn, alsjeblieft.
1: Ja, allee, voilà.
0: We zijn allemaal blij. Ja, er is heel veel ophef over iets dat helemaal uit de hand gelopen is. Namelijk het feit dat we nummerplaathouders gaan uitdelen. Hier in Vilvoorde.
1: Ja.
0: Er is wat ontevredenheid bij de bevolking. Mm-hmm. Maar zoals altijd hebben Rani en ik daarover nagedacht en gaan wij ook jullie halverwege tegemoetkomen. Vrij letterlijk. Allee, we gaan het niet zelf doen, we hebben een ander slachtoffer gevonden.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Nou, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarde op kia.be.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: De kok en de koning.

0: Het originele mama appelsap liedje Wanna Be Starting Something. Michael Jackson, bijna 5:30. Ja, wij zijn hier ook iets begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, het is vorige week maandag begonnen en zoals alle goede dingen is het eigenlijk heel snel uit de hand gelopen.
1: Ja, de kok en de koning. Pitstop. Ja, gisteren hadden we leuk nieuws. Op vrijdag 26 juni kan jij hier in Vilvoorde gratis en voor niks een Joe nummerplaathouder komen halen tussen 1 en 7. Het enige wat je moet doen is een plekje reserveren via joe.be en verder doen wij al het werk voor jou.
0: Ja, we hebben dat zo georganiseerd omdat dat is begonnen met dat ik er eentje had en dan wou iedereen er eentje. Dus, of, we hebben er dus 100 kunnen bestellen,
1: ja.
0: Maar je moet wel naar hier komen en we schroeven ze erop. Je kan niet meer reserveren, want dat is helemaal totaal uitverkocht vol. Maar wat er wel gelukt is, is we kunnen misschien, maar dat moeten we nog even fixen, die bestelling tegen volgende week vrijdag wel nog iets groter maken.
1: Ja.
0: Ik ben daarover in onderhandeling, maar het is
1: niet makkelijk. Maar we houden je op de hoogte.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, er zijn heel veel mensen die ons laten weten dat ze vrijdag niet in Vilvoorde geraken. Mieke uit Aalter daarnet ook. Ik had graag een nummerplaathouder ontvangen voor mijn vrienden die een camper hebben gekocht, maar ik geraak er vrijdag niet.
0: Ah, ja.
1: Dus helaas, pindakaas. Bernard Deerlijk die zegt, jullie actie voor die nummerplaathouder is zeer leuk, maar naar Vilvoorde komen vind ik een beetje ver. Zijn er andere mogelijkheden?
0: Bernard, alleen van Deerlijk naar Vilvoorde voor een stuk plastic van €1,20, dat is...
2: Ik krijg elke dag van Dessel naar Vilvoorde. voor een plopkap.
1: Een plopkap.
0: Ja, want dus, wacht, we hebben daar dus over nagedacht, Annie en ik, het was weer laat gisteren, maar we zijn met een oplossing gekomen.
2: En zat dat ze waren.
0: Jij bent de oplossing.
2: All right.
0: Ja, nee, we hebben een vraag, Rani. Ga jij het vragen, Rani?
1: Ja, heb jij een druk agenda op vrijdag 26 juni?
0: Volgende week vrijdag is dat.
2: Ik werk niet op vrijdag.
0: Ah, dat is goed. Nu wel.
1: Ja.
0: Ja, alleen als het kan.
1: Nee, maar dat komt goed uit dat je niet werkt, want dan kan je voor ons iets doen.
2: Oké, en wat schuift dat?
0: Daarvoor schuiven
1: wij jou door naar onze baas.
0: Nee, maar wij waren wel aan het denken van, het is misschien wel geen slecht idee, omdat er iemand met een auto die dag wat rondrijdt in Vlaanderen, zo bijvoorbeeld naar alle windstreken is even of zo.
2: En daarvoor kijken jullie naar mij.
0: En daar wat van de nummerplaathouders gaan uitdelen.
1: Je bent zo'n goede chauffeur, je bent de beste.
0: Bart de Stijn heeft geen programma op vrijdag, dus we geven die
2: mensen werk.
0: Die weer huilend in zijn living in Dessel. gaat dat voor jou? Je krijgt wel de kilometers terugbetaald.
2: Ja, dat gaat, maar hoe ver is dat dan? Want mijn auto doet 400 kilometer.
0: Je hebt van die elektrische.
2: Ja.
1: Maar je kan die laden, je weet dat toch? Hè?
0: Of je kan de mijne leren. Dan heb je een deftige auto.
2: En dat is goed nieuws, want dan heb ik wel zo'n plakkaat van achter, want ik heb er nog altijd geen.
0: Je krijgt er eentje.
2: Ah,
0: we reserveerden nog eentje voor jou, er komen er normaal gezien nog bij.
2: Dan doe ik het.
0: Maar waar naartoe, zover zijn we niet geraakt gisteren eigenlijk.
1: Ja, we gaan dat in de groep gooien als jij er eentje wil, maar je geraakt echt niet tot in Vilvoorde, maar echt niet, hè. Laat dan gewoon weten in de Joe-app waar onze Stijn zeker mag langskomen
2: volgende
1: week.
2: En hoe laat moet ik dan beginnen?
0: Ja, dat is u allemaal nog
1: wel, jongen. Dat moeten we nog
2: bespreken. Even kijken wat de informatie nog niet zo concreet is, eigenlijk.
0: Maar dit ontstaat gewoon hier. Accepteer het niet.
1: Maar het wordt leuk.
0: Dit is voor ons ook heel nieuw allemaal.
2: Oké, goed. Ik ga erin mee.
0: Maar dus straks
2: 26
0: is de agenda en pakt van smiddags.
1: Juli, hè, want dan hebben we verlof. Juni.
2: Juni met een
0: daar gaan wij stoppen. Ja. Tijd voor een beetje ernst. Oh. Nieuws uit de wereld. Julie, wat gebeurt er?
3: Het gaslek in Diepenbeek aan de campus van de U Hasselt bleek vals alarm. Eerder was er sprake dat er giftig gas was vrijgekomen. Er werd een veiligheidszone ingesteld en het gemeentelijke rampenplan werd afgekondigd. Maar bleek dat er een fout was bij een van de detectiesystemen. Er is dus geen gevaar. De bemiddelingsgesprekken bij bagageafhandelaar Aviapartner hebben niets opgeleverd. Dat meldt de Socialistische Vakbond. Gisteren brak er een spontane staking uit bij Aviapartner. Dat zorgde voor lange wachttijden aan het check-in-balies op Brussels Airport. Na de mislukte gesprekken volgen er mogelijk nieuwe stakingsacties. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog Pete Hegseth en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord met Iran in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken. Het koelt ook af dan tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden.
1: Oei. Elke keer als we met een oplossing komen voor een probleem,
0: ontstaan er weer problemen.
1: Zoveel berichtjes van mensen die zeggen, kom naar hier, je krijgt een aperitiefje. Enfin, we proberen onze weg te banen door het bos van jullie berichtjes. Nu eens kijken naar de files. 10 files op onze snelwegen. Het is te zeggen 10 plaatsen waar je 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En een kwartier in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12. 18 minuten tussen Antwerpen-Haven en Ekre. 13 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E17 10 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de Brusselse Buitenring 18 minuten tussen Strombeek-Bever en Zellik. Op de Binnenring 10 minuten tussen Dilbeek en Jette. Richting Gent op de E17 ook een kwartier tussen Sint-Niklaas en Waasmunster. En richting Kust op de E40 11 minuten erbij tussen Oost-Duinkerke en Middelkerke.

0: vat het eigenlijk goed samen. Somewhere only we know. Allee, ja. Somewhere we don't know eigenlijk. We zijn op zoek naar locaties om Stijn heen te sturen. Om nummerplaathouders uit te delen voor de mensen die niet tot in Vilvoorde geraken.
1: Ja.
0: Wij dachten zo dat we hem naar 3 adressen konden sturen met 5 nummerplaathouders.
2: Dit is Joe.
3: De kok en de koning. Pitstop.
0: Ja, er blijken nogal veel mensen niet naar Vilvoorde te kunnen komen. Mm-hmm. En ook met goede redenen. Links en rechts.
1: Ja, omdat ze bijvoorbeeld op Mallorca zitten. Ja, dat
0: vind
1: is
0: flauw.
1: Een goede
0: dat
1: reden.
0: Vind ik flauw. Dat is ook geen moeite willen
1: dat
0: doen.
1: Dat is een... Ja, pas op. We kunnen onze Stijn daar naartoe sturen, maar dan laten we natuurlijk alle andere mensen in de kou. Hetzelfde voor Sam. Die zit op de olijfboomgaard in Spanje. Catalonië. Maar hij mag wel blijven overnachten, hoor.
0: Oh, ja.
1: Stuurt hij. Philippe is kapper. Die kan echt niet langskomen de vrijdag. Ja, dat is een hoogdag, hè.
0: Ja.
1: Voor een kapper. En Anneke, die is onthaalouder, kan ook niet naar Vilvoorde komen. Stijn is dus welkom.
0: Er zijn wel mensen die echt heel goed mee nadenken. Hè. Steven stuurt hier bijvoorbeeld op 26 juni begint het gratis stadsfestival Genk on Stage. Misschien kan Stijn daar gewoon nummerplaathouders komen uitdelen. Zo van op podium. Zo in het publiek gooien. Dat zie ik hem echt nog wel doen. Ja, en dan zijn er ook de zwangeren. Jana bijvoorbeeld. Ja, ik kom niet naar Vilvoorde. Ik ben hoogzwanger. Ik wil in de buurt van mijn ziekenhuis blijven. Ik ben van Zedelgem, maar zo ergens in de buurt van Brugge zou wel goed zijn.
1: Ja.
0: Ah ja, misschien kunnen we wel zo ergens...
1: Punten.
0: Centrale punten.
1: Ja,
0: maar hoeveel kan die er doen op 3 uur tijd, 4 uur tijd dan? Maar ja, het is file, het is een vrijdag.
1: Ja, het is vrijdag,
0: voor
1: het is
0: de vakantie.
1: Ja, dat wordt dus nog een hele...
0: En vooral, eigenlijk zijn ze op de nummerplaathouders. Dus ik ga eerst nog eens even naar Jury bellen van de nummerplaathouders.
1: Ja, we willen er meer.
0: Ja.
1: Als dat kan, dankjewel lieve Jury.
0: We houden jullie op de hoogte. Zometeen nog eens een dikke merci uitdelen als jij een leerkracht kent of bent die een dikke merci verdient. Stuur maar even door, dan fixen we dat met het plaatje en al. En we hebben ook €550
1: in
0: onze pot, hè?
1: Absoluut.
0: Hopen dat we daar straks vanaf geraken.
3: Spanningen en vraagtekens bij VTM vanavond. Zowel in Florentina als in familie. En bij VTM 2 is letterlijk alle remmen los. In de land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Code Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
7: Yep, go for info naar telenet.be.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
9: Dit is Joe, de kok
10: en de koning.

0: staan in de top 10 van beste concerten ooit van mijn man. Ah, ja. Ja, omdat ik nu gisteren over mijn eigen top 10 begon. Ja. Jij zei, wat is je top 10 dan? Ja. Ben ik beginnen nadenken, ik moet die lijstjes maken. Mm-hmm. En had ik het erover met mijn man en hij zei dat Simply Red daar bij hem zou staan. Bij mij hebben ze dit niet gehaald. Mm-hmm. Helaas, sorry Simply. Mm-hmm. En ook Red. Het is 13 minuten voor 6. Straks kan jij €550 scoren.
1: Dikke merci.
0: Maar eerst een dikke merci aan iedereen in en rond het onderwijs. En we beperken ons heus niet alleen tot leerkrachten die echt voor de klas staan. Want we weten natuurlijk ook dat er buschauffeurs en busbegeleiders zijn. Directeurs, poetsvrouwen, poetsmannen, klusjesmannen, klusjesvrouwen. We zien jullie allemaal, graag. Maar we kunnen niet iedereen die dikke merci opsturen natuurlijk.
2: Nee, en oké, het zijn al wel examens voor velen op dit moment. En dan zien we misschien die leerkracht net iets minder graag dan anders. Maar als jij je leerkracht iets unieks wil geven op het einde van het schooljaar, dan kan je op ons rekenen. 2 kilogram merciekes verpakt in 1 grote, dikke merci. Dat kunnen wij opsturen naar jou. En jij moet dat dan wel opsturen naar de persoon in kwestie, uiteraard.
0: En jij is in dit geval iemand die volgens mij volop midden in die examens zit. Luna. Luna, een heel goede avond.
2: Hey Luna.
3: Hallo, goeie avond.
0: Ja, moet jij niet volop aan het studeren zijn, Luna?
3: Ja, inderdaad, maar even pauze. Ja,
0: welk vak is het morgen, Luna?
3: Frans en psychologie.
2: Oh, Jezus, 2 Christus. Vakken meteen. Ah. Ah. En hoe ver sta je?
3: Ik heb het al allebei eens kunnen overlopen, dus straks herhalen en dan komt dat wel goed, denk ik.
2: Okay.
0: Luna, wie verdient er vanuit jouw positie in het 6e middelbaar volgens jou een dikke merci? Vertel het ons.
3: Oké, ik heb gekozen voor mevrouw De Pree. Dat is mijn leerkracht Nederlands. Om te beginnen vind ik dat zij dat zeker verdient, omdat ze altijd super gepassioneerd en enthousiast voor de klas staat. Waardoor je merkt dat echt heel de klas mee is in haar uitleg. En daarnaast is zij ook iemand bij wie iedereen altijd terecht kan als ze iets willen vragen of iets willen vertellen of zo. Maar naast zo het klasgebeuren, ben ik haar ook nog extra dankbaar omdat ze mij begeleid heeft toen ik op Erasmus naar Oostenrijk mocht.
0: Amai.
3: En ja, het heeft eigenlijk alle administratieve en financiële zaken geholpen.
0: Amai.
3: Maar ook berichten sturen of alles oké was en zo.
0: Schitterend. Zeg, dat heeft grote gevolgen gehad, want mevrouw De Pree heeft een gigantische en langblijvende invloed op jouw leven. Want wat ga jij volgend jaar doen, Luna?
3: Ja, klopt. Ik heb gekozen om volgend jaar taal- en letterkunde te gaan studeren in Gent.
2: Super!
3: Dus ja, ik ga eigenlijk haar richting gaan volgen.
0: Oh, echt waar.
2: Amai,
0: Luna,
2: goed zo.
0: Met taal- en letterkunde, je kan er echt werkelijk alles mee doen wat je maar wil. En als dat niet lukt, kan je bij de radio gaan werken. Dat heb ik ook gedaan.
3: Voilà, extra optie open.
0: Absoluut. Oh, zo heerlijk. Ja, je hebt echt maar 1 leerkracht nodig die je inspireert. Ja. Die je, iemand die op het juiste kruispunt je de weg wijst en je dan zo geholpen heeft.
2: Mensen die het vuur doorgeven.
0: Ongelooflijk. Mevrouw De Pree, dank u wel om dat te doen. Mm-hmm. Luna, jij veel succes met je examen. Break a leg. En heel veel succes in taal- en letterkunde als je stageplek zoekt. Je weet ons ondertussen te vinden. Je wilde een plaatje aanvragen voor mevrouw De Pree. Wat mag het zijn?
3: Ik had graag Doel aangevraagd van Pieter Maffay. Omdat mevrouw De Pree naast Nederlands ook Duits geeft. En ze houdt ervan om zo wat dingetjes Duits af en toe in de les Nederlands te bewerken. Dat is wel zoiets typerend voor haar.
2: Ja.
3: En ja, ik heb ook in het 4e middelbaar Duits gehad van haar. En toen heb ik eigenlijk op piano een verwerking van Doel gemaakt. Dus dat is gewoon nog een extraatje, ja.
0: Allee, vooruit. Die 4 minuten 57 pauze mag je dan nog nemen en daarna voor het studeren. Dag Luna, veel succes!
2: Dag Luna!
0: Doei doei!
3: Dank
4: je wel. Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. Eén grote merci van meer dan 2 kilo chocolade. Dikke merci.

0: Wanneer een Duitse classic uit 1970 vandaag een leerling uit het zesde middelbaar met haar leerkracht Nederlands verbindt. Heel, heel schoon om dat te horen.
1: En mevrouw
0: die,
1: de Pre.
0: Mevrouw de Pre, die dikke merci. Mevrouw de Pre, die is onderweg naar Luna. Wel zorgen dat Luna hem doorgeeft en er niet zelf van zit te fretten.
1: Ja. En als u nog niet weet wat u precies mag verwachten, die dikke merci, dat is niet symbolisch. Dat is 2 kilogram chocolade.
0: Ja, dus het zal niet van te vermageren zijn deze zomer. Nee. Als jij nog een leerkracht of iemand die van ver of dichtbij iets met dat onderwijs te maken heeft, met een dikke merci wil bedanken, dat kan nog de hele week gewoon nu even in de Joe-app vertellen wie er voor jou bedankt moet worden en waarom precies en welke muziek je daar graag bij wil horen. Ja.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: Mogen wij hopelijk weer iets uitdelen, want dan spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz. Voor €550 je winkelkar gaan vullen in de Aldi. Dat is de inzet. Het enige wat jij daarvoor moet doen is straks 5 juiste antwoorden geven binnen die 15 seconden. En nu nog even 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meedoen.
2: Dit is Joe.
3: De Kok
2: en de Koning.

0: misschien bellen we wel. Voor de snelste en spannendste radioquiz van de hele wereld, €550. In al die kan je verdienen. En gratis voor iedereen, Billy Ocean, Mumford & Sons. En nu wel Julie Isabeau met het nieuws van 6.
1: Goedenavond. De sociale onrust bij Aviapartner is nog niet voorbij. Toch geen giftig gas in Diepenbeek. En Trump wil tegenstanders van de deal met Iran uit zijn regering. Het overleg tussen de directie en de vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport heeft niets opgeleverd. Dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd, maar zou de impact minder groot

0: Bureaus moeten ervoor zorgen dat ze verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
1: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. Mensen die in hun havenuniform buiten de werkuren nog zichtbaar zijn, worden aangesproken. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven.
0: Winkels moeten geen verplichte sluitingsdag meer hebben. Daarvoor heeft de bevoegde Kamerministerie nu het wetsontwerp goedgekeurd. En ook de regels rond de openingsuren worden daarin versoepeld. Winkels zouden elke dag tot 9 uur 's avonds mogen open blijven. Nu mag dat enkel op vrijdag. Er komt nu een tweede lezing voor de wet naar de Kamer gaat. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou gaan om onder meer de Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, en ook de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de Straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht komen er meer wolken en koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven 30 graden. Maar er is wel kans op stevige onweersbuien dan.
2: 6 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring. In de richting van Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. 23 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de A12 richting Antwerpen 16 minuten trager tussen Antwerpen-Haven en Ekeren. 12 minuten op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring 10 minuten erbij tussen de Astridlaan en Jetten.

0: En onze portie fucks voor vandaag hebben we ook weer gehad.
1: Ah, echt, hè?
0: Bij het avondeten. 11 minuten over 6, dat mag al negeren.
2: De 15 seconden quiz.
1: Met Lars uit Knokkeheijs. Dag, Lars.
0: Hey, Lars.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, uw moeder heeft u wat gelapt, hè, Lars.
0: Lars.
3: Ja, hoe om een kloot, maar ja.
1: Ja, je mama had zich ingeschreven voor de 15 seconden quiz, maar ze was helemaal van haar melk toen onze producer haar belde, dus heeft ze jou in het gat geduwd. Wat vind jij daarvan?
3: Ja, moet ik ervan vinden.
0: Het klinkt, Lars, het klinkt, het klinkt alsof er een droom voor jou in vervulling gaat, jongen.
1: Je bent op de radio, Lars.
3: Amai, amai.
0: Oh, arme. Oh, maar dat komt toch goed, Lars?
1: Ja,
0: dat komt goed.
1: Hey, dat zijn punten scoren, hè, bij moeder.
0: Hela.
3: Ja.
0: Wacht, we moeten een paar dingen checken natuurlijk, want dit is je in je nek gedraaid, zoals in het schoon Vlaams zeggen. Weet je voor hoeveel geld je gaat spelen, Lars?
1: Ja.
3: 500 euro.
0: 550 euro. 550 euro om in de Aldi te gaan shoppen. Daar kan je 3 keer je kar mee vullen in de Aldi. Die kan jij winnen door zometeen gedurende 15 seconden 5 vragen van Rani juist te beantwoorden. De tactiek in dit spel is, Lars, want er hebben al mensen het jou voorgedaan. Het is niet onmogelijk. Ja. Hè? Je mag niet nadenken. Het zijn makkelijke vragen. Je moet echt meteen antwoorden. Dus niet te veel en a en zeker niet naar de mama luisteren, maar er gewoon voor gaan. Gaat dat lukken, Lars?
3: Ja, ik kan mijn best doen.
0: Ja, ik hoor Lars denken, de start nu maar.
1: Want ja, dat ik er vanaf ben.
0: Vanaf. Oké.
1: Ja, veel succes, hè. Ah,
0: Lars, veel succes. We gaan er aan beginnen. Concentratie. Hier komt je eerste vraag.
1: Welke Romelu zorgde voor gejuich gisteren?
3: Lukaku.
1: In Frankrijk spreken ze...
3: Frans.
1: Hoeveel is 500 plus 50?
3: 270.
1: Noem een kledingstuk met een B.
3: Ja. Balenciaga.
1: De bal ligt in jou.
0: Nee, de goal.
3: Doet in.
0: Nee, en je moeder. Je moeder die fluistert nog BH. Lars, het was heel goed, maar bij dat kledingstuk ben je blijven hangen, hè, jongen.
1: Ja, je zocht het werken. Ja.
0: Ja, met Balenciaga was eigenlijk goed gevonden.
1: Ja, absoluut.
0: Dat
1: maar ik
0: weet ook, hè,
1: dat je bijvoorbeeld ook een broek aan hebt.
0: Ah ja?
1: Of een bermuda.
3: Ja,
0: of een BH, wij kennen Lars niet. Hè. Dat kan, hè.
1: Dat is waar.
0: Lieve Lars.
1: Maar toch goed gedaan, hoor.
0: Oh, echt waar.
1: Liefde is een quiz spelen voor je moeder.
0: Ja, je hebt je verweerd als een beer, Lars uit Knokkeheijs, maar het heeft niet mogen zijn. Je hebt wel onze volgende kandidaat heel blij gemaakt, want morgen, morgen...
1: spelen we voor de ronde som van 600 euro.
0: Dat is niet normaal meer.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe app.

0: dat was de sound van de 80s. The Only Way Is Up van Yes and the Plastic Population. Bijna 18 minuten over 6.
1: Duurt lang. Dinsdag. Ja, op dinsdag doen wij hier van lange platen. Maar vandaag moet je die lange plaat wel opdragen aan iemand uit het onderwijs. Het is niet alleen Duurt Lang Dinsdag, maar het is ook Dikke Merci Dinsdag. We zetten hier de hele week leerkrachten muzikaal in de bloemetjes. Dus als jij, je kinderen, je kleinkinderen een fantastische juf of meester hebben, stuur dan een plaat en een berichtje voor die leerkracht door in de Joe-app.
0: Ja, en voor je het weet draaien we dat plaatje en dan krijg jij die Dikke Merci opgestuurd. Dat is 2 kilo chocolade. Rani kan die zo net boven haar hoofd tillen, maar het is wel veel moeite. Er zitten 180 merci's in en die kunnen dus van jou worden, maar om door te geven aan de leerkracht in kwestie.
1: Niet houden, hè.
0: We gaan dat checken, hè, en we zien dat aan de chocolade tussen je tanden als je dat zelf hebt opgegeten. Laat maar even weten voor wie die Dikke Merci is in de Joe-app.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vana betaalt zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haar omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
9: Sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
8: Ah ja, oké, maar waar?
9: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
8: Oef.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
13: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
14: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
15: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
16: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas. Je kan altijd vooruit.
17: De kok en de koning.

0: BSB, I Want It That Way. 6:55. Zometeen nog een kijktip voor mocht je vanavond nog iets op VTM Go willen scoren. En we moeten het ook dringend eens hebben over de inhoud van jouw vakantie.
1: Ja.
0: Daar hebben wij echt vragen bij. Hè. Oh, raar hebben Rani en ik vragen bij.
2: Dinsdag.
1: Ja, maar we hadden daarnet een oproep gedaan voor een extra lange plaat, zoals elke dinsdag, met dien verstande dat we ze natuurlijk wilden opdragen aan iemand die jij een heel warm hart toedraagt in het onderwijs. En die we dan ook een dikke merci zullen opsturen. En dat verzoekje van Leentje uit Lier is voor iemand heel bijzonder.
3: Hallo Rani en Tom. Ik zou graag de zorgjuf van de school van mijn zoon bedanken, meer specifiek juf Sonja. Zij is de zorgjuf voor de kleutertjes. Mijn zoon zit ondertussen in het 5e leerjaar en kan nog altijd bij juf Sonja terecht. Ik ben daar heel dankbaar voor. Juf Sonja gaat ook dit jaar met pensioen, dus het is het laatste jaar dat mijn zoon daar terecht kan. En ik heb geen idee wat juf Sonja graag hoort, maar voor haar zou ik graag de best van Tina Turner aanvragen. Dankjewel. Dag.
4: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. Eén grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
5: Dikke merci.

0: De long version, want dit is duurt lang dinsdag van Tina Turner's The Best. De meest aangevraagde plaat ook van deze dikke merci-ronde tot nu toe. Dus als je nog een plaat wil aanvragen voor een leerkracht die jij wil bedanken en je wil er veel chocola bij krijgen, dan misschien niet meer deze, want die hebben we nu wel echt gehad. Andere suggesties. Welkom, merci. Ook aan iedereen die me heeft aangevraagd. Welkom in de Joe-app. Kunnen we het dan heel even hebben over mijn flexijob?
1: Ja.
0: Heel kort even. Ja, heel af en toe dan duik ik de podcaststudio in. Allee, vodcast, ik vind dat zo'n mottig woord.
1: Ja, dat is een mottig woord.
0: Videopodcast, allee, podcast met film. Ja. Die maak ik dan over het verleden van VTM. Want ik was namelijk een heel vermoed VTM-kijker. Toen ik bij mijn grootouders opgroeide, keken wij samen VTM. En zeker naar dit hier. Dit zijn de eerste minuten van Schuif Af, luisteren.
2: Hallo allemaal, ik ben Ingeborg en dit is dus de allereerste uitzending van Schuif Af. Een splinternieuw VTM-programma voor jonge mensen van 6 tot pakweg 12 jaar.
0: Ja, ik was dat dus zo, een van de jonge mensen van 6 tot 12 jaar. Daarover hebben we dus een flashback-aflevering gemaakt, een special met Ingeborg, waarin we het over de ins en outs en vooral achter de schermen hebben van dat legendarische kinderprogramma dat in 1990 bij het ontstaan van VTM ook mee ontstond. Maar ook over Blind Date, het datingprogramma. Weet je nog? Waar drie vrijgezellen dan zaten en dan één vrijgezel achter het muurtje. En die mocht dan allerlei vragen stellen. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment vroeg er dan iemand: Leentje, wat is je motto? En Leentje antwoordde: ah ja, de motto, dat is wel een droom van mij. We dachten allemaal, oh, domme kallen. Maar wacht, Ingeborg heeft nu gereveeld wat daarachter zat.
1: Maar Tom, oh, nu komt het op een gevoelig stuk, hè?
0: Leentje antwoordde: ah ja, de motto, dat is inderdaad een droom van mij. Ja. Dat is een letterlijk citaat uit Blind Date.
1: Ja, maar dat was niet van die persoon zelf, maar dat was wel een redactie.
0: Ah, het was allemaal fake, Rani. Het was fake. Het was verzonnen. Ja, op een gegeven moment was er zelfs een kandidaat die tijdens een dansje een borst toonde. Die floepte, zogezegd, per ongeluk uit haar blouse.
1: Was niet per ongeluk.
0: Dat bleek eerder die dag op de repetitie al gebeurd te zijn. Ze hebben die proberen waarschuwen, maar ze heeft het dan toch gewoon nog eens opnieuw gedaan tijdens de echte opname.
1: Ja, jawel, dat was gebeurd in de namiddag. En Vera had teruggekoppeld: zou je niet iets anders aantrekken, want dat gebeurt. En dat was echt de vrije keuze van een meisje. Ja, maar misschien is dat wel leuk.
0: Ja, Ingeborg. Open en bloot. Mm-hmm. Ja, met alle mooie en slechte kanten. Maar vooral heel veel mooi. Het is ook echt de knuffel van VTM uiteraard. Nu op VTM Go en ook 8 seizoenen, Schuif Af, zijn daar integraal te bekijken. Dus als je nog eens een kindje van 6 tot 12 wil voelen, allen daarheen. Of blijf gezellig bij ons. Het is 6:04. Wat gebeurt er voor de rest, Julie?
3: De Stichting Tegen Kanker wil dat er strengere controles komen op zonnebanken. En dat die op termijn zelfs verdwijnen. De organisatie wil ook een reclameverbod. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker. Naar schatting zijn er jaarlijks 143 gevallen van melanoom. Dat is de meest agressieve vorm van huidkanker, ook gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen de directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft niets opgeleverd. Dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd, maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in-balies en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een jacht. Dat meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Het Russisch schip vaart heen en weer langs de Britse kust en het escorteert al een tijdje schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal. Het blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden.
1: 8 plaatsen nog op onze snelwegen waar je zeker 5 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. 17 minuten lang is dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 7 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West en in de richting van Gent. 9 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Brussel op de E40 nog 10 minuten trager tussen Merelbeke en Wetteren. 6 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Agatha-Berchem. Richting Antwerpen op de A12 gebeurde een ongeval, daardoor 9 minuten erbij tussen Poldervliet en Ekre. En op de Brusselse binnenring vertraag je nog 7 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette. En 5 door een ongeval tussen Wezenbeek-Ophem en Tervuren-Vierarmen. De

0: Ja, ze zeggen dan vaak, zo maken ze ze niet meer. Maar af en toe maken ze ze wel nog zo, hè. Mm. Want die Olivia Dean, ze is nog geen 30 jaar.
1: Absoluut.
0: Ja, zo'n fantastisch mooie muziek gemaakt.
1: De Belgische reissector heeft de zomerbarometer van 2026 bekendgemaakt. Dat is een rapport van ons reisgedrag van komende zomer. Blijkbaar heeft alle turbulentie in de wereld ons toch niet tegengehouden om deze zomer op reis te gaan. En ja, ze hebben dus een top 10 gepubliceerd van de populairste bestemmingen. Wat denk je dat er op 1 staat?
0: Op 1? Ja, wel iets warm, hè. Belg, zo'n land als Turkije of Egypte... Nee, dat doen de mensen niet meer waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Spanje dan. Spanje.
1: Ja, Spanje staat inderdaad op één. Gevolgd door het klassieke
0: Frankrijk,
1: Griekenland.
0: Griekenland, ja.
1: Turkije staat slechts op de vierde plaats. 13% minder boekingen tegenover vorig jaar.
0: Ja, dat is vlakbij die oorlog daar.
1: Voilà, door de situatie daar. Italië wordt populairder. 3,3% meer reizen naar Italië dan vorig jaar. Op 6 staat Portugal. Dan de Verenigde Staten.
0: Ik ging juist zeggen, we blijven wel dichtbij, hè.
1: Ja, Verenigde Staten, dat zijn toch verre bestemmingen.
0: Maar als een citytripje in New York, hè, dat doen sommige mensen wel eens.
1: Ja, dat is waar, dat zijn ook de Verenigde Staten.
0: Maar dat is minder dan vroeger dan Verenigde Staten.
1: 18% minder Belgische reizigers naar de Verenigde Staten dit jaar. Hoe zou dat komen?
0: Ja, met dat moeilijk gedoe daar, je moet er al 1000 papieren voor invullen. Als je één keer fuck Trump gezegd hebt, kijk, nu mag ik niet meer binnen.
1: Ja, nee, nu mag ik niet meer. Het is voorbij. Maar je kan altijd naar Oostenrijk, dat staat op de 8e plaats.
0: Dat ga ik doen deze zomer.
1: Ja, Duitsland op 9. En wat staat er op de 10e plaats, denk je?
0: Wat hebben we nog niet gehad? Heb je Portugal al gezegd?
1: Ja.
0: Nee, wat staat er op de 10e plaats?
1: Ah, wij zelf.
0: Nederland.
1: Nee.
0: Ah, wij, België.
1: Ja.
0: Ah, goed.
1: Ja, inderdaad. Nederland staat er niet in.
0: Ik ga elk jaar in België op vakantie en dat is de max.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Absoluut.
1: Wel.
0: Heel schoon.
1: Staycation all the way, het zal wel zijn.
0: En wat stond er nog in het onderzoek?
1: Ons budget gestegen is tegenover vorig jaar, ons vakantiebudget. Gemiddeld spenderen Belgen deze zomer €1.690 aan vakantie. En dat is dus blijkbaar 5% meer dan vorig jaar.
0: Dat is al wel veel geld, hè?
1: Ja.
0: Per persoon dan?
1: Waarschijnlijk wel. Wat ook opvalt is dat er meer extra's worden geboekt. Dus meer excursies, fietstochtjes, kajak, kooklessen, concerten, zelfs operavoorstellingen.
0: Oh, maar dat vind ik nu boeiend. Want eigenlijk hè, komt het dan toch neer op... Want we kunnen allemaal wel gokken naar waar mensen op vakantie gaan. Maar wat doen de mensen daar eigenlijk allemaal?
1: Ze willen dus blijkbaar meer onvergetelijke momenten beleven met familie en
0: vrienden. Het moet uniek zijn en goed op Instagram staan.
1: Ik denk het ook wel.
0: Wat doe jij het liefst op reis? Wandelen. Je bent van het wandelen.
1: Ja, wandelen, fietsen. Ja, zo. En eigenlijk wat ik heel graag doe als ik naar het buitenland ga, is mij gedragen als iemand die geen toerist is.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dus eigenlijk ga ik daar... Ga ik heel graag gewoon op een terras zitten en dan kijk ik wat de mensen rondom mij drinken die vandaar zijn en dan bestel ik hetzelfde en dan kijk ik gewoon mensjes. Ik kijk heel graag mensjes.
0: Ja, vind ik ook heel tof.
1: En gewoon zo wat rondkuieren. Ik ben niet zo van, we gaan een keer alle attracties afvinken.
0: Ah ja, zo om 10 uur dat museum,
1: nee,
0: om 12 uur
1: dan heb je weer zo'n agenda.
0: Ja.
1: En daarvoor ga je toch net op vakantie. Vakantie is uw agenda vakant maken. Leeg.
0: Ja, dat is, maar je hebt ook wel de kans om van alles te zien.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ik ben meer van de... Ja, ik ben nu onlangs bijvoorbeeld naar Rome geweest met mijn jongste
1: meerkind. Ja, tof. Ja, daar wil ik ook nog naartoe.
0: Dat was fantastisch. Ja. En wat daar heel goed werkte, maar dat was dan... Want ik had een 12-jarige mee die ik Rome wilde tonen. We hebben zo'n fietstocht gedaan met een gids.
1: Ah ja, dat is
0: leuk. Dus dat is dan zo'n extra activiteit. Ja, dat is wel inderdaad... Mensen geven daar gemakkelijk geld aan uit. Hè.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook een leuke manier om een stad te verkennen,
0: dat was
1: vind ik. Zo met de fiets.
0: Zo tof. Ja, ja, echt wel. Zeker in Rome. Ja, dus, enfin, ja, dus ik, bij mij pakt het die extra activiteiten. Maar hoe zit het bij jou? Wat doe jij op reis?
1: Ja, ben je je gewoon met je kont in het zand, wat ook
0: kan,
1: goed kan.
0: Ja.
1: Gewoon boeken te verslinden.
0: Ja, ben je een handdoeklegger?
1: Ja, ben je handdoeklegger. Of wil je elke dag iets anders? Wil je activiteiten, wil je sporten? Of is het te warm om te sporten waar je naartoe gaat?
0: Je hebt mensen die echt hun reis plannen rond sportmogelijkheden.
1: Absoluut.
0: Dus waar je naartoe gaat of zo, dat mag er ook bij. Maar ons interesseert vooral, wat doe je daar dan? Wat ga je daar doen? Laat het ons weten in de Joe-app, dank u.
2: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: De kok en de koning.

on the floor, put your hands.

0: Summer Jam 2003, Underdog Project versus The Sun Club. De zon gaat schijnen, we tellen af naar deze zomer. Maar we vroegen ons vooral af, wat ga jij doen op vakantie? Ja. Maar waar je gaat, dat weten we ondertussen al allemaal wel. Maar wat doen de mensen daar eigenlijk? De kok en de koning. Ja, ongelooflijk veel, ja.
1: Toch van alles. Ja, Peter die zegt, als we op reis gaan, dan gaan we altijd pretparken bezoeken die bij ons nog onbekend zijn.
0: Ja.
1: Nigloland.
0: Die beginnen schelden, hè.
1: Nigloland in de Champagne-streek, Puy de Fou in de Vendée, Tripsdrill in Zuid-Duitsland, stuk voor stuk pareltjes. Zeker eens opzoeken. Oh, wat ik zeker eens wil opzoeken, is waar Dominique de Vos heeft gezwommen, want daar wil ik ook zwemmen.
0: Ja, die
1: tussen
0: gaan duiken.
1: Dolfijnen duiken heeft hij gedaan. Oh,
0: ja,
1: zalig.
0: Die plannen hun vakantie rond dat duiken.
1: Ja.
0: Dan zijn er bijvoorbeeld mensen als Steven, die altijd naar de Belgische Ardennen op reis gaan om te gaan geocachen. Die dus vanuit een vakantiehuisje dan zo van die zoektochten naar dingen die verstopt zijn.
1: Dat is natuurlijk
0: met de GPS of zo. Ja, ik heb het nog nooit zelf gedaan.
1: Ja.
0: Jimmy, dat is helemaal mijn stijl, in Sicilië gaan zeilen en vissen. En mensen die dat dan toch als een activiteit helemaal weekvullend gebruiken.
1: Ja.
0: Bij Tamara is het 2 weken naar Kroatië, altijd. Dan doen we de eerste week uitstappen, zoals een boottocht, naar 3 à 4 verschillende eilanden. Daarna eten we vis of kip op de boot. Maar zo'n vers gevangen kip op een boot. En de tweede week is te rusten en van de zon genieten.
1: Ja, en Cathy die gaat in Portugal Rugby Cup gaan spelen.
0: Ja, en Noël zegt, ik plan alleen ontbijt en voor de rest niks. Die moet eens op vakantie gaan met Frank. Noël en Frank, die twee samen. Oh, Frank heeft ons een foto van zijn Excel-sheet doorgestuurd voor zijn reis naar Memphis en New Orleans. Dat wordt wel fantastisch.
1: Ja, wat is dat, joh?
0: Daar is nog ergens een kwartiertje waar rust staat, denk ik.
1: Helemaal op het einde.
2: Oh,
1: helemaal
2: kip te vangen.
0: Frank, verse kip te vangen.
1: Blijven ademen, vooral Frank, tijdens de vakantie. Maar geniet ervan.
0: Ja, geniet van die vakantie. Merci om al die activiteiten door te sturen. Merci ook om hier te zijn, Stijn Smets.
2: Ja, dat voorstel van daar straks, dat ik die plaathouders ga rondbrengen.
1: Ja, heel lief dat je dat
2: kunnen doet. Kan ik daar nog onderuit?
0: Jij hebt dezelfde berichtje gelezen als wij.
2: Ja, ik moet gewoon heel het land doorkruisen. Ja, maar dat gaat wel niet helemaal op één dag.
0: Er zijn 4000 mensen die hun adres hebben doorgestuurd.
2: Ah, ja, maar daar moeten we toch ook wel eens een mouwken aanpassen.
0: Rani en ik zijn al elke dag van deze week samen op een terrasje geëindigd om dat te fixen. We gaan dat zelfs nog
1: dat gaat weer moeten gebeuren. Hè.
2: Ah ja, maar dus ik sluit om 10 uur aan. Ik sluit om 10 uur aan op terras.
0: We zetten de vaste rosé klaar. Ons comité kan wel wat extra hersens gebruiken.
3: Dit is Joe, de kok.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Dit is jou.
8: Het neusje van de muzikale zalm, dat is wat je vanavond weer mag verwachten hier bij Joe. Wat dacht je van Neil Diamond, Miami Sound Machine en In Excess? Komen er allemaal aan. Eerst het nieuws van 7, dit is Julie Isabeau.
9: Goedenavond. De Stichting Tegen Kanker wil dat alle zonnebouw...

0: huidkanker.
1: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom. Dat is de meest agressieve vorm van huidkanker gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen de vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft niets opgeleverd. Dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd, maar de impact zou wel minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijden aan de check-in-balies en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Britse jacht. Dat meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak. Het Russische schip zou al een tijdje heen en weer langs de Britse kust varen en schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal escorteren. Het blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
2: Het is een heel rustige avondspits. Eén file heb ik nog. Die staat op de Antwerpsring. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost moet je er 5 minuten bij rekenen. En dat was het al.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Ik voel het, ik voel het. Het wordt een mooie avond deze avond. Zo nog niet te heet. Een beetje zon en natuurlijk de beste muziek op Joe. Dus zet jezelf op je terras of in de tuin met een lekker drankje. En wij zorgen wel voor de muzikale sfeer. Dus heb ik straks nog een One Hit Wonder Battle tussen twee Belgische Uberclassics. En in het hitarchief springen we straks naar 1988. En filmliefhebbers die weten dat er ook een movie match aankomt waarmee je opnieuw 4 filmtickets kunt winnen. Dat is voor zo.

dat blijft toch een schoontje, hè, deze. Three Doors Down and Here Without You. Zeg, Gloria Estefan, die heeft een druk weekend gehad, want afgelopen weekend is er een nieuwe musical in première gegaan waarvoor zij de muziek heeft geschreven. Bazura, zo heet die musical. En hij gaat over een orkest uit Paraguay dat geen geld had om instrumenten te kopen en dan op een vuilnisbelt gaat zoeken naar

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
8: Code Yellow!
9: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
10: Wat? Nog maar tot 21 juni?
9: Yep.
10: Oei, dan moet ik rap zijn.
9: Go for info naar telenet.be.

0: Wat een hits hebben die toch gemaakt, hè? In Excess en The Original Sin.
1: Movie Match.
0: En nu halen we de cola en de popcorn weer boven, want we gaan naar de film. De vraag is alleen, naar welke film gaan we? Het antwoord op die vraag kan je 4 filmtickets opleveren. Ik ga zo meteen namelijk een nummer spelen dat te horen was in een film uit de 90's waar je behoorlijk stevig mee kon lachen. En ik wil dus graag van je weten welke film dat is. Als je het weet, stuur me dan het antwoord in de Joe-app. En als de computer je gunstig gezind is, dan win je misschien die 4 filmtickets. Dit is de opgave van vandaag.
1: Action! Movie Match.

0: Boyzone en Picture of You. Dat zat in een heel bekende film uit de 90's. De vraag was welke film dat was. En wie het juiste antwoord weet, of het mij kan vertellen, tenminste als ondertussen de slappe lach voorbij is, is Ellen uit Aarschot, want je had mijn telefoontje niet verwacht, hè, Ellen?
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat is een verrassing.
0: Ja, kijk, dat heb je. Als je meedoet met een spelletje, dan kun je alles winnen. Ellen, wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Bean, the ultimate disaster movie.
0: Ja, zeker. Die film van Mr. Bean met Rowan Atkinson uit 97. Kun je ermee lachen met Mr. Bean of vind je het een beetje flauw?
1: Ik kan het wel appreciëren, ja, af en toe. Zeker. Ja, ja.
0: Ja, ja, absoluut. Hey, Ellen, welk soort films kijk je graag? Mag het zo wat spannend
1: zijn? Ik
0: zie
1: dat ook wel graag. Ja, spannend, thriller, drama.
0: Oké, goed. Ze spelen dan denk ik ondertussen wel wat voor jou in de bioscoop. Want je mag kiezen naar welke film je gaat. 4 filmtickets krijg je van mij. Veel plezier ermee, hè?
1: Top, dankjewel.
0: Dag Ellen, dag.
1: Dag.
2: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

volwassen versie van Mama wil het lichtje nalaten. Belinda Carlisle en Leave a Light On. Ellen die mag dus op onze kosten naar de film, maar morgen ben jij misschien de geluksvogel. Morgen dan zoeken we een film die een staart en vinnen heeft en toch speelt de film zich niet af in het water. Denk daar al maar eens over na. Zometeen hier bij Joe Hot Chocolate, So You Win Again. Isabelle A, een heel lekker beest, maar de eerste in het rijtje van drie is Ed Sheeran.

0: Framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
12: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
12: Ja, geel.
10: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
13: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.

heel lekker beest. Ze heeft een nieuwe single, die Isabelle A trouwens. Smeek maar niet om mij, zo heet hij. Het is een poppy dance song geworden. Leuk. Maar wat ook leuk is, zijn de covers die ze vorige maand maakten bij Sven en Anke, die Isabelle A. Die kun je nog steeds herbeluisteren op joe.be en in de Joe-app. En ze heeft van sommige covers echt pareltjes gemaakt. Dus dat moet je zeker eens checken. Deze maand is Loredana Di Amicis, de coverartiest van Natto Fabiola, weet je wel. Deze ochtend heeft zij een heel mooie jazzy versie gebracht van Ain't No Sunshine van Bill Withers. Echt de moeite om eens te checken. Ook die vind je op joe.be.

Een van die gasten van die Army of Lovers, weet je nog wel? Die van I'm Crucified. Die zit hierin, die kerel die zo zegt... Join me on the discount train. Dat is die gast Alcazar en Crying at the Discotheque... hier op dinsdagavond bij Joe. Onze collega's van Joe Gold... die hebben nog maar net een volledige platenkast vol vinyl weggegeven. Inclusief ook nog een mooie vinylspeler. En ze lanceren nu alweer iets nieuws... namelijk de iconische album 500 van Joe Gold. Daarin gaan ze de beste songs uit de beste albums spelen. Maar die lijst die moet natuurlijk nog wel samengesteld worden. En daar hebben we jullie voor nodig. Dus geef alvast jouw drie favoriete albums aller tijden door op joegold.be of in de Joe-app. Het resultaat hoor je dan vanaf 22 juni op Joe Gold via DAB+, of je smart speaker of via de app. Deze zou er ook niet in misstaan. Money for Nothing uit het topalbum Brothers in Arms. Van de Dire Straits natuurlijk.

0: zometeen bij Joe.
1: What I like about you is dat je de juiste zender op je radio hebt gekozen. Joe met straks The Romantics en deze 80s topper. Die

0: Maximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Ik heb straks een onmogelijke keuze tussen 2 Belgische toppers voor je in de One Hit Wonder Battle. En toch gaan jullie moeten kiezen. Kill Your Darlings dus. Dat is voor straks. Eerste nieuws van 8, dat krijg je van Julie Isabeau.
3: Goedenavond. De Stichting tegen Kanker wil dat zonnebanken verdwijnen. Er komen geen ontslagen bij Colruyt. En de Europese Unie verbiedt nu definitief AI-apps die naaktbeelden maken. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs allemaal verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen, want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
4: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
3: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom gelinkt aan zonnebanken. Supermarktketen Colruyt is dan toch niet bezig met een herstructurering. Dat zei de CEO bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Eerder deze maand vreesde de Christelijke Vakbond dat Colruyt de komende weken zo'n 10 werknemers zou ontslaan. Maar dat klopt dus niet, zegt het bedrijf. Er staan zelfs 350 vacatures open en vorig jaar werden meer dan 3000 mensen aangenomen. Klinkt het. De Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel getinte beelden genereren zonder toestemming van de betrokken personen. Het gaat dan over apps zoals Grok, dat is de AI-chatbot van X. De maatregel maakt uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europese parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goed gekeurd. Het blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen

zalige schijf blijft dat. Texas en Black Eyed Boy. De zangeres van Texas, Charlene Spiteri, die tuiniert trouwens graag. Die heeft groene vingers. Ze heeft een boomgaard en een grote tuin vol met mooie bloemen. En ze heeft nu ook een bijenkast in haar tuin gezet. Dus binnenkort kun je een theetje drinken met echte Texas honing. Wij hebben dat hier trouwens ook. Op de parking hier in Vilvoorde staat ook een bijenkast. En in de koffiecorner hier naast mij in de gang hebben we dan de honing staan waarvoor de bijtjes hier in de buurt de nectar zijn gaan zoeken. Zometeen bij Joe, Paul Kaalbrenger met Sky and Sand. Nu eerst de J.

net over de bijenkast die hier op de parking staat. En dat we dan honing hebben in de koffiecorner van de bijtjes hier bij ons op de parking. Seppe uit Gent die stuurt in de app. Wat brengen die bijen dan mee? Uitlaatgassen van het viaduct van Vilvoorde. Hela, hela, Seppe. Vilvoorde heeft wel wat meer dan alleen het viaduct. En wij hebben hier een heel mooi park achter ons, achter het gebouw, waar je heerlijk kunt wandelen. Dus ik neem aan dat die bijen daar hun nectar gaan zoeken. Paul Kalkbrenner kreeg je met Sky en Sand. Hij staat op Rock Werchter dit jaar, die Paul Kalkbrenner, op de zondag. Het festival is nog niet uitverkocht trouwens. Dat is toch bijzonder, hè? Want binnen 3 weken begint het al, terwijl Pukkelpop wel al een tijdje is uitverkocht. Ja, misschien beginnen die festivaltickets toch gewoon stilletjes aan te duur te worden en gaan mensen 2 keer nadenken voor ze hun portefeuille bovenhalen. Zometeen, hier bij Joe. Ein bisschen Deutsch. Matthias Reim komt eraan, maar eerst nog de Romantics. What I Like About You.

0: ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Deze week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
3: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto.

Matthias Reim en Verdammt, ik lieb dich. En dat nam hij nogal letterlijk, dat lieben, die Matthias Reim. Want de brave man heeft 7 kinderen bij 6 verschillende vrouwen. Ja, daar kan Ruben van Gucht volgens mij alleen maar van dromen. Hoewel ja, Ruben heeft natuurlijk nog tijd, want Matthias Reim is er 68, Ruben nog maar 39. Zondag zit hij trouwens bij Anne van Elzen, die Ruben van Gucht in Viva la Vida tussen 10 en 12 in de voormiddag hier bij Joe. Cockrobin nu.

0: Walk the Moon en Shut Up and Dance. En dansen, dat gaan we trouwens ook doen op Joe Paradise Beach dit jaar. Vanaf 9 juli is dat in Westende. Want in de komende dagen dan maken we bekend naar welke optredens je kunt gaan kijken. Maar wat je nu al weet, is dat Sven Ornelis ook een avond achter de DJ-tafel kruipt. Met een setje vol met 80's hits. Dat is op de Nationale Feestdag trouwens. Even kijken of er nog files zijn op onze snelwegen. Even kijken. Nee, het zijn er helemaal geen meer, dus dat is goed nieuws.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

betere disco van Candy Staten en Young Hearts Run Free. Zometeen krijgen jullie een muzikaal dilemma voorgeschoteld in de app in de One Hit Wonder Battle. En het is echt een heel pittig dilemma deze keer, want het is bijna een onmogelijke keuze. En toch gaan jullie moeten kiezen. Ik ben heel benieuwd welke richting het uitgaat. Dat is voor na Abel. Dit is Onderweg.

Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: bij bij Joe. We hebben een abonnement op de grootste hits en de beste classics. Dus een hele dag lang horen bij ons alleen het beste van het beste. Zoals deze Ten Sharp en You.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: En nu staan jullie weer even aan het roer van Joe. Jullie mogen dus bepalen of we naar bakboord of naar stuurboord gaan. Jullie bepalen namelijk wat er zo meteen te horen zal zijn in de One Hit Wonder Battle. En elke stem telt, dat is belangrijk. Dus gebruik die stem ook. Gewoon de Joe-app even open doen en bovenaan één van de twee kanshebbers aantikken. Het zijn vandaag trouwens twee Belgische kanshebbers. En ik zei het is vandaag een onmogelijke keuze. En toch gaan jullie moeten kiezen. Dit is keuze nummer 1. Machiavel, een band uit het Brusselse die trouwens nog altijd optreedt. En ze hebben wel meer nummers gemaakt, maar ze scoorden maar één hit. En dat was deze Fly. Kun je voorstemmen of je gaat voor deze? Ik zei het, onmogelijk. Deze die kwamen uit het Antwerpse Scooter. Veel chance hadden ze niet, want al een paar bandleden zijn ondertussen overleden. Ook in het begin van de groep trouwens. En ja, ze scoorden nog wel wat kleinere hitjes. Ik weet het. Maar de top 20 haalden ze alleen met deze You. Welke wil je horen? Stemmen kan nu in de Joe-app. Machiavel en Fly of Scooter en You.
1: One hit wonder.

Cloud is a Battlefield en ook de Joe-app is a Battlefield. Want het was hart tegen hart en een moeilijke keuze. Sven uit Hammen die stuurde nog, dat is echt een smerig duel. Je zou ze beide moeten spelen. Ook Gilles uitstekende die stuurde. Ik heb You gekozen van Scooter, maar zoals je zegt, zo'n moeilijke keuze. Beide heel mooi. Claudia uit Haag die stuurt allebei in hoofdletters. Met een lichte voorkeur wel voor Fly van Machiavel. En ook Shirley uit Zaventem die stuurde supergoeie nummers. Ik wil ze allebei. Dat gaat helaas niet. Zo werkt het spelletje niet. Het is één van de twee. Daarom is het ook natuurlijk een battle. En het was een moeilijke keuze hoor. Ik heb het duidelijk gemerkt. Heel veel stemmen zijn er binnengekomen. Uiteindelijk is de winnaar aan de haal gegaan met 54% van de stemmen. Dus het scheelt echt niet zo heel veel. Daarmee druk ik nog eens op het belang om zeker mee te stemmen als je één van de twee nog eens graag wil horen. In dit geval willen jullie blijkbaar veel de beide horen. Dat gaat niet. We gaan eens luisteren. Aha! We moeten naar Antwerpen voor die band. Ja, die toch wat tegenslag gehad heeft in de bandleden. Maar die wel een briljante grote hit scoorde met deze You. 54% van de stemmen, daarmee gingen ze aan de haal. En dus zijn ze vandaag de winnaar van de One Hit Wonder Battle. Hier bij Joe.

Enrique Iglesias. Do you know the Ping Pong song? En Ping Pong is trouwens aan een opmars bezig. Dat merken verschillende pingpongclubs overal in Europa. En een belangrijke reden daarvoor is blijkbaar de film Marty Supreme met de bij de jeugd immens populaire Timothée Chalamet. Daarin stond een pingpongspeler centraal en dat heeft blijkbaar de interesse voor pingpong weer aangewakkerd. Nu bij Joe, Golden Earring.

0: zometeen bij Jo.
1: We gaan de beentjes nog eens losgooien zo meteen. Earth, Wind

0: En zometeen doen we ook nog een duik in het hitverleden, dus haal je zwemvliezen al maar boven. We gaan samen naar 1988 deze keer. Dat is voor zo meteen. 8:01 is het ondertussen. Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Opnieuw besparingen bij De Lijn. Treinhinder in Brussel en er zijn meer details over het akkoord tussen Iran en de VS. De Lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van De Lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar De Lijn overschreed het beschikbare budget. Dus nu moet er weer bespaard worden, je hoort collega Karel Latree.
2: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden jaar per jaar tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk en plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, oh, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan De Lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
1: Dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. In Brussel heeft het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid even stilgelegen door een kleine brand. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De brand was ontstaan in de hoogspanningscabine van Brussel Centraal door oververhitte kabels. Er was ook heel wat rookontwikkeling. Intussen zijn de stations weer open en mogen de treinen weer rijden, mogelijk wel nog met vertraging. Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties zoals de bevroren tegoeden verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. De VS en Iran ondertekenen de deal vrijdag in

0: zalige muziek. Niet erg dat ik tot 10 uur moet werken deze avond. Leuke meezingers stuurt Christel uit Beersen in de Joe-app. En ook Shirley uit Zaventem die stuurde net... De muziek is echt top vanavond. Hey, voor onze lieve luisteraars alleen het allerbeste. Zoals deze Berlin en Take My Breath Away. Zeg, ik heb ook nog wat goed nieuws voor de fans van Pink. Want Pink die zou namelijk klaar zijn met haar nieuwe album. Dat zou dan haar 10e album worden. De Britse krant The Sun die pakte daar gisteren mee uit. En ze hebben van insiders vernomen dat volgend jaar een heel druk jaar gaat worden voor Pink. En dan kun je eigenlijk maar één ding concluderen. En dat is dat ze opnieuw gaat toeren in 2027. Pas op, dat zijn nog maar geruchten. Maar ja, goed, 1 en 1 is 2, denk ik dan. En waar rook is, is vuur. Er gaan heel veel mensen blij van worden, denk ik, dat Pink opnieuw gaat toeren. Dit is ze nog eens hier bij Joe met Fucking Perfect.
1: Good times, great music.
2: Dit is Joe.

Earth, Wind & Fire. Let's Groove! Uit de 80's, dus die kan Sven zeker draaien tijdens een 80's setje op Joe Paradise Beach. Als je mee wil komen dansen, moet je 11 juli blokkeren in je agenda. Dat is een zaterdag, dus je kunt zondag lang blijven liggen. Zometeen gaan we voor het hitarchief naar 1988. Dat was het jaar dat we er op tv een Australische soap bij kregen. En nee, het is niet Neighbours, maar ook in die serie intriges en veel Surfer Boys. Quizvraag van de dag, hoe heette die soap ook alweer? Zometeen. Dat

0: Je hebt Black Beauty, je hebt Tornado, het paard van Zorro, je hebt Klein Witje, het paard van Pippi Langkous, en je hebt ook een paard zonder naam. En daar schreven die van America dit nummer over. A Horse with No Name.
1: Het hitarchief.
0: En nu laten we 2026 eventjes voor wat het is en we springen in één vlotte beweging naar 1988. Het was het jaar dat boven het Schotse plaatsje Lockerbie een jumbojet ontplofte. Een aanslag die het werk was van het Libanese regime toen. 259 passagiers en 11 inwoners van Lockerbie lieten daarbij het leven. In 1988 was ook het jaar dat we voor het eerst konden kijken naar Home and Away. Ja, we hadden al Neighbours, maar in 88 kwam daar dus ook nog de belevenissen bovenop uit een stadje dat Summer Bay heette. Bram, Sandra, Livia, nog een paar anderen die wisten dat in de Joab. En terwijl Neighbours gestopt is, loopt Home and Away trouwens nog altijd door. En hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 van 16 juni 1988.

0: en geplakt. Deze S-Express, een theme from S-Express, bevat 15 verschillende stukjes uit andere nummers. En samen werd dat dus deze theme from S-Express. Stond op 3.
1: Nummer 2.
0: Ah, kijk, het allereerste singeltje dat ik zelf ooit kocht met mijn gespaarde centjes. Morikante Yeke Yeke uit Guinea kwam die Morikante. En ik zeg kwam, want een paar jaar geleden is zij overleden. Dat stond dus op nummer 2. En dan heb je natuurlijk nog deze te goed.
1: Nummer 1.
0: Die van Fleetwood Mac, die hebben een hoop hits en classics geschreven. Maar toch hebben ze maar 2 keer de hoogste positie bij ons gehaald in de hitlijsten. 1 keertje met Go Your Own Way in 77. En nog een keertje met deze Everywhere op 1 in 88.

0: Tata en Kelly Rowland when love takes over.
1: De leste zijn de beste.
0: En het is weer dat moment van de dag waarop ik blindelings op jullie muzikale smaak vertrouw. Want ik zit weer met een leegte in mijn playlist die dringend gevuld moet worden. Maar ik ben heel open-minded vandaag en ik leg geen enkele beperking op. Dus het mag echt van alles zijn. Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. Prima. Metallica met Nothing Else Matters. Ook prima. The Crazy Frog. Oh ja, nee, daar ga ik misschien dan toch de grens trekken. Maar goed, alles kan dus, behalve de Crazy Frog. Stuur je suggesties voor De Leste Zijn De Beste maar door in de Joe-app. En verras me.
1: De Leste Zijn De Beste.

0: Taylor Swift en Shake It Off. Ik vroeg suggesties voor de les, zijn de beste. En ik heb er veel binnengekregen. Ja, zoals deze bijvoorbeeld. The Strangers en met een blauwe geschelpte. Nathalie uit Lierde wilde die nog eens horen. Om maar te zeggen dat de suggesties vandaag alle kanten uitgingen. Want deze zat er ook tussen. Cashmere van Led Zeppelin. Want ze spelen dat nooit op de radio, stuurt Linda. Ah wel, Linda, dan maken we daar misschien zo meteen verandering in.
1: Tell me, darling, true. What am I to you?
0: Maar het kan ook over deze gaan, bijvoorbeeld. What am I to you van Norah Jones. Alleen ben ik kwijt wie het aanvroeg. Waar staat het hier? Ah ja, Sandra, die wilde dat graag horen. Wel, Sandra, die zet ik ook bij op de lijst. Sophie uit Poort Meerbeek, die wilde nog eens gaan voor deze. Oh, dat ook wel lang geleden. One More Time. En Highland.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: Ja, ik zei het. De suggesties gingen alle kanten uit. Zoals deze van Gino uit Maldegem. Nog een beetje ambiance op de avond met engelbewaarder van Marco Schuitenmaker graag. Ik neem hem mee in overweging, Gino. En sommigen onder jullie die zaten ook in een Urbanus mood.
3: Het en het hier. Het en het waar. Het en het ginder.
0: Sophie uit Boort Meerbeek wilde deze nog eens horen. Hit en dit van Urbanus, maar er was nog iemand die met Urbanus afkwam. En dat was John uit As, maar hij heeft een boodschap voor mij.
4: Je mag naar huis gaan, maar een goodbye. Ga maar naar huis,
0: ja, het zal voor straks zijn, John. Ik ga bijna naar huis. Maar nog niet helemaal, want ik moet eerst dus nog een nummer kiezen om dit programma mee af te sluiten. Hier zaten al een paar goede suggesties tussen. Heb je er nog? Daarom niet betere, maar gewoon andere. Laat ze maar komen in de Joe-app. Ondertussen simpel.

en Seal. En voor wie zich afvraagt, zou die mens nog optreden, die Seal? Het antwoord is ja. Hij komt deze zomer zelfs naar Europa om een korte tournee te doen. Die brengt hem echter niet naar België, of voorlopig toch niet. Ik heb er nog eentje voor de lessen en de beste. Dat is deze van Roy Orbison. You

0: Roy Orbison en You Got It, dat is echt geen slechte plaat. Dus het zou in principe ook de beste zijn de beste kunnen zijn. Maar ik heb er toch nog eentje gevonden die net een klein beetje beter is.
1: De beste zijn de beste.
0: Het is te zeggen, Sven uit Hamme heeft die gevonden. Goedenavond, Sven.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Zeg, je bent een klein beetje een snoldaard, Sven. Oh, dat lachsken ook. De evil laugh.
2: Kom maar proberen, hè.
0: Ja, ja, Sven. Want straks hadden we de beste zijn de beste. En jij stuurde dat het een heel gemene battle was. En dat je eigenlijk niet kon kiezen. Je hebt dan uiteindelijk gekozen toch maar omdat het moest. Ik had gezegd, je moet kiezen. Je hebt gekozen voor Scooter en You.
2: Ja.
0: En wat heb je nu aangevraagd, Sven?
2: En nu heb ik Magia wel met Fly aan gevraagd. Ja.
0: Dat was de andere optie. En zo krijg je toch nog je goesting, Sven. Hey Sven, ben je een muziekliefhebber?
2: Ik luister heel graag naar muziek. En in vrije tijd speel ik dikwijls discobars.
0: Ah, dus je draait zo'n plaatjes op feestjes en zo?
2: Ik draai plaatjes op feestjes, ja. Feesten, vuiven en trouwfeesten.
0: Ja, ja. En heb je dan zo'n speciale stijl of kan het van alles zijn?
2: Dat kan van alles zijn. Dat kan van 60, 70, 80 zijn. Dat kan naar carnavalmuziek gaan, disco of new wave.
0: Ah, ja.
2: Dat kan echt van alles zijn.
0: Heel uiteenlopend. Dus heb je die,
2: heel uitgebreid,
0: die, ja. Die scooter, heb je die ook in je bakje zitten?
2: Die staat op mijn belpop CD. Ik zal nu zodat op mijn harde schijf van mijn computer.
0: Ah, ja, tegenwoordig is dat modern met computers en zo. Hè?
2: Ja,
0: staat alles op.
2: Inderdaad.
0: Ja, Sven, is dat je hoofdberoep of heb je ook nog een beroep?
2: Nee, ik heb nog een beroep. Ik ben leraar en ik sta in het vierde leerjaar.
0: Ah, leerkracht, dus het is bijna gedaan.
2: Ja, nog een week en een aantal dagen. Oh, en dan is inderdaad, dat is bijna gedaan.
0: Dan is het vakantie. Je weet dat we met dikke merci's strooien deze week hier bij Joe.
2: Ja, dat klopt. Ik heb dat vandaag ook een aantal keer gehoord op de radio.
0: Ja, dus misschien dat je leerlingen moet warm maken om je in te schrijven.
2: Ja, kan proberen.
0: Het zijn 180 merci's, dus je gaat er even mee bezig zijn. Hey, ik wil nu ook al een dikke merci geven voor jou, Sven. En niet dan voor je leerkrachtopdracht, maar wel voor die fijne suggestie. En zo krijg je toch nog je goesting deze avond met Machiavel en Fly. Fijne avond nog, hè. Dag, Sven.
2: Voor je hetzelfde.
0: Dag.
1: De listen zijn de beste.

0: zometeen glijden we samen de nacht in met Joe Easy. Met in de playlist topsongs van Keen, Clouseau, Bruno Mars en Adele. Die komen er allemaal aan. Na het nieuws van 10 en dat krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. Nieuwe besparingen bij het leerlingenvervoer van de lijn. Israëlische aanvallen in Libanon. En onze nationale hockeyvrouwen pakken een mooie zege tegen China. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. Dus nu moet er weer bespaard worden, hoort collega Karel Latré.
2: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus zij hebben dat budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt de minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
1: Dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan worden opgehaald en dat meer leerlingen langer dan een half uur op de bus moeten zitten. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De droneaanvallen viseerden 2 voertuigen. Er vielen ook meerdere gewonden. Maandag zijn Iran en de VS een akkoord overeengekomen. Maar in het zuiden van Libanon gaat het geweld tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah dus gewoon voort. Iran dreigt met harde sancties tegen Israël. De Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben met 5-0 van China gewonnen in de Hockey Pro League. Dat is een competitie tussen de beste landen van de wereld. Aan de rust stond het nog maar 1-0, maar in de tweede helft konden de Red Panthers nog 4 keer scoren. Na 8 van de 10 matchen staat België nu op de tweede plaats. Alleen Nederland doet het beter. Vannacht komen er meer wolken en koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Wel kans op stevige onweersbuien dan.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Ook morgen blijft een secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk dicht door een uitbraak van het erg besmettelijke norovirus. Vorige week waren er postklassen en intussen zijn 22 leerlingen en 13 leerkrachten ziek. 243 leerlingen zitten nu uit voorzorg thuis. Directrice Nathalie Tiempon legt uit waarom de school echt niet open kan blijven.
2: De begeleiding moet bij heel wat jongeren helpen bij verzorging, toiletgebruik, waardoor dat, ja, het aanraken of het afstand nemen, dat eigenlijk niet kan. Je moet ook wel weten dat wij hier met heel kwetsbare jongeren werken die naar gezondheid heel snel een infectie kunnen opdoen en wij kunnen dat niet eigenlijk permitteren om dat hier nog verder te laten verspreiden.
1: En vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die producten, die goedkope producten, voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af, tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar ETIAS. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen. Dat is bijna een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om zo'n 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen. Op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK-voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. Rond deze tijd begint in Boston de match tussen Irak en Noorwegen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.